0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk

0: presenteren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg.

hij nam de aftrap. En de afgelopen minuten speelde hij lekker door. Paul Simon. In Late in the Evening. Uit 1980. En dat te bedenken dat het vroeg in de ochtend is. Een beetje tegenstrijdig, maar ja, dan mag de pret indrukken, zeg ik dan. Hé, hey, ik ben Bob. En wie ben jij? Goedemorgen, het is 5:05. Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht. Lekkere muziek, diverse onderwerpen natuurlijk die we hier aan deze studiotafel gaan bespreken. Of op locatie. Nieuws, weer, verkeer. Ja, wat willen mensen nog meer? Lekker wakker worden. Dit is Radio M Utrecht met zometeen Fluitsmijn van Tijn. Maar eerst Menk de Veel. It's the gym.

Ja, wij schrokken daar niet van, maar we dachten, wat hebben we veel mensen op de aarde? En wat hebben we vooral veel mensen in Nederland? Het waren de 15 miljoen. We zongen door Jochem Fluitsma en Erik van Tijn in het jaar 1996. En dan ga je, als je erover nadenkt, natuurlijk tijdens het nummer, denk je wel, maar hoeveel hebben we er dan nu? Oké. We zijn 30 jaar verder in tijd en we hebben 18,1 miljoen inwoners. Dat is de telling op 1 januari geweest van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus 18.131.238 mensen. Dus 18.000 miljoen bedoel ik dan, hè? 18 miljoen. Ja, en dan denk je, dat zijn best wel veel mensen. Maar hoeveel leveren dan op de aarde? Hoeveel bewoners hebben wij hier op de aarde? Nou, op dit moment ongeveer 8,3 miljard. En het aantal groeit elke dag. De schatting is dat van de Verenigde Naties. Maar niet elk land geeft de juiste tellingen door. Dus laten we inderdaad maar zeggen dat we 8,3 miljard hebben. Dat is de officiële meting dan, zeg maar. Nou, met die informatie kunnen we weer een stuk verder, zeg ik dan. Utrecht is wakker, Radio M.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio

Ah, de groep Fairground Attraction en Perfect. Nou, niemand is perfect. Sommigen denken dat overigens wel, maar goed. Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen. Nieuws, weer, verkeer. Ja, het nieuws uit de regio. Daarover praten we natuurlijk bij. Kees is binnengekomen. Is hartstikke druk op de redactie bezig. Dus de eerste bulletin kun je straks alweer verwachten. In Utrecht is wakker. Even aandacht voor privégegevens van klanten van Bol en Bijenkorf. Nou, misschien ben je dat wel. Die gegevens worden te koop aangeboden op het dark web, zo meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij CEVA, dat is een logistiek bedrijf dat ook werkt voor die twee Nederlandse bedrijven. CEVA is begin mei van dit jaar slachtoffer geworden van een cyberaanval. En daarbij is een database met allerlei gegevens, klantgegevens, gestolen. Zo stellen de criminelen, en die gaan daarmee aan de haal. Op het dark web wordt de database met alle klantgegevens op dit moment te koop aangeboden, zo blijkt uit onderzoek. Bol en Bijenkorf maken gebruik van CEVA voor het leveren van bestellingen. Die twee bedrijven die waarschuwen hun klanten voor het datalek bij een logistiek warehouse partner. Bol mailt aan zijn klanten dat het om CEVA gaat, maar de Bijenkorf noemt geen naam.

0: Lines. Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Nummer stond in het jaar 2013 dik 10 weken. Ik geloof zelfs 11 weken nummer 1 bij ons in Nederland. Dat was een populaire plaat, ook hier bij Radio M. Utrecht hebben we dat ding veel gedraaid. Het is 6:30 geworden, goed dat je er bent. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Anne is binnengekomen, gaat er zometeen weer uit... maar gaat wel even vertellen wat er zometeen gaat gebeuren in Utrecht is wakker. Wat ze vandaag gaat ondernemen, waar ze verslag van doet en vooral ook waar. Even een kort weerberichtje van Grieta Spallenburg. Met haar ga ik zometeen praten, uitgebreid over het weer. Maar vandaag drijven al wel, weten we dan, geregeld wolkenvelden over... die geleidelijk vaker gaan openbreken en dan komt er dus meer ruimte voor de zon. Het blijft overigens wel op een spetterbuitje na helemaal droog. Bij weinig wind en een maximumtemperatuur van een graad of 2, 23. Nou, dan weten we dat alvast. Dan kun je al een beetje, nou ja, zeg maar, je voordeel mee doen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, 6:30.
1: Utrecht is wakker, met Bob.

0: tonight gaat het allemaal gebeuren. Althans volgens Robert Palmer. UB40 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maar het is pas 6:55. Dus je kunt je gedachten op de avond hebben. Maar je kunt ook denken, er gaat nog van alles gebeuren vandaag in Midden-Nederland. En zo is het maar net. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goed geslapen?
1: Heerlijk geslapen. Ja, het was wat koeler.
0: Nou, maar lekker, hè?
1: Als een roosje.
0: Ik vond mezelf fris. Ja, ik stapte uit de auto vandaan. Vanmorgen merkte ik het niet. Ja, misschien meer of meer, maar ik was nog niet helemaal wakker. Stapte in de auto. Ik had alleen maar overhemdje aan.
1: Koud.
0: En stapte hieruit. En dan doe ik het hek open, de deuren open. En toen dacht ik, ja, ik heb gelukkig een vest bij me. Met zo'n hoodie, hoe heet zo'n ding. Dus die heb ik me even aangetrokken. Die heb ik nog steeds aan. Maar het was een stukje frisser.
1: Ja, oprecht. Ik had ook een fiets korte mouwen. Nou, dat is iets ambitieus, hoor.
0: Ja.

0: Plank, een lange plank. Eén van je voeten staat vast aan die plank. En je hebt een peddel, dus een spaan eigenlijk. Een lange spaan.
1: Ja.
0: En daarmee beweeg je jezelf voort op het water. En dat schijnt dus echt in trek te zijn. De afgelopen jaren wordt dat steeds populairder. Blijkt uit een onderzoek van de Watersportverbond. Die hebben gezien dat steeds meer mensen een paddleboard hebben gekocht. Zo heet dat dan.
1: Ja.
0: Om dus zelf te gaan suppen. Of zich meer, hoe zeg je dat, aanmelden bij die subverenigingen. Die dus instructies geven, lessen geven. En dat kan dus overal in onze provincie in Nederland. Komen er steeds meer locaties bij waar dat kan. En ook in Utrechtstad, in het centrum. Dus niet alleen in de natuur, op plassen kun je. Maar ook gewoon door de Utrechtse grachten. Nou, dat was...
1: Ja?
0: Ik zag dat, ik wat hilarisch. Ja. Ik heb ook wel eens iemand met een subboard voorbij zien peddelen.
1: Ja, want jij woont in de stad Utrecht.
0: Ja, hè? Maar dat was tussen de waterfietsen door, tussen de sloepen door, tussen de rondvaartboot. Ik denk, nou, jij durft.
1: Ja, precies. Ja, want het is toch echt druk waterverkeer natuurlijk.
0: Ja, dat is in Nederland is allemaal wel druk. Ja.
1: Maar ik denk dan bij mezelf al gelijk, je moet blijven staan op een surfplank. Überhaupt heb ik nog nooit gesurfd, maar je moet wel een bepaalde balans zien te krijgen natuurlijk. Want je kunt je nergens aan vasthouden.
0: Nee, klopt.
1: Ik heb het idee bij surfen dat je nog aan dat zeil kunt vasthouden, moet ik zeggen. Maar bij supper sta je op een plank en heb je een paddel. Doe je daar je balans mee of zo dan?
0: Ja, die paddel is wel iets wat je vast kunt houden. Een beetje in het water kan steken, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Je moet wel een goede balans hebben, ja.
1: Ja.
0: En het water moet ook niet te woest en wild zijn. Want dan krijg je golf en dan ga je geheid op je smoe.
1: En dan? Ja, dan ben je nat.
0: Dan val je dus in het water. Ja, dus ik ga een risico aan. Ik ga dus verslag doen van dat
1: water. Jij gaat echt suppen vandaag?
0: Ja.
1: Hoe doe je dat met de apparatuur als je in het water valt dan?
0: Ja, ik heb dus een tas om en ik ga ervan uit dat we gewoon even een klein stukje doen, zeg maar. Dus tijdens de live ga ik op en eraf.
1: Ja.
0: Niet dat we de hele tijd bezig zijn, dat vind ik eng. Dadelijk val ik met dat ding in het water.
1: Ja, daarom ja.
0: Maar nee, ik heb het even uitgedokterd en het leek wel te doen. Ja,
1: maar je hebt het wel eens gedaan, toch? Of niet?
0: Ja, precies. Niet de allereerste keer, dus dat scheelt ook weer. Ik weet wel een beetje hoe het gaat. Maar het is een tijdje geleden, dus ik moet ook even wat afstoffen. Ja. Ja, maar steeds meer mensen doen dit dus. En ik ben heel benieuwd, wat is er nou zo leuk aan suppen?
1: Ja, exact.
0: Ja, en ik krijg dus een instructeur mee. Sol Worteboer heet hij, van Sup Club. Dat is een organisatie in Utrecht die dat suppen dus mogelijk maakt. En die hebben dus een vestiging bij het Wolvenplein. Dus bij de oude gevangenis. Daar kun je opstappen en zou de Utrechtse gracht opgaan. Hij gaat mij uitleggen waarom hij dit zo leuk vindt.
1: Ja.
0: En waarom hij dit heeft opgericht.
1: Ja,
0: en door heel Nederland.
1: Nou ja, er is behoefte aan. Ik vind veel mensen het leuk, sterker nog. Kijk naar mij. Wij wonen vlakbij het water, zeg maar. Een plas waar gezeild wordt, waar gesurfd wordt en waar ook gesubt wordt. Dus mijn vriendin die dacht van, nou, wij gaan een subboard kopen.
0: Ja.
1: Niet zo lang geleden overigens, hoor. Dus kun je mij vragen, heb je dat wel eens gedaan? Nou, ik heb nog geen poging gewaagd, want het water is best wel golvend af.
0: Ik
1: kan die balans niet houden. Dus dat is voor mij al het eerste. Ik denk van, nou, even geduld. Ik schuif het gewoon voor me uit.
0: Ja, of misschien een rustige plas opzoeken dit weekend, Bob.
1: Ja,
0: lekker weer.
1: Ja, daarom.
0: 27 graden.
1: Dat is misschien wel lekker. Ja. Dus jij gaat suppen in Utrecht. Of gewoon op de grachten. Althans, dat is je inzet vandaag.
0: Ja, precies. Ja, iets na 8:30 gaan we dat sowieso doen. De eerste keer ga ik een beetje instructies krijgen. Ga een beetje uitleggen hoe en wat. Ik ga hem ook even in gesprek. En die tweede live, 8:30. Het is best druk in de stad dan. Beetje ochtendspitsachtig.
1: Ja. Boten die bevoorraden, winkels en rondvaarten misschien al die vroeg ingezet
0: worden. Die denken, wat is die meid aan het doen met die gekke popkap?
1: Ja, maar mensen die dit nu horen, die komen allemaal kijken langs.
0: Ja.
1: Die staan van bovenaf de oude graag ze jou aan te moedigen.
0: Oh god.
1: Leuk, maar vooral de kern is inderdaad waarom suppen zo leuk is.
0: Ja. Wat is dat? Is dat weer een hype? Of we zien het de afgelopen 10 jaar toenemen. Dus dat is iets langer dan een hype.
1: Ja.
0: Maar we gaan het horen.
1: Nou, ik zeg voor degene die toch een vrije dag hebben, pak je subplank en kom ook mee suppen.
0: What's
1: met up? Hey, veel succes. Horen we je straks in Utrecht.
0: Tot zo.
1: Hoi hoi.

Peace, Tina Turner, Typical Male, Annie Mae Bullock, zo heette ze. Ja, geweldige zangeres was dat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wakker worden met lekkere muziek, ook dat is fijn. En wat voor weer vandaag? Dat heb je nog niet meegekregen, nou dat is goed. Wat gliedijzer zo meteen. Na de Summer of 71, Bolland en Bolland.

0: Holland en Bolland Rob en Ferdy. En The Summer of 71. Ja, dat was met er één. Ik kan me niet herinneren, eerlijk gezegd. Maar die muziek wel. Ja, 71. Ja, eens even terug in de tijd, Grieta. Goedemorgen.
1: Zo, goedemorgen. Ja, dan ben ik geboren in maart 71.
0: Ik wist het wel. Dus ja, maart 71. Maar heb je dat meegekregen? Was dat een bijzondere zomer dan? Ja, jij was er.
1: Volgens mij, ja. Voor mijzelf was het een heel bijzonder jaar.
0: Ja.
1: Maar het was vooral de zomer van 76 die veel mensen nog op het netvlies staat.
0: Die hete zomer, ja, dat weet ik nog wel.
1: Ik heb laatst nog aan mijn moeder gevraagd. Wat weet je nog van die zomer van 76?
0: Ja,
1: het was niet heel specifiek, terwijl wij woonden destijds in Eindhoven, toch ook niet de kilste plaats van het land, maar wel de zomer. Ja, ze zegt, het was wel de zomer dat alles geel werd.
0: Ja,
1: maar ja, dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren vaker.
0: Dat is ook wel weer bij. Daar komen we zo op terug. Want het weer van vandaag en de zomer van dit jaar gaan we even doornemen. Dat missen niet helemaal, maar de hitte. 76, ik was 10 in dat jaar.
1: Ja.
0: Ik ben ook van maart 66, dus ik was 10 jaar in 76. Ik kan me echt herinneren dat het heel erg heet was. Wij woonden toen in Schellingwoude, dat is aan de rand van Amsterdam. En huis, tuin en ik sliep in een tentje in de tuin. Het was snikheet. Ja, dat vond ik leuk hoor.
1: Ja, leuk. Dat is leuk. Ja, nee.
0: Maar het was snik en snik heet, dat weet ik wel. Dus dat is mij altijd
1: herinneren.
0: Ik kan me het zo herinneren, omdat ik dat bewust heb meegemaakt. Tenminste, als kind dan wel. Maar het was heel heet. Hoe lang dat dan heet was, geen idee. Ik heb het idee, namelijk, dat dit jaar echt wel dat weer overtreft qua lengte in hitte. Want we hadden toen wel hittegolven, maar...
1: Ja, je hebt het idee dat het dit jaar nog wat langer aanhoudt.
0: Ja,
1: je ziet
0: precies.
1: Ook dat wij neigen qua droogte richting het jaar 1976... terwijl het een excessief jaar was. Niet alleen bij ons, maar in alle landen rondom ons. Ook in Engeland staat het 1976 nog in het geheugen daar gegrift. Het collectief geheugen. Je ziet dat we nu eigenlijk op het jaar 2018 ongeveer zitten... qua droogte. Nou, dat was natuurlijk ook een excess dat jaar. En het houdt inderdaad voorlopig nog niet op. Ik vind het ook altijd best wel een beetje griezelig, weet je wel. Zeker gisteren waaide het zo hard dat je denkt, god, er moet nou niet een fikje ontstaan. Want dan waait het natuurlijk heel snel alle kanten op.
0: Ja, die angst inderdaad.
1: Ja, die angst heb ik wel een beetje. Zo van alles is natuurlijk in de loop van de zomer
0: gort droog.
1: Ja. Gort en gort droog geworden. Dat en ik zie natuurlijk ook, ik zit wel geregeld in de kano. Ik bedoel, je schuurt nog net niet over de bodem van de rivier. Maar de sluis bij Driel staat natuurlijk al een paar dagen open, omdat het niet meer uitmaakt. Want aan beide kanten is het water
0: even laag.
1: In de Rijnlek even laag.
0: Ja,
1: dus het is aan alle kanten geel. En ik ben nog blij dat er veel bomen nog wel groen zijn, dat wel. Maar ik kijk eigenlijk de regen uit de weerkaarten. Maar er zit er voorlopig niet in. Ja, vandaag valt er af en toe zo'n spettertje. Dat is eigenlijk al meegenomen.
0: Mm-hmm.
1: Er ligt een soort oud frontje nu boven ons. Vooral ten noorden van Midden-Nederland valt er uit af en toe zo'n spetterbuitje. Zijn wat straten nat, bijvoorbeeld, begreep ik, uit Overijssel en de kop van Noord-Holland. Maar bij ons, misschien een lokaal geluksbuitje uit de wolkenvelden. Dat is het dan.
0: Ja.
1: Maar de zon komt niet zo vaak tevoorschijn. In de loop van de dag komt die wat vaker tevoorschijn. Dan brandt de zon er wel gaten in. En dan gaan we naar een hele schappelijke 23 graden toe.
0: Ja, dat is dan wel weer lekker.
1: Denk
0: ik dan. Qua temperatuur is niet al te gek. Het is een mooie temperatuur om van alles nog wat bij te kunnen doen. En dat spettenbuitje, dat zal je dan niet echt hinderen, denk ik, toch?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat mensen erin gaan staan. Ja, ik zeg altijd, doe even een regendans, mensen. Misschien helpt het als we het allemaal even doen.
0: Ja, gezellig ook. 23 graden, even kort. En volgende uur doen we het uitgebreide over het weekend. Hoe staan we er dan voor in Midden-Nederland?
1: Zonnig, kalm, hoog druk weer en morgenochtend een heerlijk frisse start. Misschien wel temperaturen iets onder de 10 graden. Lekker is dat.
0: Ja.
1: En dan vol overtuiging zonnig met alleen wat sluierbewolking. En we gaan weer naar tropische temperaturen.
0: Kijk eens aan. In het weekend al dus. Dus dan heb je het over toch wel richting de 30 graden. Dan.
1: Ja, zondag. Zondag een 30 en morgen 6, 27 graden.
0: Nou, maak je borst maar nat. Nou ja, dat moet ook wel, want de regen die zal er niet komen.
1: Dus. Ja, je moet het even zelf doen, inderdaad.
0: Okay. Nou, dan weten we dat alvast voor het weekend. Dus nogmaals, volgende uur uitgebreid en een weerspeuk erbij. En een verse kop thee. Nou ja, dan weet ik zeker dat jij weer op de zender bent. Hè?
1: Ja,
0: dat kan niet missen. Nee, tot zometeen.
1: Ik ben erbij.
0: Dankjewel voor nu. Tot zo, Grieta. Hoi. Dit is de Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja, niet te snel, want dan krijg je te veel zweetdruppels. Dat is ook weer niet goed. Aan de andere kant, waarom ook eigenlijk niet. Op naar de tweede uur. Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Radio M-Utrecht.
7: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als de brand eventueel weer oplaait.
8: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
7: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde ronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. FC Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
9: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
7: Volgende week zijn de returns. En zojuist wordt bekend dat acteur Peter Faber is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Later meer daarover. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal nog een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen en buitenland. Kees is inmiddels binnengekomen. Kees Doornstein, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bob.
10: Ik was even schrikken. Peter Faber overleden. Ik zat een dag of wat geleden nog even een heel artikel over hem te lezen.
11: Ja, want voor de mensen die hem dan niet kennen, waar is hij dan het meest bekend van? Ik weet niet of je dat...
10: Schatjes denk ik aan. Een goede acteur natuurlijk.
11: Ja, Schatjes
10: speelt hij.
11: Ik zie een enorme lijst.
10: Heel veel Nederlandse films heeft hij gespeeld.
11: Ja, inderdaad. Ja. Ook in A Bridge Too Far heeft hij ook nog gespeeld. Ja. Wat zie ik? In Max Havelaar zie ik ook nog eens.
10: Ja,
11: precies. Op momenten...
10: Ja, sorry.
11: Als we meer weten of als er meer bekend is, dan hoor je dat hier ook uiteraard.
10: Precies, het is echt, zo heet dat, naar vers van de pers. Want er staat ook nog niet verder op internet dat hij is overleden. Ik kom het weinig tegen tot nu toe. We komen daar wel op terug, denk ik.
11: Dat hoor je wel. Of bij de NOS-bulletins of hier gewoon bij de RTV Utrecht-bulletins. Ja. Even het regionieuws in het kort. Ja, straks graag. Over een half uur uitgebreid. Ouders in onze provincie betalen vaak extra voor de kinderopvang. Dat heeft het CBS berekend. Er geldt een maximumbedrag waarover je kinderopvangtoeslag krijgt. En de opvang mag dan wel meer rekenen, maar dat betaal je dan uit eigen zak.
10: Oh ja. Nou,
11: 75% van de ouders in onze provincie betalen dus meer. Een stilstaande trein in Amersfoort is gisteravond in de fik gevlogen. De trein stond geparkeerd. De brandweer was er snel bij en het vuur was ook snel onder controle.
10: Oh, wat leuk.
11: Dus niemand gewond geraakt.
10: Nee, dat niet.
11: Geen mensen in de trein.
10: Maar goed.
11: En weer pech als je vaak de snelweg pakt in de regio. Er gaat er weer één dicht. Ja,
10: oh.
11: De A27 is net weer open, er komt een andere bij. En welke het is, hoor je over een half uur.
10: Oké, maak je borst maar weer nat wat dat er gaat. Dus je staat zomaar weer een 10 minuten, een kwartiertje in de file. Vorige week vrijdag, we hebben het erover gehad, vorige week naar België gegaan, naar Antwerpen vrijdagmiddag.
11: Ik naar Brussel, toen was er stevig omrijden.
10: 3,5 uur over gedaan vanaf Utrecht.
11: Zo!
10: Dat is best wel flink.
11: Ik was in 3 uur in Brussel, dan moet je toch harder op het gas trappen.
10: Het is wat. Maar we hadden in Nederland flinke uittocht afgekeerd, toch wel flink wat files. Maar ook door die wegwerkzaamheden, die A27 die nog steeds dicht is.
11: Nee, die is nu volgens mij... Ze zijn net klaar met de werkzaamheden.
10: Dicht was, moet ik dan zeggen.
11: Ja, dat klopt. Wij hadden het laatste weekend, helaas. We hadden dit weekend naar België moeten gaan. Ja.
10: Hey, het regionieuws uitgebreid om 19:30. Tot zometeen weer.
6: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt

Ah, natuurlijk het nummer van de Supremes, want dat deed hij dat goed. Phil Collins in You Can't Hurry Love in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. In de tweede uur van ons programma. Ja, en we hebben Anne al in de studio gehad en gehoord heb je dan... En was je er nog niet bij, dan vertel ik het even, dat ze vandaag gaat suppen. Ze gaat suppen. Dat is dus op een, zeg maar, surfplank staan. En dan stand-up paddling. Dat is razend populair. Het wordt steeds populairder. Je ziet dat steeds meer mensen doen. En Anne dacht, ja, dan wil ik wel eens weten wat de drijfveer is van veel mensen om dit allemaal te gaan doen. Suppen, dus op een surfplank staan. Het is een speciale paddleboard. Met één roeispaan. Zie je balansmeester houden. En dat kan bijvoorbeeld gedaan worden op wateren in Midden-Nederland. Randmeren kun je doen. Niet te veel golven, heb ik al begrepen. Kleine watertjes, plassen. Het kan ook in de grachten van Amersfoort of in Utrecht. Nou, Anne denkt, ik ga even om de hoek. Die gaat de Utrechtse grachten bevaren straks met een sub. Na 7:30 gaan we de eerste ronde meemaken. Ik heb wel gewaarschuwd voor zorg dat je geluidsapparatuur... dus je apparatuur om de verbindingen mee te maken met mij en met de studio... zorg dat het wel in een waterdichte tas zit. Want het zal je toch gebeuren dat je even enigszins uit balans raakt. Goed, over dat suppen gesproken, heb je dat wel eens gedaan? Ik vind dat wel leuk om even te weten van je. Je mag het wel laten weten via bijvoorbeeld Facebook, Radio M Utrecht... want daar hebben we ook nog een vraag gestaan, dan combineer je dat eventjes... Of je doet dat via de RTV Utrecht-app. En die vraagt trouwens op Facebook, en dat is de vraag van vandaag bij Radio M Utrecht... wat doe jij het liefst voor sport in de zomer? En waarom? Of heb jij moeite met sporten als het warmer is? Zoals ik bijvoorbeeld niet meer naar de sportschool ga... en denk, ja, het is wel geërgo daar, maar... Mij veel te warm om erin te gaan. We zijn benieuwd naar die zomerse sportgewoonte, dus laat me weten. En de aanleiding is natuurlijk dat Anne vandaag gaat suppen in Utrecht. Is wakker, is dat te horen? Nou, laat weten. Sterker nog, er zijn al heel wat reacties binnengekomen... via de app en via onze Facebookpagina Radio M Utrecht.nl. Radio M Utrecht op Facebook, dat moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Diverse onderwerpen en fijne muziek om de zomer een beetje kracht bij te zetten. Even de herinneringen ophalen aan de bioscoop en de film Grease, Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton.

Ja, zover is het nog niet. Vanavond wel een feestje vieren. Brian Westerveld laat weten dat hij jarig is vandaag. Brian, van harte gefeliciteerd en leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. En dat geldt ook voor chauffeur Elwin Stegeman. Ook vroeg aan de bak, zeg maar. Die heeft de motor weer opgestart en is weer vandaag aan het laden en lossen. Malle succes, jullie. En Brian natuurlijk een lekkere verjaardag toegewenst. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, ja, reageren kan altijd. Je weet me op allerlei manieren te vinden. Via de fax, via rooksignaal of via Messenger kan dat natuurlijk ook. Via Bob van Beter op Messenger, dan komen we ook in contact. Of de RTV Utrecht app of via studio@rtvutrecht.nl. Ik zei al, er zijn talloze mogelijkheden om met mij en met ons in contact te komen. Energieleveranciers die mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels, zo meldt de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM. Die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. De kwestie die draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. De komende jaren is dat ingegaan. Of die gaan in de komende jaren. Die regels die kunnen de energiekosten gaan verhogen. En uit onderzoek van de ACM bleek dat sommige leveranciers vaste contracten aanboden, waarbij ze die vaste prijs voor gas alsnog konden verhogen, zodat deze regels, zodra die regels ingaan. Ja, daardoor kunnen die vaste contracten duurder gaan uitpakken dan verwacht en zijn contracten niet goed met elkaar te vergelijken. En dat mag niet, zegt de ACM. Leveranciers met zo'n prijswijzigingsbeding hebben deze geschrapt na het ingrijpen van de toezichthouder. Dus wat dat betreft is het maar goed dat er een toezichthouder is. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Goedemorgen.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. Het is inmiddels 4 minuten voor 7:30 geworden. Ja, gisteren aan het einde van de middag bereikte ons het nieuws dat Johnny Kaagman is overleden. Op 79-jarige leeftijd. Kaagman, bekend natuurlijk als zangeres van de band Earth and Fire, had in de jaren 70 en de jaren 80 meerdere grote hits natuurlijk bij ons in het land. En ze werd onder andere weer opnieuw, zeg maar, bekend door de talentenjacht Idols op televisie. Kaagman zat er in de jury van 2002 tot 2008. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Toch was het schrikken gisterenmiddag toen we dat hoorden. Johnny Kaagman. Ja. En zojuist is bekend geworden dat Peter Faber is overleden. De acteur en ook musicalster heeft ontzettend veel films gespeeld. Peter Faber, even een klein fragmentje van zijn stemgeluid.
1: Ik heet Peter Faber en vroege vrouwen, late vrouwen, korte vrouwen, dunne vrouwen, dikke vrouwen.
0: Ja, Peter Faber, zijn kenmerkende stemgeluid en zijn voorkomen, zijn optreden en met name zijn acteertalenten geweldig. Ook hij is overleden, zo werd zojuist bekend. Dit is Earth and Fire.

0: 78 Avenue, Earth and Fire in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht, naar aanleiding natuurlijk van, zoals gisteren aan het einde van de middag bekend werd, het overlijden van zangeres Journey Kaagman. Zo meteen het nieuws uit de regio van 19:30. Kees, wat heb je in het nieuws?
1: Ja, weer pech voor automobilisten in de regio. Er gaat weer een snelweg dicht de komende weken. En waar betalen ouders in de provincie nou het meeste bij voor de kinderopvang? Want soms moet je bijbetalen, want dan wordt de opvangtoeslag vergoed dan niet alles. Nou, je hoort zo waar je het duurste uit bent als ouder.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: 7:32, dus 7:32. Goedemorgen, Radio M Utrecht. En luister je naar nu het regio-nieuws door Kees. En dat begint met ouders in onze provincie, Utrecht dus. Die betalen vaak extra voor de kinderopvang.
1: Ja, dat heeft het CBS berekend. Er geldt een maximumbedrag van €11,23 per uur waarover je kinderopvangtoeslag kan krijgen. De opvang mag meer rekenen, maar dan betaal je het dus uit eigen zak. Nou, ruim 75% van de ouders met kinderen op de opvang dus in alle Utrechtse gemeenten betaalt meer. In Bunschoten en Renswoude betalen de minste ouders extra. Dus daar ben je relatief goedkoper uit. Maar ja. In ieder geval, je bent vaker minder aan het bijbetalen. Dat is het een beetje. Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het klopt. In Houten en Nieuwegein, daar betalen de meeste ouders even wat extra om hun kind naar de kinderdagopvang te brengen.
0: Ja.
1: De kinderopvangtoeslag is de afgelopen jaren trouwens wel ietsjes gestegen. Ja, delen van landgoed Amelisweerd zijn sinds gisteren afgesloten, omdat er zware takken kunnen vallen. Sinds woensdag afgesloten, want door de droogte kunnen takken van de beukenbomen afbreken. De gemeente Utrecht voert regelmatig takkencontroles uit en heeft direct maatregelen genomen toen dit ontdekt is. Het gaat om het Kokkenbos en het Trapeziumbos. Andere delen van het landgoed en ook van Rijnauwen zijn nog wel open. Het gebied gaat weer open als de situatie weer veilig is, zegt de gemeente. Een stilstaande trein in Amersfoort is gisteravond in de fik gevlogen. De NS-sprinter stond rond 8 uur op een rangeerterrein. Eigenlijk de parkeerplaats voor treinen is dat. De brandweer had het vuur snel onder controle. De trein liep wel lichte schade op. Er zaten geen mensen in. De ProRail onderzoekt de oorzaak van de brand. Ja, en oplettende luisteraars hebben het misschien wel eventjes in de reclame gehoord al. Opnieuw gaat er een belangrijke snelweg in de regio dicht. Tussen augustus en september moeten automobilisten rekening houden met flinke verkeershinder op de A12 tussen Lunetten en Veenendaal. Rijkswaterstaat vervangt daar zo'n 30 kilometer asfalt in de rijrichting van Veenendaal. De eerste fase is inmiddels afgerond en de tweede fase begint vanaf het weekend van 14 augustus. Vrijdag 14 augustus, dan gaat het al dicht. Tijdens de weekenden, ja, dan is het ook echt dicht. Dus dat wordt echt omrijden geblazen. Door de week sluiten meerdere afritten. Dus dan betekent het dat je een klein stukje extra moet rijden. Dat kost dan zo'n kwartier extra. Als ze dicht zijn, als de weg dicht is, ja, dan kost je een uur extra.
0: Dat is veel, dat is veel. Omdat je zoveel moet omrijden. Iedereen gaat omrijden natuurlijk. Dan denk je richting Veenendaal A12. Dus zit je erboven, dan pak je de A1. Is al heel erg druk.
1: Ja, en je zag dan juist toen de A27 dicht was, dat mensen dan weer de A12 gingen pakken. Of de A2 precies. Gingen pakken. Dat levert wel extra files op. En ook de sluiproutes natuurlijk. Dus woon je in de buurt, rekenen op wat extra auto's.
0: Ja, en de vakanties zijn weer voorbij zometeen. Dus in het weekend is er wel weer meer verkeer onderweg.
1: Alhoewel, het is begin september. Dus ja, het is de eerste weken van de vakantie heb je er. De eerste weken van het schooljaar en het werkjaar als het ware.
0: Ja.
1: Dan heb je er last van.
0: Nou ja, in elk geval moet het gedaan worden. Maar we kunnen wel hinder ondervinden. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, precies. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is tussen de 22 en 23 graden. En richting het weekend wordt het warmer en warmer zondag richting de 30.
0: Ja, het is wat, hè? Ja, we moeten het er maar mee doen. Kees, dankjewel. Tot zover.
1: Yes, tot
0: over. Het is overigens lekker subweer. Vandaag al. Anne gaat zo meteen suppen op de grachten van Utrecht.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dag.

0: Queen. A crazy little thing called love. Ja, liefde is toch iets heel geks wat dat betreft. Dat kruipt alle kanten op. Maar wel lekker, die lentekriebels. Lente, het is zomer. Het is 8:50. Radio M Utrecht, goed dat je er bent. Laat even weten waar je uithangt op dit moment. Vind ik altijd leuk. Kan via bijvoorbeeld de RTV Utrecht app. Even whatsappen met ons, met de studio, met mij in dit geval. En kom er zometeen maar mee met die buitensport die je aan het oefenen bent. Misschien ook wel op het water. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Want er zijn heel veel mensen die het water opzoeken om in de zomer in ieder geval te genieten van wat afkoeling. En dan ook te sporten. Beloof sowieso een lekker zonnig, zomers, warm, heet weekend te gaan worden. Met zondag weer die 30 graden in Midden-Nederland. Afkoeling op het water, in een bootje bijvoorbeeld. Maar ook steeds vaker staand op een subboard. Suppen, dat is de afkorting van stand-up paddling. Stand-up paddling. Afgelopen jaren is dat steeds populairder geworden. Je ziet steeds meer mensen op een subboard staan. En ook het laatste watersportonderzoek van de Watersportverbond laat dat zien dat Nederlanders, ja, zeg maar, een eigen subboard kopen. Ja, dan moet het wel heel erg leuk zijn. Om dat waar te gaan nemen, is Anne, goedemorgen, aangekomen bij het Wolvenplein in de rand van Utrecht. Eigenlijk het centrum van Utrecht. Een van de vertrekpunten ook van de subclub. De subclub is het volgens mij. De organisatie die het sub binnen Utrecht mogelijk maakt. Sta je al op de planken, Anne, of niet?
1: Ja, goedemorgen Bob, inderdaad. We staan nog niet op de planken, maar wel aan de oever van de Utrechtse gracht, inderdaad, wat je al zei, bij het Wolvenplein. De bootjes zijn aangemeerd, het is nog erg rustig. Nou, op de weg rijdt hier en daar een fietser of een auto voorbij. Maar ja, het blijft nog die rust van de ochtend hier door. Als ik om me heen kijk, het is een soort kleine steiger als het ware. Kunt u met een trapje naar beneden en dan staat er een bord met suppen erop. En naast mij staat Sol Wortelboer van de Sub-Sub Club Nederland. Goedemorgen, Sol.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent ook vroeg uit de veren gegaan hiervoor. Maar jij doet dat vaker, hè? Vroeg uit de veren op een subboard.
2: Zeker. Het is wat mij betreft het mooiste moment van de dag. Het is het moment dat je zelf nog wakker mag worden. Tot rust kan komen. Kan genieten van wat de omgeving te bieden heeft. Vooral de natuur. En dan met voorzichtige inspanning genieten van de ontspanning.
1: Hm. Ja, in 2019 besloot jij het roer om te gooien. Al dan niet letterlijk figuurlijk. Om je dus volledig te gaan richten op dat suppen. Waarom? Wat vond je zo leuk daaraan?
2: Ik ben sowieso altijd al een groot fan van water. Ik ben opgegroeid op een woonboot. Mijn moeder woonde op een gegeven moment in Bali. Ging ik elke winter surfen. En voor me, this is as close as it gets. Dus om van het mooie, waterrijke gebied jouw

0: een toertje te maken, dat was voor mij eigenlijk de ideale uitkomst.
1: Goed, en toen ook al als vanaf jongs af aan op een subboard gestaan, of dat niet?
0: Nou, die trend die was er toen nog niet. Maar ik denk dat ik een jaartje of, wat zal het zijn, 24 was toen ik voor het eerst op een subplank stond. En het is heel laagdrempelig en het is heel leuk. En het is vooral iets waar je gewoon echt heel erg tot rust kan komen. En hoe vaker je dat doet, hoe meer je ervan geniet. Dus ja, toen was voor mij inderdaad wel een beetje langzaam het roer om.
1: Ja, precies. Ja, en in de afgelopen jaren heb jij gemerkt dus dat je steeds meer locaties hebt waar je subborden verhuurt. Dat is dus gegroeid. Dus jij ziet ook steeds meer mensen die gaan suppen.
0: Zeker. Kijk, de trend die is eenmaal ingezet. En naarmate die steeds meer voet aan de grond krijgt eigenlijk, ziet men dat en ervaren ze hoe leuk het is, maar vooral ook hoe laagdrempelig het is. Dus ten opzichte van bijvoorbeeld kitesurfen of surfen, windsurfen. Dat is toch wel een andere tak van sport. En suppen, je gaat op de plank staan en je kan het eigenlijk vrij snel. Zeker, ja.
1: Ja. Nou, zijn we heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Lopen we even naar een soort, wat is het? Een box waar jij dan je subs in stopt. En met de QR-code kunnen wij dan de box in, als het ware, toch?
0: Ja, zo zeg je het goed. Ja, ik vergelijk het altijd met een krokettenautomaat, maar dan gezond. Deze staat inmiddels op 42 plekken in 2 landen. Het is voor mij heel schaalbaar zonder personeel. Ik ben altijd open vanaf 7 uur 's ochtends tot zonsondergang. Het is heel toegankelijk en met 1 druk op de knop open je zelf de locker.
1: Ja.
0: En dan gaat dat deurtje open. En dan zit daar eigenlijk kant en klaar een sub in, opgeblazen en wel.
1: Met een pedal?
0: Met een pedal en een drybag. En als je deze eruit haalt, heb je ook meteen een locker om je spulletjes in op te bergen. Deurtje dicht en geniet er maar.
1: Ja, wil je me uithalen? Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Want het is dus inderdaad een lange surfplank, als het ware. Wat is het verschil met een surfplank eigenlijk?
0: Ja, een surfplank is allereerst vaak van ander materiaal. Dit is een inflatable surf. Surfen gebruik je echt. Ja, een surfboard voor golven. Mm. Dit is voor vlak water.
1: Dat is best een gevaarte. Oh, moet ik even helpen? Kijk dat? Ja. Oh, kijk.
0: Kijk
1: er. Oh ja.
0: Plank uit. Deze is maar liefst 3,25 meter lang en 84 centimeter breed. Er kan 130 kilo op. Dus dat kan je zelf, maar ook bijvoorbeeld samen met je hond. Sommigen doen dat. Het is vrij stabiel.
1: Ja, ik zie inderdaad soms de gekste dingen voorbij komen hier in Utrecht stad op de Oude Gracht. Een vrouw die een hondje voorop heeft. Iemand die een boek aan het lezen is, aan het zitten is op de plank. Je kunt er van alles mee eigenlijk.
0: Zeker. Nou ja, het is niet alleen een sub, maar het is ook gewoon een luchtbed. Dus als je geen zin hebt om te suppen, dan mag je er lekker op gaan liggen. En kan je lekker chillen.
1: Nou, zullen we eens even naar het water brengen? Want het lijkt me wel heel leuk om straks met jou even het water op te gaan natuurlijk.
0: Uiteraard. Daarom ben ik hier. Want kijk, dit is een heel self-service concept. Maar omdat jij mij gisteren belde van ik heb zin om te suppen met een instructeur erbij.
1: Heel goed.
0: Ben ik natuurlijk hierheen gekomen.
1: Even trappen. Ja, precies. We lopen nu de trap af richting de kade. En Sol legt de sub nu neer. Zo, ja. Kijk, en dan gaat hij dus wel de gracht in. En wat zijn dan de routes die we kunnen doen zometeen?
0: Nou ja, in deze is het eigenlijk links of rechts. En een heel rondje single is goed te doen, maar dat gaat niet binnen een uurtje. Ja. Dan ben je echt wel 1,5 à 2 uur bezig. Maar het is sowieso gewoon, je kan verschillende kanten op. En het is lekker genieten en een beetje de tijd in de gaten houden wanneer je terug moet. Het is genoeg.
1: Dus het is niet moeilijk eigenlijk, suppen?
0: Of nee, wel? Zeker niet. Het is belangrijk dat je weet hoe je de pedal afstelt en dat je weet waar je moet staan. Dat je wisselt van hand en dus van kant, want anders doe je rondjes. En verder is het gewoon genieten.
1: Okay. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken straks iets na 8:30. Bob?
2: Ik ben zeer benieuwd of jij je staande weet te houden. Maar daar ga ik eigenlijk wel vanuit, Anne. Hè?
1: Gaan we best doen.
2: Oké. Okay. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nu met Bente. 3, 2, 1.

0: Bente met haar nieuwe single. We draaien al een tijdje bij Radio M Utrecht. 3, 2, 1. Het is net af te tellen, maar ja, zo gaat het ook. Hoe ga je sporten van de zomer? Ben je er al mee bezig? Zeg je, ik ga net als Anne het water op, bijvoorbeeld op de suppen. We zijn er benieuwd naar. De vraag vandaag is inderdaad, hoe hou je je bezig met sport deze zomer? Laat het weten via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. Kom ik zo met wat reacties. Die jullie al hebben gestuurd. Grita, een paar weken geleden heb jij mij nog verteld dat jij hebt gesuppt in Utrecht, op de grachten. Klopt. Anne gaat dat vanmorgen proberen. Hoe was dat om nog eventjes een herinnering te roepen? Het is een kort geleden.
1: Ik vond het ontzettend leuk. Ja, ik wilde eigenlijk niet in die gracht vallen, toch? Hè? Nee. Zullen we maar zeggen, van dat is ook niet al te fris. Mm-hmm. En het was heel druk op de grachten met allerlei bootjes en de mensen en waterfietsen. Maar ik vond het heel gezellig. Ja.
0: Had je nou sowieso, als je dat doet, suppt, want ja, kano is wel, weten we allemaal. Ja. Heb je het idee dat je uit balans raakt en echt in het water terechtkomt? Want ik kan me voorstellen dat het een beetje wiebelt, of je kijkt even de verkeerde kant op en dan ga je.
1: Ja, het grappige is dat het inderdaad voor de eerste keer op zo'n sub stond. Toen had ik wel of zoiets de eerste 10 minuten van hoe kun je eigenlijk ooit opstaan? Maar dat heeft volgens mij met vertrouwen te maken. En iemand zou ook in de verte kijken. Niet naar je sub, maar naar de horizon.
0: Oh.
1: En eigenlijk doet je lichaam dan de rest om je continu eigenlijk in balans te houden. Dat is heel grappig.
0: Net als dat je loopt, zeg maar. Je bent in principe, loop je allemaal van een kind af aan. Dan gaat het goed. Dan
1: je ook, het is fietsen, weet je wel. Fietsen. Mensen die nooit in hun leven hebben gefietst en die zien ons fietsen. Ja. Vinden ons ook halve circus acrobaten.
0: Ja.
1: Maar dat is ook iets wat je blijkbaar in je lichaam als natuurlijk ziet. En dat is bij dat suppen ook. Alleen je moet even wennen.
0: Ik fiets al sinds jaar en dag op een eenwieler. Hoe is dat?
1: Kijk, dat willen we zien, hè?
0: Het flauwe is ook niet waar.
1: Dat is
0: natuurlijk
1: leuk.
0: Maar
1: dat kunnen mensen ook. Ja.
0: Dat is echt een circus act, toch?
1: Dat is ook leuk om te kunnen natuurlijk.
0: Ja, zijn ook mensen die kunnen koorddansen. Ik zit nog even aan het circus te denken. Ik moet er niet aan denken. Ik heb sowieso hoogtevrees. Dieptevrees en watervrees heb ik niet. Maar het is toch een uitdaging, denk ik. En vooral die balans zien te houden. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat je moet overwinnen. In je gedachten dus, snap ik.
1: En vertrouwen hebben dat gewoon goed komt. Ja. En ook niet bang zijn waarschijnlijk om in het water te vallen. Het water is natuurlijk warm, goed qua temperatuur. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar het komt toch weer op vertrouwen aan. Het lijkt wel de financiële markt.
0: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus je kunt zo een nat pak oplopen.
1: Ja,
0: dus
1: dat kan.
0: Rita, je had het even over de watertemperatuur. Ik hoorde vanmorgen heel vroeg, ik zat vroeg in de auto. Mm-hmm. En dan hoor ik alvast even de collega's bij de NOS zeggen over een watertemperatuur bij Mallorca, dus de Balearen, de eilanden van Spanje in de Middellandse Zee. 33 graden is daar gemeten. Dat is veel te heet. Hoe is het bij ons in Nederland?
1: Ja, volgens mij zitten wij veelal tussen de 22 en 24 graden nu in.
0: Aha.
1: Daar zal de watertemperatuur, hij fluctueert redelijk met het weer. Ja. En het is natuurlijk hartstikke warm. Ik bedoel, het is nu 14, 15 graden buiten. Het water is gewoon echt een stuk warmer dan de luchttemperatuur. Ja. En de komende dagen, als je ziet dat de zoninstraling weer volop is en we naar de 30 graden gaan, dan gaat die temperatuur ook weer mee. En je ziet natuurlijk ook dat naast dat heel veel poelen zijn drooggevallen en dat bij de lek het water bijna uit zicht is, dat vissen natuurlijk bij deze temperatuur wel moeilijk krijgen. Want het hoort natuurlijk een iets andere temperatuur te zijn.
0: Ja, dat had handlager moeten zijn. Dit is te warm voor de vissen ook. Die kunnen geen jasje uitdoen, die gaan gewoon dood natuurlijk.
1: Ja, gelukkig zijn er ook heel veel reddingsacties, heb ik al gezien. Ook uit visvijvers en waterpoelen, groepen mensen daar die vissen toch overzetten naar een andere plek. Dat is natuurlijk ook supergoed.
0: Zeker, ja. Watertemperatuur hebben we het over gehad. De temperatuur in Midden-Nederland. En eventueel toch een regenbuitje vandaag. Heeft dat wat om het lijf?
1: Ja, dat zou kunnen. Want we zitten eigenlijk onder een front. Ja, die fronten van tegenwoordig, van deze zomer. Huh? Die stellen natuurlijk heel weinig voor. Het is vooral de bewolking hebben we ervan. Hebben we eigenlijk een groot deel van de dag wel mee te maken. Reis je nu bijvoorbeeld met de trein of de auto zuidwaarts. In Brabant, Limburg, Zeeland is het zonnig. Bij ons net niet. Maar de zon komt er in de loop van de ochtend wel af en toe bij. En zeker in de loop van de middag richting vanavond. Maar het frontje ligt vooral boven het noorden en boven Overijssel en omgeving. En dat zou bij ons een spetterbui kunnen opleveren. Een geluksbui die je dan meekrijgt. Verder is het heel rustig. Blijft de bewolking echt de boventoon voeren. En kachelen we langzaam naar een schappelijke 23 graden vandaag. De kilste dag van de periode.
0: En ik dus even ademhalen, want we gaan het weekend weer naar hogere temperaturen. Heb jij ons het vorige week verteld?
1: Ja, een heerlijke start van de zaterdag volgens mij. Met temperaturen waarschijnlijk overal iets onder de 10 graden. Mm-hmm. Hoezee, een paar paar mistbanken, want er is toch een beetje vocht. Maar verder geen vocht genoeg om stapelwolken te doen vormen. Morgen is het zonnig met wat sluierbewolking. En bij weinig wind, gelijk aan vandaag, hele kalme dagen, gaan we naar 6, 27 graden. En zondag met een volle bak aan zonneschijn gaan we naar de 30 graden toe. Dus het gaat heel snel. Je ziet dan ook dat de nachttemperatuur natuurlijk een beetje meebeweegt. Maar ook de nacht naar zondag en maandag, ja, die zijn wel denk ik prima slaapbaar.
0: Ja, en dat is dan ook wel weer een voordeel ten opzichte van de hoge temperaturen. Ja. Als we inderdaad de nachttemperaturen krijgen die draaglijk zijn, daar komt het eigenlijk
1: op. Ja, en ik denk ook dat de relatieve luchtvochtigheid van de lucht, dus de dauwpunten van de lucht, laag genoeg zijn om het prettige warmte te laten zijn.
0: Vandaag 22, 23 graden.
1: Ja.
0: Spettenbuitje, geluksbuitje.
1: Geluksbuitje,
0: leuk om te horen.
1: Vang hem op, ja.
0: Over geluk gesproken, als je dan nog een weerspreuk voor ons hebt, dan kunnen we ons geluk niet op, denk ik, vandaag.
1: Ja, ik wilde iedereen even laten afkoelen voor de komende tijden van deze zomer.
0: Ja?
1: Sneeuw langs de grachten ligt op nieuwe sneeuw te wachten.
0: Opnieuw.
1: Sneeuw langs de grachten ligt op nieuwe te wachten.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Begin in de winter.
0: Goed, hou het ijskou maar vast, denk ik dan. Giet dat dan zo meteen weer, het volgende. Utrecht is wakker. Ja, reacties op het sporten. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. Met deze tropische temperaturen sport ik niet. Hoogstens een stukje lopen en wat rek- en strekoefeningen. Johanna daarentegen zegt, wat een mooie sport doet Anne. Dat lijkt me leuk om het ook te gaan doen. Heerlijk op het water. Het eerste wat ik doe, 's morgens is ruim 20 minuten buikspier- en rek- en strekoefeningen. Een warming up voor de dag. Nou, 22, 23 graden zou ik dat zeggen. Doen. En dat doe ik al 10 jaar al dus, Johanna. En verder loop of fiets ik gewoon elke dag. En Henny zegt, goedemorgen Bob. Ikzelf blijf in de zomer gewoon hardlopen. En ik ga naar de sportschool toe. Met hardlopen ga ik altijd zelf vroeg lopen voor het echte warme weer dat er staat te wachten. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Veel reacties vind je al op Facebook, Radio M Utrecht. Die van jou kan daar ook bij. En natuurlijk via de RTV Utrecht app. Laat maar even weten. In het volgende uur praten we over die kinderopvang. En die prijzen waar Kees het over had, dat ons in Midden-Nederland het duurst is. En ik leg contact met de nieuwe eenheid van de veiligheidsregio Utrecht, de brandweermannen uit Utrecht, die nu al ruim een week actief zijn in Spanje bij het helpen blussen van de bosbranden. Tot zo.

0: Utrecht is wakker.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
8: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn Sava's laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
7: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
9: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
7: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je steeds op het hele uur. Maar dan meteen het nieuws uit de regio. Kees, vertel.
11: Ja, Bob, er komen voorlopig geen dassenrasters bij Oude Tempel in Soesterberg. Mm-hmm. Dat heeft de rechter gezegd na een kort geding over de nieuwe woonwijk. De gemeente wilde rasters, zodat de beschermde das op afstand gehouden kon worden en er gebouwd kon worden. dat kan nu niet.
10: Dat heeft de das omgedaan, dus door de rechter. Ja.
11: Pardon, pats, gele kaart, Bob, maar ik vind het wel mooi. Een fietser en een auto zijn op elkaar gebotst op de Rembrandtlaan in Veenendaal. Dat gebeurde gisteravond rond 8:30. De voorruit van de auto heeft een flinke barst en de auto mist ook een kentekenplaat. En betalen FC Utrecht supporters gemiddeld nou veel of weinig voor de seizoenskaart dit seizoen? Nou, het is uitgerekend. En het antwoord hoor je over een half uur in het uitgebreide regio nieuws.
10: Oh, dat geduld kunnen we vast en zeker wel opbrengen. Tot zo meteen dan weer.
0: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: Zometeen leg ik contact met Gjalt Jelgersma. Hij is van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. En je hebt het in het nieuws gehoord. Kinderopvang in Utrecht, in onze provincie, is vaak duurder dan de maximale uurprijs. Hoe dat komt, hoe dat kan en kan er wat aan gedaan worden, daarover ga ik praten met Gjalt. Ongeveer 9:50. Voor die tijd ga ik even bellen met de veiligheidsregio Utrecht. En dan denk je, oké, de brandweer in Utrecht. Nee, ja en nee. Nee, het zijn twee brandweermannen die op dit moment actief zijn in Spanje. Een Europees verzoek om daar te helpen bestrijden de bosbranden die er zijn. Of te voorkomen van de bosbranden. We leggen zo contact met ze. Eerst Traffic Jam, dit is Sailor in Utrecht is wakker.

0: Traffic Jam van Sailor op Radio Web Utrecht. Geen verkeersinformatie, dat wil zeggen, als er zich iets voordoet in Midden-Nederland, dan laat ik het je weten. We houden dat natuurlijk nauwlettend in de gaten. De AWB verkeersinformatie in Utrecht is wakker. Inmiddels is het 10 minuten over 8 geworden. En de afgelopen week heb ik geregeld contact gehad met twee brandweermannen in Spanje van de veiligheidsregio Utrecht. Die zijn intussen afgelost. Die zijn weer in Nederland actief. Ja, in Nederland kun je zeker ook actief zijn als het gaat om de bosbranden. Nu bij mij een uitzending vanuit Spanje. Peter Dekker en Leon Pennings van de veiligheidsregio Utrecht. Peter, Leon, goedemorgen. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.
0: Ja, even jullie stemmen onderscheiden. Wie is Peter? Hallo Peter.
1: Ja, goedemorgen Bob. Peter aan deze kant.
0: En Leon zit er ook. Leon, jouw stem even.
1: Ja, goedemorgen. Hier ja, Leon.
0: Hartstikke goed. Hey, jullie zijn aangekomen anderhalve week geleden, denk ik ongeveer. Misschien wel twee weken geleden, denk ik. Ja, anderhalve week geleden. De veiligheidsregio Utrecht, die actief is in Spanje. We hebben dat al eerder meegekregen. Een soort met van verzoek. Hoe gaat het bij jullie? Waar zijn jullie actief op dit moment?
1: Ja, nou wij gaat goed met ons. We zijn vorige week vrijdag vertrokken, zaterdagavond, zaterdagnacht zijn we aangekomen hier zo.
0: Ja.
1: We zijn gelijk een soort van begonnen met allerlei theorieën en trainingen. En het is op het moment relatief rustig, dus we zijn vooral preventieve werkzaamheden aan het uitvoeren hier zo. Maar dat is nog wel flink zweten voor ons.
0: Ja, Leon, heb je het idee dat jullie een beetje voor spek en bonen daar zitten in Spanje, omdat er weinig of geen bosbranden meer zijn nu?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik heb het idee dat we hier nog steeds nuttig werk kunnen verzetten. Ze zijn eigenlijk door het voorbereidend werk voor de collega's hier om toekomstige branden te voorkomen.
0: Ja.
1: En tegelijk is dat voor ons heel leerzaam om straks te kunnen meenemen binnen Nederland.
0: Ja, want welke kennis, Peter, vraag ik aan jou, welke kennis nemen jullie dan mee vanuit Spanje naar Nederland met het bestrijden van bosbranden als die bij ons in de regio zich ook gaan voordoen?
2: Ja, nou, wij zijn in Nederland natuurlijk gewend bij natuurbranden en bij iedere brand natuurlijk met water erop te gooien en veel water en dan is de brand uit.
0: Ja.
2: Hier werkt het anders. De beschikbaarheid van water is hier ook echt volledig anders. Dus minder, zeker in de berggebieden. Dus zullen ze het op een andere manier moeten doen en dat is met handgereedschappen aan de gang gaan. En met tegenbranden, dus brand met brand bestrijden. En dat klinkt voor leentje misschien een beetje gek, maar het werkt heel effectief. Want als je de brandstof wegbrandt waar de brand naartoe wil, dan dooft het vuur eigenlijk vanzelf.
0: Wordt daar niet gek naar gekeken door de omstanders, de omwonenden zeg maar, in zo'n gebied?
2: Nou, hier zijn ze dit gewend. Hier hebben ze ook de mensen goed geïnformeerd over hoe deze tactieken worden toegepast.
0: Ja.
2: Dus het is hier heel normaal. Dus als je brandweermensen rond zien lopen met een herk en een bijl zonder water, dat is hier eigenlijk volkomen normaal geworden.
0: Die techniek, hè, dat hoorden we van Nick en Roy een paar weken geleden nog. Toen zij nog in Spanje waren voor de veiligheidsregio Utrecht, zijn ze nu weer actief in Nederland. Dat die techniek in Nederland misschien ook wel toegepast gaat worden. Dus brand met brand bestrijden. Hoe acht jij die kans in dan?
2: Nou, ik denk dat dat zeker een hele mooie manier is om bij ons ook brandbestrijding toe te gaan passen. Ik weet ook in binnenbrand in Nederland zijn dat zeker ook mogelijkheden die bestudeerd worden om te kijken of dat een optie is voor ons.
0: Mm-hmm.
2: Het is ook zeker voor de natuur zelf helemaal niet altijd even slecht als het een stukje afbrandt. Alleen het moet niet te diep de grond ingaan qua hitte.
0: Ja.
2: Want dan raakt de minerale bodemlaag beschadigd. En dan heb je wel een nadelig effect.
0: Maar
2: Nederland is natuurlijk in verhouding heel klein. En dat is als hier 100 hectare afbrandt, ja, dan heeft dat niet zo heel veel effect op de omgeving. Bij ons is natuurlijk Nederland aardig vol gebouwd. Ook in de bossen, in onze natuur.
0: Ja.
2: Hebben we van alles. Zorgcentra, recreatie. Dus het effect bij ons is anders. Dus we moeten er ook op een andere manier naar kijken.
0: Ja. Maar, de angst wil ik nou niet zeggen. Maar het risico op bosbranden, ook in Nederland, is natuurlijk best aanwezig. Hè? Zoals we nou natuurlijk nog in de buurt van Venray dat hoorden ineens. Dat kan in Utrecht ook weer gebeuren natuurlijk. En daar bedoel ik mee de bossen van Leersum of de bossen van Lage Vuurse. Het is gordroog natuurlijk. Hè? Is er enigszins, Leon, een vergelijk met wat er in Spanje is aan droogte, zeg maar, en de kans op bosbranden ten opzichte van Nederland? Is er een soort overeenkomst?
1: Ja, wat ik hier hoor eigenlijk van de collega's in Spanje is dat zij zeggen, wij lopen qua klimaat ongeveer een jaartje of 15 voor op jullie. Maar jullie moeten wel aan deze orde van grootte gaan denken op het moment dat die klimaatverandering zo doorzet.
0: Je bedoelt ook dat het steeds droger wordt in Nederland, ja, steeds hogere temperaturen?
1: Dat steeds droger wordt, hogere temperaturen, lange periodes zonder neerslag. Ze zeggen, daar moet je je op voorbereiden. En kijk dan alsjeblieft bij ons mee hoe wij dat hier doen. En leer daarvan. Neem dat mee naar jullie land. Dus dat is wat wij proberen te doen. Tegelijk zitten er natuurlijk ook gigantische verschillen in. Want hier hebben ze natuurlijk gigantische bergen. Ja. We zijn gisteren op een plek geweest waar we een soort van training hebben gedaan. Met, hier is de brand begonnen. Daar hadden we filmpjes van. Ja, dat ging niet normaal snel, omdat dat op de voet van de berg begon. En dat kruipt dan omhoog. En als het omhoog gaat, dan gaat het allemaal nog veel harder en veel intenser en veel sneller. Ja. Dat is in Nederland misschien niet zo. Dus dat, of tenminste, ik wel zeker, want we hebben die bergen niet. Maar aan de andere kant, als de winter onderkomt, kan het in Nederland ook gigantisch hard gaan.
0: Precies, want het heeft ook gisteren en eergisteren behoorlijk gewaaid. Dus met droogte erbij, die kans is er wel. Ter afronding nu, jullie blijven nog even in Spanje, heb ik aan die werkzaamheden die jullie daar uitvoeren?
1: Ja, dat klopt. Ja. We zitten hier tot volgende week vrijdag.
0: Ja. En wat zijn?
2: 15 verdrinken wij hier weer.
0: Oké, en met een goed gevoel. Wat gaan jullie vandaag ondernemen en het weekend?
2: Nou, gisteravond hebben we wat onweer gehad. Afgelopen nacht in de Pyreneeën en Noord-Catalonië. Vandaag is er kans, want er zijn blitseminslagen geweest in de natuurgebieden. Oh. Dat daar door de inslagen wat kleine brandjes in de bergen zijn.
0: Ja.
2: De verwachting is dat we daar naartoe gestuurd worden om daar die beginnende natuurbranden aan te gaan pakken met handgereedschappen en te doven.
0: Ja, ik wens jullie veel succes daar met de werkzaamheden die jullie in Spanje uitvoeren en die kennis die jullie mee gaan nemen. Goed om jullie gehoord te hebben, Leon en Peter. Dank voor jullie toelichting.
2: Ja, jullie ook bedankt. En de groet aan de collega's van onze veiligheidsregio Utrecht en de familie natuurlijk.
0: Bij deze.
2: En een prachtige uitzending.
0: Ja, dankjewel. Peter Dekker, Leon Pennings van de veiligheidsregio Utrecht in Spanje. En dit is Frank Poeje, Paradijs.

0: een paradijs is het misschien ook wel, maar als er plekken zijn waar een bosbrand dreigt en dat ook werkelijk gaat gebeuren, dan is het in ene geen paradijs meer. En je hoorde het net nog eventjes in de muziek, dat ik probeer nog even een afspraak te maken met de twee brandweermannen van de veiligheidsregio, Leon Pennings en Peter Dekker, actief in Spanje. Mocht er zich iets voordoen, dan gaan we dat even meemaken. Ook in Utrecht is wakker. Je hoort het al even in het nieuws bij Kees, hier bij Radio M Utrecht. Kinderopvang in de provincie Utrecht is vaak duurder dan de maximale uurprijs. Over alle kosten boven dat bedrag krijgen ouders geen kinderopvangtoeslag en dus betalen Utrechtse ouderen een groter deel van de kosten zelf, ja, dan ouders in de rest van het land. Ik ga erover praten met Gjalt Jellesma. Hij is voorzitter van Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang, Boink. Gjalt, we hebben elkaar vaker aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zijn dan die kinderopvangprijzen in de provincie Utrecht duurder dan op veel andere plekken in Nederland?
1: Nou, er moet even wat aan toelichting nog gegeven worden. Kijk, het was vroeger zo dat de huisvestingscomponent als onderdeel van de uurprijs eigenlijk betrekkelijk klein was. Maar we weten natuurlijk allemaal wat er met de prijzen van natuurlijk niet alleen woningen, maar ook van de rest van vastgoed is gebeurd. En denk ook in de grond. En Utrecht is een welvarende provincie. Utrecht is een stad waar heel veel mensen willen wonen. Waar heel veel verdringing is. Met andere woorden, er zijn heel veel mensen die op dezelfde plek willen zitten. En dat betekent dat inmiddels die huisvestingskosten echt aanmerkelijk hoog zijn. En ook een veel groter deel vormen van die huurprijs. En ja, die welvaart die we hier hebben, voor het grootste deel van de bevolking zeg je wel achter. Ja, dat vertaalt ze dus ook terug in een hogere huurprijs.
0: Helder verhaal, ja. Maar goed, maximumprijs is er, toch is het vaak duurder. Op zich klinkt dat nog steeds gek.
1: Kijk, weet je, die maximumvergoede huurprijs, hè, dus met andere woorden, ik zeg het even, 10 euro per uur. Mm-hmm. Dat is voor mensen met lage inkomens, is dat op zich betaalbaar op het moment dat inderdaad die huurprijs ook daadwerkelijk gehanteerd wordt. Dus met andere woorden, je krijgt 96% vergoed. En dat gaat over de laagste inkomens. En die groep is telkens groter. Dat komt stapsgewijze, wordt op een gegeven moment iedereen, hoeft dan maar 4% zelf te betalen, betaalt de staat 96%. Dat gaat in stappen tot 1 januari 2029, dan moeten ze ver zijn. Maar op het moment dat het natuurlijk bijvoorbeeld 11 euro per uur wordt gevraagd, dan betaal ik dus niet 4%, lees 40% van die 10 euro, maar dan betaal ik 1,40 euro. Ja, dat doet pijn. En dat is natuurlijk heel spijtig, want juist op die groep is de arbeidsparticipatie lager dan bij middel- en hoger inkomens. Mm-hmm. En dat geldt ook voor opleidingen. Dus je zou zeggen, qua arbeidsparticipatie ligt daar de grootste kans. Kijk, je ziet altijd dat op het moment dat je met één uniform tarief over het hele land werkt, dan krijg je natuurlijk altijd verschillen die niet wenselijk zijn. Ja, en eigenlijk zijn met name de lage en middeninkomens in Utrecht daar een beetje de dupe van.
0: Ja, en dat is dan wel te voorkomen, of niet?
1: Nou kijk, wat wij graag zouden willen zien is dat eigenlijk in de aanloop naar het stelsel die laatste 4% ook nog vergoed zou worden. Kijk, we krijgen nu, omdat de overheid zo'n groot deel gaat betalen, krijgen we een zogenaamde DAAP, heel ingewikkeld verhaal, maar dat systeem verandert. Mm-hmm. En dat betekent dat er eigenlijk een nieuwe maximumuurprijs moet worden vastgesteld. Ja, en die uurprijs moet natuurlijk zoveel mogelijk de realiteit benaderen. En of dat goed gaat, ja, in het verleden is dat verschil tussen de maximumuurprijs en wat de kinderopvang zei, echt ook nodig te hebben per uur, is ook wel eens groter geweest. Dus ik ben daar niet heel optimistisch over, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar kunnen ouders dan zelf op dit moment, of misschien zometeen, dan wel iets gaan doen om de kosten in de hand te houden?
1: Nou ja, ze kunnen in ieder geval kijken waar de kinderopvang het meest betaalbaar is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk, hè? Kinderopvang gaat over kwetsbare jonge kinderen. Mm-hmm. Die kwaliteit moet goed zijn, die staat nu onder druk. Dat heeft te maken met het personeelstekort. Er worden maatregelen genomen waardoor het toegestaan wordt dat mensen die nog een opleiding zijn, toch als het ware gewoon echt met de volledige verantwoordelijkheid voor een groep kinderen staan. Ja, dat is niet best. Ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Ja, weet je, keuze is leuk, maar dan moet het aanbod wel degelijk zijn. En ook wel degelijk zijn, hè? Op het moment dat je zegt, ik wil in de stad Utrecht, ga ik naar de goedkoopste plek. Ja, dat is op zich een hele verstandige keuze. Dan moet het ook nog bereikbaar zijn voor jou ten opzichte van waar je werk ligt. Hè? Ouders van jonge kinderen hebben de druk, die werken, die moeten zorgen voor kinderen. Dus met andere woorden, is die keuze er ook daadwerkelijk? Nee, op dit moment denk ik niet dat ik echt een tip voor ouders heb in kan zeggen van nou, als je dat en dat doet, dan vermijd je die kosten die je hebt, omdat de uurprijs die gevraagd wordt hoger ligt dan wat de overheid vergoedt.
0: Helder verhaal, dankjewel Gjalt. Maar wil je het nog nalezen of meer hierover weten, dan kun je dat vinden op rtvutrecht.nl in onze app, een website dus. Gjalt, dankjewel. Gjalt Jellersma, voorzitter van Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang Boink. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, 5 voor 8:30. Paolo Contengli, impermeabili.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... te waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitapro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitapro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Probeer Vitapro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht liep eventjes mis met de reclame. Maar we hebben nu het regionieuws. Kees zit bij mij in de studio. Kees, goedemorgen. Wat hebben we in het nieuws?
8: Nou ja, er komen voorlopig geen dassenrasters bij Oude Tempel in Soesterberg.
7: Aha.
8: Dat heeft de rechter gezegd na een kort geding over de nieuwe woonwijk. De gemeente wilde rasters, zodat de beschermde das op afstand zou blijven en er gebouwd kan worden. Maar dat kan nu niet. Tegenstanders, waaronder Stichting Ontwikkeling en Behoud Erfgoed Soesterberg, hebben bezwaar gemaakt. Zij vinden dat de nieuwe woonwijk kostbare natuur vernietigt en vinden dat de vergunning niet had gegeven had mogen worden. De rechter beslist op 20 augustus of de vergunning correct is verleend. Een fietser en een auto zijn op elkaar gebotst op de Rembrandtlaan in Veenendaal. Dat gebeurde gisteravond rond 8:30. De voorruit van de auto heeft nu een flinke barst en de auto mist een kentekenplaat. Hoe het met de fietser gaat is niet bekend. In de Ronde Venen wachten ruim 15 gezinnen op hulp van Stichting Leergeld. Die geeft kinderen uit arme gezinnen een fiets, een laptop voor school of springt bij voor de kosten van zwemles. Geld is niet zozeer een probleem, wel een tekort aan vrijwilligers, meldt de lokale omroep. De stichting helpt dit jaar ruim 100 gezinnen en bijna 300 kinderen in de gemeente. En ja, ben je als FC Utrecht supporter nou goedkoop of duur uit dit seizoen? Moet je lappen voor het clubpie.
7: Heb je een beetje nagekeken met die seizoenskaart hoe het zit?
8: Ja, zeker. FC Utrecht supporters betalen dit seizoen 4% meer voor hun seizoenskaart. Voor de goedkoopste seizoenskaart, want dat is berekend door het ANP. Mm-hmm. Betaal je nu €259. Maar daarmee is het geen dure club. Want FC Utrecht zit onder het gemiddelde van seizoenskaartprijzen.
7: Oh, ja?
8: Ja, zeker. Van alle clubs. Als je dan de uitschieters erbij pakt. Want Utrecht zit dus onder het gemiddelde. Dat ligt zo op €266 voor een seizoen.
7: Ik denk de club die het hoogste speelt, het seizoen gehaald heeft, nummer 1. PSV het hoogste misschien?
8: Nou, dat vind ik een hele goede gok. Inderdaad, bijna €350 per seizoenskaart. Dus bijna €100 erbovenop. PSV, wil je dan ook de nummer 2 gokken?
7: Ja, is goed. Gokken. Ja, nee.
8: Of als je het uit je hoofd weet, dat is nog knapper.
7: Nee, ik weet het echt niet. Nee.
8: Nee, de nummer 2 is voor Ajax.
7: Ah, ja,
8: €312.
7: En goedkoopste?
8: En de nummer 3 pakt dan mee, want dat is dan opvallende. Ja? Nummer 3. FC Twente is dus de derde duurste club met rond de €300. Als je dan naar de goedkoopste kijkt, dan hebben we het over, als je dan echt weinig geld hebt als supporter, kan je het beste voor ADO zijn.
7: Voor ADO Den Haag.
8: Dan betaal je €185 voor de goedkoopste seizoenskaart. Nog een opvallende uitschieter is dan Telstar, die heeft de prijs van de goedkoopste seizoenskaart flink omhoog laten schieten. Bijna 50% duurder ten opzichte van vorig seizoen. Toen waren ze ook redelijk goedkoop. Nu is het nog maar net onder FC Utrecht. En dan denk ik, nou, dan kun je beter bij Utrecht zitten.
7: Maar ja, als je diehard fan bent van FC Utrecht, je gaat niet switchen, dat doe je niet. Je gaat niet in een of andere club lid worden om die andere club aan te moedigen.
8: Nee, dat klopt dus. Kijk, bij bijna alle clubs zijn de prijzen omhoog geschoten. 15 van de 18 clubs hebben de prijzen omhoog gegooid. De rest is dan een beetje gelijk gebleven met vorige.
7: De stijging van kosten is de oorzaak, denk ik.
8: Ja, dat heb je ook. Hè. En als je goede spelers wil betalen, dan heb je ook weer, moet je ook weer voor meebetalen, toch? Dus nou, hopen dat ze vooral voetballen naar wat ze waard zijn, denk ik dan ook.
7: Helemaal weer eens, ja. Dan gaan we hier een mooi seizoen tegemoet. Komende zondag, hè, FC Utrecht tegen FC Groningen.
8: Ja, dat wordt direct een pittige pot, denk ik, hoor. Het is kijken hoe het systeem van Korea gaat uitbetalen. Ja. Trouwens, dat is wel leuk. Als je dan... kijk, ik moet eventjes kijken, want ik zag net voorbij komen...
7: Mm-hmm.
8: Dat, dat is leuk. Een Berg Sport heeft vanavond Anthony Correa te gast.
7: Oh, ja.
8: Dus kijk het op tv, of kijk het terug, of kijk het in de herhaling. Het is wel even interessant om te horen hoe en wat.
7: Zeker. Dat is vanavond op televisie. En online kun je ook altijd even kijken. Maar niet te vergeten, komende zondag is dus die wedstrijd. FC Groningen, FC Utrecht. Kun je live volgen via de stream, zoals altijd. Dat we die wedstrijden van FC Utrecht volgen. Via de RTV Utrecht app of via onze website.
8: Direct
7: een livestream. En we doen live verslag dus.
8: Ja, installeer de app dus als je hem nog niet hebt. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje tussen de 20 en 23 graden. Zonnig en richting het weekend wordt het warmer en warmer.
7: Oké.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
9: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Utrecht is wakker met Bob van

0: Hoi.
1: Trini Lopez, het is een oude hamer, maar je kunt er nog mee timmeren. Geweldig. Als hij hem kon vinden, dan zou je dat weer horen. Nou, hij had hem gevonden uit 1964. Trini Lopez op Radio M Utrecht. Ja, water en suppen. Stand-up paddling, uitgegroeid tot een van de populairste watersporten in Nederland. Uit de laatste onderzoek uit de watersport blijkt dat steeds meer mensen het materiaal bezitten om te kunnen gaan suppen. Een subboard is dan belangrijk, een paddle is belangrijk. Ja, er ligt weer een warm weekend voor ons. Het is hartje zomer, piekseizoen, ook op de Utrechtse grachten wordt volop gesupt. En Anne gaat het beleven, ze weten een beetje wat er al leuk aan is. Dus ja, Anne, we zijn benieuwd. Sta je al op de plank, ga je het water op zometeen om live te suppen in de radio-uitzending?
2: Ja, Bob, goedemorgen. Inderdaad, dat is zeker de bedoeling. We staan klaar om op de planken te gaan. Nou, zo, ready?
3: Nou ja, ik wel. Jij hebt het moment van de waarheid.
2: Zeker.
3: Daar gaan we.
2: Ja, je hebt een paddel in je handen.
3: Ja, die kan je verstellen. Dus het belangrijkste is eigenlijk, en dat kan je natuurlijk op de radio niet echt zien, maar we willen wel inbeelden dat als je arm ontspannen strekt, je pols over het handvat valt, dan is dat voor jou de juiste lengte. Het is belangrijk dat je bovenste hand altijd op het handvat zit. De onderste ongeveer op navelhoogte. Dat je zowel rechts peddelt en dan heb je rechts onder, als links peddelt en dan heb je links onder.
2: Ja, want bij suppen sta je op een plank en is het belangrijk dat je steeds rechts en links peddelt.
3: Ja, anders doe je rondjes. Dat is ook leuk, elk rondje is anders. Maar het is belangrijk, denk ik, dat je gewoon rechtdoor gaat. Het is belangrijk dat je midden op de plank staat met het handvat tussen je voeten. Ja. Als tip zeg ik altijd op je knieën beginnen. Ook als je terugkomt, mocht je vallen, kan je nooit lelijk je hoofd ergens tegenaan raken. Ja. Dus al met al denk ik dat dit het moment is dat jij langzaam te water gaat.
2: Ja, nou leuk. Ja. En dan komt dat vrachtverkeer voorbij. We staan bij de Utrechtse grachten, namelijk in het hartje van de stad. En we gaan een tochtje maken over de grachten.
3: Ja,
2: nou,
3: leuk.
2: Let's go. Ja, precies. Ja, nou Sol wordt de boer, is eigenaar van Sub Club Nederland. Heeft de vestiging hier dus in Utrecht, maar meerdere plekken in de stad. Kijk, splash in het water.
3: Als tip heb ik ook altijd nog dat je je leash vasthoudt als je je plank in het water legt. Want anders drijft hij wellicht weg en dan moet je eerst zwemmen en dan daarna pas suppen.
2: Een leash is een soort anker, wat je nu vasthoudt.
3: Zo zou je het kunnen zeggen inderdaad. Het is een koord wat om je enkel gaat. Maakt niet uit welke, want je zet je voeten naast elkaar. Ja. Maar wel belangrijk dat hij omgaat. Mocht je vallen, dan ben je hem niet kwijt. Dus aan jou.
2: Oké, nou die gaan we dan even om de enkel doen. Zo. Oba, even kijken hoor, klittenbandje is het.
3: Ja.
2: En het maakt niet uit welke voet, hè?
3: Nee.
2: Zo, ik heb hem aan de rechter gedaan. En dan gaan we op de plank, as we speak, nu.
3: Dat is de voorkant, dit is de achterkant.
2: Oh ja.
3: En dan ga je eerst op je knieën zitten en dan geef ik jou de paddel aan. En dan kan je...
2: Oké, dus ik ga eerst op mijn knieën zo. Hoppa. 1, 2.
3: Dat is het. Oeh. Ik zit nu precies omgekeerd.
2: Oh, ik zit omgedraaid. Oh, het is even omdraaien. Oeh. Oh jeetje, het is wel wiebelig, hè? Oh, mijn tenen zijn al nat. Ja, heel goed.
3: En hier heb je de paddle.
2: Ja, oh kijk, ja rechts. Oh kijk, ik krijg een paddle in mijn hand. Zo, oké, ik zit nu op mijn knieën op een subboard. Hè? Zo heet dat, een subboard.
3: En sub staat voor stand-up paddle.
2: Ja.
3: Dan weten de mensen

0: Dat ook.
1: Sol gaat nu ook op een plank.
0: En we zijn
1: kijk, gezellig. Oh, ik moet een heel klein beetje verplaatsen, denk ik. Want ik zit op die koord. Even kijken hoor. Je moet wel een beetje balans vinden.
0: Ja.
1: Ja, oké, okay, kijk.
2: Allemaal op balans.
1: Oh, kijk. Ik ben al nat geworden, zie je. Daar gaat mijn broek. Nou ja, hoort erbij, hè?
3: Zeker.
1: Vinden mensen dit spannend over het algemeen?
3: Over het algemeen wel, maar de eerste paar minuten zijn een beetje onwennig. En daarna voelt het steeds meer vertrouwd.
1: Ja.
3: En op het moment dat je de vogeltjes hoort fluiten of je buurvrouw hoort praten, dan weet je dat je je comfortabel voelt en dat je kan gaan genieten.
1: Ja, precies. Ik probeer alvast een beetje te peddelen. Even kijken of die microfoon zo in mijn zak kan doen. Ja, kijk eens. Maken we die even vast. Ja, dit is top. Mooi. Nou, ja, ik ben al een beetje aan het hijgen. Hoe kan dat nou? Is dat als ik mensen dit zie doen en zie staan op de plank, dan denk ik niet van, goh, die is hard aan het zweten of zo. Maar het is wel een watersport.
3: Je zag net de meneer voorbij komen.
1: Ja.
3: En die ging toen met een flink tempo.
1: Die ging hard.
3: En het is ja, wat dat betreft ook echt wel een watersport.
1: Ja.
3: Zeker nog, er zijn ook echt wedstrijden, het NK Sub, Elfstede Sub, weet je, dat is echt...
1: Elfstede met, Sub, ja, bestaat dat
3: ja,
1: al?
3: Ja, absoluut. En dat is echt met nee, carbon planken en het gaat supersnel, endurance. Maar wat wij doen is meer recreatief, allround, voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
3: Ja, vooral lekker genieten. Je merkt dat de meeste mensen gaan ongeveer een uurtje anderhalf. Vooral denk ik ook voor de ontspanning. Ja.
1: Ja, precies. Want jij noemde eerder al net bij mij, ik vind het meditatieve zo interessant.
3: Zeker.
1: Wat maakt dit zo meditatief dan?
3: Ja, je bent in het moment. Dus er is, op een gegeven moment is er eigenlijk niets anders meer, maar jij en de plank op het water en in de natuur of soms in de stad. Dat is maar net waar je zin in hebt. Maar je bent in het moment en in een perfecte balans tussen zowel inspanning als ontspanning. Want onderschat het niet, je gebruikt wel echt alle spieren in je lichaam. Veel vanuit je core, met een goede peddelslag.
1: Ja, balans en zo.
3: Ja, toch kleine squatjes steeds. Goed voor de benen, goed voor de billen, goed voor de buik.
1: Ja.
3: Maar absoluut ook goed voor de geest.
1: Ja, en jij merkte sinds corona ook wel een opmars, hè? Het aantal mensen dat wilden suppen bij.
3: Ja, zeker. We waren natuurlijk allemaal vrij beperkt. Maar op het water mocht je wel als individueel... persoon toch deze sport beoefenen.
1: Ja.
3: Dat geldt.
1: Ja, is anderhalve meter is wel duidelijk te halen.
3: Ja, nee, ja, zeker. Nou, in dit geval niet met de microfoon.
1: Ja, wij staan wel iets dichterbij. Ja,
3: maar nee, absoluut. Dus dat kreeg wel een goede vlucht. Dus wij merkten ook toen wij eigenlijk begonnen, dat was bizar. We waren 3 weken open en we hadden 1500 man op de plank. En dat was voor mij wel een moment waarvan ik dacht van wauw, wat goed. En iedereen is blij en je bent buiten. En je kan nog een klein boterhammetje verdienen ermee. Dus het was eigenlijk perfect. Ja, dat was hartstikke mooi.
1: Ja, dat snap ik. Nou, en als we nu zo voor ons kijken. Wij varen nu vlakbij de voormalige gevangenis Wolvenplein. En we kunnen zo een mooie route nemen naar de Oude Gracht. Ja, dat is toch wel wat, hè? Normaliter, overdag in de zomer, bijvoorbeeld in het weekend. Komend weekend, als het weer zo warm wordt. Staat het hier wel aardig vol met waterfietsen, bootjes, sloepen, misschien een rondvaartboot. Dan is het misschien wel iets meer tricky om te gaan suppen tussen al dat vaarverkeer.
3: Ja en nee, er is genoeg ruimte. Het is maar net hoe je jezelf begeeft. Ik zeg altijd, het zijn dezelfde regels als in het verkeer. Als jij de fietser bent, dan hou je goed rechts aan. Als je je midden op de weg begeeft, dan wordt het misschien wat meer tricky. Als de golven te groot zijn, dan ga je gewoon rustig op je knieën zitten.
1: Ja.
3: En als je geen zin hebt in de drukte, dan zoek je een van onze andere locaties. Bijvoorbeeld Kromme Rijn, waar het prachtig is, ook heel stil. Harijnse Plas, daar is helemaal geen vaarverkeer. Dat is ook prachtig. Dus je kan alle kanten op.
1: Ja, je kunt dus ook nog instructies boeken en lessen om te leren suppen, als je het spannend vindt althans.
3: Zeker, zeker. Dat vind ik een van de leukste dingen om te doen. Want het is heel dankbaar. En vaak heb je mensen die denken, ik kan dit echt niet. En 10 minuten later staan ze op de plank. Het is prachtig om te zien hoe men zijn eigen grenzen verlegt.
1: Ja. Ja, precies. Nou, ik zie ook hier en daar een fietser voorbij komen. Net een meneer die aardig aan het glimlachen naar ons. Je bent ook wel aardig zichtbaar als je zo aan het suppen bent op de gracht.
3: Zeker. Ik denk dat ook pak een beetje 6-7 jaar geleden mensen ook echt een beetje raar opkeken als ze dan de supper zagen. Ik denk dat het nu niet meer uit het watersportwereldje weg te denken is.
1: Ja.
3: Nee, zeker. En ik denk dat ze ook naar je kijken en denken van wauw, wat leuk en wat cool dat jij dit doet.
1: Ja.
3: Al hardlopend langs de kant.
1: Ja, precies, ook lekker aan sport. Nou, wij gaan deze tocht afmaken over de grachten. Ik ga eens even proberen te staan. Denk je dat het mij zou lukken?
3: Zeker.
1: Gaan we het
3: zeker.
1: Even proberen?
3: Ja, zeker.
1: Oeh,
3: Dan zou ik wel de peddel dwars.
1: Ja, wil jij die even dwars? Oké. Okay.
3: Voor ja. Doen, één keer?
1: Ja, doe je hem eens even voor.
3: Wat je moet doen.
1: Oh, god, jongens. Daar gaan we.
3: Je gaat op je handen leunen. Eén voet naast het handvat, midden op de plank. Andere rustig staan. Als je dit
1: nou, daar ga ik.
4: Dit is het spannendste moment, vinden we eigenlijk.
1: Oh.
4: Hoor.
1: Daar gaan we. Rustig staan.
3: Niet ernaast het handvat. Ik ben niet te
1: kort
3: voor.
1: Oh.
4: Gaat het, Anne?
1: Ja, het lukt. Ik sta.
4: Voorzichtig. Nou, rustig vanaf de kant.
1: Het is gelukt.
4: Oké.

0: onze Shanna Spyro en Material Lover in Utrecht is wakker. En wij suppen even door in de uitzending. Ja, alles stand-up paddling. Ik wist niet eens wat het betekende, dat suppen. Maar nu wel. Jij wist dat al wel natuurlijk.
1: Ja, maar op een gegeven moment... Goedemorgen weer. Maar op een gegeven moment dan zijn afkortingen gewoon een soort vaststaande... Ja. Woorden geworden. En dan denk je van, wat betekent het ook weer? Maar dat is het inderdaad. Rechtop staan peddelen.
0: Ja. Ja, bij windsurfen weet je dat wel, volgens mij. Oh, wel, je hebt zoveel soorten surfen. Flying surfen, kitesurfen. Ik weet het allemaal niet.
1: En ik zag laatst dat je op zo'n subplank ook weer een zeiltje kunt zetten. Dus dat is natuurlijk ook leuk. Dan wordt het toch een soort surfplank, maar dan net anders.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat je een motortje, onder je subplank kunt bevestigen. Dan ga je nog sneller.
1: Oh, niet dus een beetje denken aan de Tour de France met dan een motortje in je fiets, weet je wel.
0: Ja, ik hoorde je al denken, een motortje in je kont.
1: Ja, snel gaan.
0: Of zo'n zadel, ja precies. Ja. Zo'n stiekem elektrisch motortje dat je niet hoort. Ja, ja, ja, ja. Nou, stiekem het weerbericht afwachten. Het is er niet bij, je bent er. Hopelijk ga je vertellen wat ons vandaag en de komende dagen, dus het weekend, ons te wachten staat in Midden-Nederland.
1: Ja, vandaag in ieder geval wolkenvelden. Eigenlijk ook wel een beetje een rustmoment in de weken van veel zonneschijn. Noordzeewolken die over ons heen zijn getrokken. Ik zag dat de Kop van Overijssel lokaal zelfs 5 mm daaruit heeft opgevangen, want er vallen wat buitjes uit. Bij ons, ja, misschien een paar druppels. Je ziet dat er over Amsterdam net aan wat spetterbuitjes vallen. Ja, ja, Flevoland, weet je wel, daar in de buurt Lelystad valt een spetterbuitje. Bij ons in Midden-Nederland, ja, net wel of net niet. Het is echt een geluksbuitje als die voorbij komt. Je ziet ook wel dat af en toe later vanochtend en vanmiddag de zon erbij komt. Maar de meeste zon zit aan het einde van de middag en vanavond. Dan klaart het breed uit op. En daarvoor uit, voor die echt brede opklaringen, is het met weinig wind een graadje of 2, 23.
0: Nou, best een lekkere temperatuur, denk ik dan. Laten we dat zo houden. Dat is mooi voor de meesten. Onder ons prima. Niet te warm, niet te koud ook. Ja. Dus mooi. Maar het weekend gaat wel veranderen, toch?
1: Ja, het is echt even een bijkomtemperatuur. Ook komende nachten. Temperaturen waarschijnlijk buiten het stedelijk gebied onder de 10 graden. Dat is lekker fris. En dan een fris begin van morgen. Aan het eind van morgenochtend 22 graden. En we gaan door naar 6, 27 graden. Het wordt morgen weer zo'n stralend zonnige dag. Mm-hmm. Met alleen wat sluierbewolking, weinig wind. En ook een echte zomeravond. En op zondag wordt er weer wat bovenop getopt. Gaan we ook naar de 30 graden toe bij ons in Midden-Nederland. En wie naar de westkust gaat, naar de stranden bijvoorbeeld. Ja. Ook daar natuurlijk warm, maar er kan morgenmiddag en zondagmiddag een windje van zee opsteken. Oké, het zeewater is niet koud, maar dan zie je natuurlijk wel dat de temperatuur een aantal graden gaat zakken.
0: Ja, precies. Ja, gewoon in Midden-Nederland blijven is het allerbeste, denk ik dan. Best wel heel lekker. Ja, je kunt verkoeling zoeken bij het water, bij ons natuurlijk. Alhoewel de waterstanden best wel laag zijn in de rivieren en ook in de plassen.
1: Je moet soms een beetje zoeken naar het water eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja.
1: Er worden ook al overal oude wrakstukken, zeg maar, gezocht, hè, her en der in het land.
0: Uit de vikingtijd.
1: Archeologische vondsten. Ja.
0: Het is allemaal wat. Ja.
1: Ja.
0: Grieta, dank voor nu. Vanmiddag ben je weer te horen. Natuurlijk, in Utrecht komt thuis. Dat is om 17:15, 18:50. En ook om 18:50 vanavond nog niet weg te slaan bij ons op de zender. En ook natuurlijk vanmiddag 20:15, 21:15. Dus dank je wel voor nu. Ik wens je een lekker weekend. En ik denk dat onze afspraak er voor maandag staat. Hè?
1: Maandagochtend, lekker vroeg.
0: Okay.
1: Goed weekend, hè.
0: Hetzelfde.
1: Doei. 1, 2, 3, 4. Come on, baby, say you love me. 5, 6, 7
0: times. Gloria en Stefan. En de Miami Sound Machine. Ik denk, doen toch nog even een zonnig plaatje. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6 voor 9.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine 1, 2, 3. In een paar tellen Edwin Meerman zometeen op de radio. Met natuurlijk heel veel lekkere nederpop, Nederlandstalig en muziek in de andere taal. Die je gaat horen vanaf 9 uur hier bij Radio M Utrecht. Ik wens je een lekker weekend en blijf vooral goed luisteren.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Je ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: Geef me een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je hem aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
8: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
8: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles tijd.

0: Ja, dit was hun grootste hitte. Vlak daarna Weekend. Herinneringen aan Johnny Kaagman en de rest van de band inmiddels. En vanavond tussen 7 en 8 is er nog een In Memoriam. Een extra aflevering van...
1: Hits uit Holland.
0: Goedemorgen. Vrijdagochtend Earth and Fire. En ook veel over de brandende aarde overal in Europa. En zelfs ook nu dicht bij huis. Maar wij beperken ons de komende 3 uur vooral tot het muzikale landschap van Nederland. En welkom, daar ben ik weer. Dankjewel Koop voor de afgelopen dagen. Hij heeft nu even een dagje pauze. Maar morgen alweer terug op Radio M Utrecht. Gelukkig geen verhoging meer. Wel een beetje blanke koorts na een paar dagen niet op radio. Maar het zal vast wel weer goed komen. En het is vrijdag 3 uur lang. In de volle breedte dus het Nederlandse lied. En we doen ook vandaag nog een spelletje in zee met... Maak je kans op een strandbal en een andere leuke prijs uit ons winkeltje. Dus we gaan weer van start. En vanuit Brabant is hier meteen Guus Meeuwers. Welkom.
2: Dit is

0: Bennett & Bee, dat zijn Rudy Bennett en ook zangeres Bea Wilmestein en Rudy Bennett van The Motions. En samen hadden ze deze hit in de vakantie van 1982, Take It or Leave It.
1: In zee met...
0: Ook de zomers van toen herbeleef je met radio en Utrecht. En het zonnetje is er hier nog niet echt bij. Aan de kust kan ik vanaf hier dan weer niet zien helaas. Maar toch heeft er alweer iemand vroeg een duik genomen. En de vraag is, welke stem hoor je? Dus wie is er bedolven in de golven? En het is er eentje van nu, luister goed. Hij deed het ook heel goed in de vakantie 100 die je kon horen de afgelopen dagen met Jos. De vraag is dus, van wie is deze stem? En als je dat goed weet te beantwoorden in onze app of mail, studio@rtvutrecht.nl, dan maak je kans op een mooie strandbal. We hebben er nog een paar liggen. En een cadeautje uit onze winkel, mag je zelf bepalen. En gaan we nu even terug naar de jaren 70. Hier is Ramses Shaffy.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing het huis. Lachen en bewonderen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

Vincent, nog één keertje als nationale nieuwe. Later vanmorgen dan introduceer ik de volgende voor de komende dagen, zoals we dat altijd hebben, vrijdagochtend. De antwoorden die stromen ondertussen ook binnen voor het zeespelletje van vandaag. Het is overigens niet Yves Berendsen. Die hebben we later vanmorgen nog wel op het programma staan. Dit gaat om een andere grote zomerhit van nu. Nou, zometeen zal ik hem nog een keertje laten horen na het nieuws van 9:30. Ook heel veel lieve berichtjes, appjes. Welkom terug. Dank je wel daarvoor. Ja, nooit geweten dat je ook in de zomer zo verkouden kunt worden. Maar we zijn weer zo goed als hersteld. Dus we mogen ook weer zoenen. Dat is fijn.

0: Uit het land waar ze ook heel veel zee hebben. Bluff en Gijkaard naar ook nog Vleugje Vlaams. Zometeen gaan we ook weer terug naar ons zeespelletje. En ook nog even naar Vlaanderen, want we hebben deze ook straks.
1: Met de cha-cha-cha.
0: Rimmel van het Groene Woud. Ons dansje van vanmorgen wordt een cha-cha-cha. Eerst even naar het regionieuws. Meerdere woningen in Nieuwegein zijn ontruimd vanwege een gevaarlijke situatie. Kees vertelt er zo meteen meer over.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Het regionieuws van 9:30 met Kees Dorrestein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Edwin.
0: Even beginnen met die gevaarlijke situatie in Nieuwegein.
8: Ja, daar is een explosief aangetroffen. En daarom zijn dus meerdere woningen ontruimd. Dat is vanochtend aangetroffen dat explosief bij een woning aan het Guido Gezellenhof Hoven daar. Het explosief had een brandbare vloeistof, laat de politie weten. Er wordt onderzoek gedaan. De woningen in de buurt van de Guido Gezellenhoven zijn ontruimd, zodat specialisten veilig kunnen werken. Ouders in onze provincie betalen vaak extra voor de kinderopvang. Dat heeft het CBS berekend. Er geldt een maximumbedrag van €11,23 per uur, waarover je kinderopvangtoeslag krijgt. De opvang mag meer rekenen, maar dan betaal je als ouder dus dat uit eigen zak. Ruim 75% van de ouders in onze provincie, dus met kinderen die dus op de opvang zitten, betaalt meer. In Bunschoten en Renswoude betalen de minste ouders extra. In Houten en Nieuwegein dan weer de meeste ouders. De kinderopvangtoeslag is de afgelopen jaren wel iets gestegen. Ja, opnieuw gaat er een belangrijke snelweg in de regio dicht. Tussen augustus en september moeten automobilisten rekening houden met flinke verkeershinder op de A12 tussen Lunette en Veenendaal. Rijkswaterstaat vervangt daar zo'n 30 kilometer asfalt in de rijrichting naar Veenendaal. De eerste fase is inmiddels afgerond en de tweede fase begint vanaf het weekend van 14 augustus. Ja, en tijdens de weekenden zijn de wegen dicht en door de week meerdere afritten dicht. Ja, dat kost dus een kwartier tot een uur extra reistijd. Dus als je dacht dat het nu eindelijk klaar was met de A27 en die andere snelwegen in de regio, er is er weer eentje bij. Het is een beetje rommelig in de provincie.
0: Het goede nieuws is op dit moment, want we leven in het nu, geen files.
8: Nou,
0: toch?
8: Nou, dat vind ik een hele mooie twist, Edwin. Heel mooi. En het wordt een spannende avond voor veel topclubs in onze provincie. Want vanavond horen ze tegen wie ze uit moeten komen in de eerste voorronde van de KNVB-beker. Daar doen 64 clubs mee. 4 uit de tweede divisie. Alle clubs uit de derde divisie en de halve finalisten van de districttoernooien. Nou, Spakenburg, GVVV en IJsselmeervogels, die horen of ze moeten spelen of vrijgeloot worden, want dat kan ook nog voor deze ronde. Dat zijn de tweede divisieclubs. De 4 Utrechtse derde divisionisten, Dovo, Eemdijk, Hercules en Sportlust 46, loten sowieso mee. En ook de voormalige Utrechtse topclub Elinkwijk, degradeerde vorig jaar gewoon nog naar de derde klasse. Maar werd toch uiteindelijk halve finalist bij de districtbeker. En dus loot hij ook mee. En alle clubs, daarvoor start de loting om 17:30 vanavond, is te zien op ESPN. En wij houden je op de hoogte op rtvutrecht.nl en in onze app hoe er geloot wordt en of er al krakers uitkomen.
9: Nou, we zitten er helemaal midden in meteen weer. Hè? Het voetballen gaat weer beginnen ook dit weekend.
8: Ja, daarom Groningen-Utrecht. Ben je al een beetje nerveus, Edwin?
9: Nee, ik niet echt. Maar...
8: Nee, maar jij hebt gewoon vertrouwen in FC Utrecht, toch? Of niet? Het komt helemaal goed.
9: Ik ben heel benieuwd wat het weer gaat doen.
8: Nou, het weer gaat aardig scoren vandaag. 22 graden wordt het zo. Het is een bewolkte dag. En in het weekend wordt het warmer. En zondag zelfs richting de 30 graden.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

met Oerkreet. Dat was Raymond van het Groene Woud. Ik had hem al beloofd met zijn tja-tja-tja vanmorgen. Terug in Even naar Zee. Wie hebben we vandaag in de golven? Een actuele hit. Dus misschien een stukje makkelijker. Misschien ook niet. Hoewel. Ja, ik heb ook Yves Berendsen doorgekregen. Die is er dus niet. En ook niet Samuel Welten. Nou, hij deed ook heel goed, zei ik al in de vakantie. Honderd de vraag is dus de naam van deze zanger. Als je de titel van de platen nog bij weet te noemen, extra mooi. Sowieso een mooie strandbal voor je en een cadeautje uit onze winkel. Laat het maar weten in de app, kan nog de komende minuten. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Hit Zuid-Holland, Noord-Holland, vanuit Haarlem hier, Chef Special. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. I'm still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: Wetenschap is dat. Adem, mijn adem.
1: In zee met.
0: Ik ben blij dat ik hem weer een beetje heb en hier weer kan zitten vanmorgen. Annemiek heb ik aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij ook wel eens ziek of verkouden geweest in de zomer, Annemiek?
2: Nee, ik ben eigenlijk nooit verkouden.
0: Dat heb je geluk. Ik eigenlijk ook niet. En uitgerekend nu gebeurde het dus ineens.
2: Ja, ik hoorde het op de radio. Ja. Ik dacht al van, nou, je bent nooit ziek, dus het moet wel echt heel erg
0: was
2: zijn.
0: Maar dan ben je ook meteen goed aan de beurt, hè, als je dan een tijdje niet ziek bent.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar goed, we zijn weer terug. Fijn, al die leuke berichtjes die ik ook krijg in de app van mensen die blij zijn bij weer te horen. Dat is toch wel leuk. Hè? En jij ook meteen inderdaad. Even meedoen, Annemiek, met ons spelletje vanmorgen.
2: Ja.
0: Ja, wat was je ondertussen aan het doen?
2: Nou, ik was eigenlijk net koffie aan het drinken. En ik luister elke dag en ik hoor hem bijna nooit. En nu denk ik, nou, volgens mij is die het.
0: Dus... Had ik hem te makkelijk gemaakt?
2: Nou, ik denk dat ik net de goede toon heb gehoord.
0: Ja, toch zaten er wel een paar verkeerde tussen. Want het is een hit van nu en er zijn er nogal wat. Die namen halen gauw door elkaar. Wie hadden wij? Zeg het maar.
2: Just in de Wereld met Cherio.
0: En nu luid en duidelijk, hè?
2: Zeker weten,
0: ja. Mooie tweede plaats in de vakantie 100 die we de afgelopen dagen hebben gehoord bij Jos. Dus hij is razend populair, ook onder luisteraars van Radio M Utrecht. Justin de Wild, nieuwe stem. En een mooi jaar voor hem, denk ik zo.
2: Dat denk ik ook, zeker.
0: Heb jij al vakantie gehad?
2: Nee, nog niet. We gaan meestal eind september.
0: Oké, dus dat komt er allemaal nog aan. En nog plannen ook om lekker even naar zee te gaan misschien?
2: Nou, nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Zelfs dit geluid klinkt niet aantrekkelijk voor je.
2: Ja, het klinkt wel aantrekkelijk, maar nee.
0: Je blijft liever op het droge, zeg maar.
2: Zo is dat, ja.
0: Oké, nou, je krijgt een mooie strandbal toch van mij. Die kun je ook op andere plaatsen uiteraard heel goed gebruiken.
2: Oké.
0: En we doen er ook nog een ander cadeautje bij, zullen we bij de uitzending even bespreken. Ik wens je een heel fijn weekend. Leuk dat je meedeed.
2: Oké, dankjewel.
0: En dan zullen we hem maar even laten horen, hè? Justin de Wild.
2: Ja, leuke plaat, inderdaad.
0: Komt-ie.

Ilse de Lange. In deze extra lange hits uit Holland en Blue Bittersweet uit de film Het Diner. En dat gedraaid bij het ontbijt nog vooral. Buiten is het droog, maar niet overal, want we hebben hier vanuit Utrecht ook nog dat verhaal over de verzonken stad Frankenmirella. En zo meteen na tien ben ik graag weer

0: belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers

0: Hit Zuid-Holland en Bolland en Bolland. Wait for the Sun, hoe actueel kun je zijn met een oude plaat uit de jaren 70? Gedraaid onder de bewolkte hemel hier in Utrecht.
1: Hits uit Holland.
0: Maar het zonnetje komt er zeker nog bij, hoorden we net nog in het nieuws. Ik ben Edwin, vrijdagochtend in de volle breedte. 60 jaar geschiedenis van het Nederlandse lied en niet alleen Nederlandstalig. En in het vorige uur stond ik al eventjes stil bij het overlijden van Journey Kaagman. En vanavond tussen 7 en 8 is er ook nog een eerbetoon aan Journey, een uur lang dus. Een speciale aflevering van Hits Zuid-Holland en vooral ook het geluid van Earth and Fire. En ook in het nieuws vanmorgen het overlijden dan weer van Peter Faber. En met deze hit ook even een kleine ode aan hem. Hij was Cor Vrijmoets, de vader van Siske in de film en altijd op reis. Hey, stinkert, hè, zei hij dan altijd als hij Siske weer zag. 42 jaar geleden.

Een zomerherinnering, een vakantieplaatje uit 1982 deze keer. Van Tja Tja Tja tot Do You Wanna Dance vanmorgen. De Hits uit Holland en de Dolly Dots. En we hebben weer lekkere oude koek ook bij de koffie voor je klaarstaan. En zelfs eentje met een knipoog naar de Utrechtse koffiebrander. Twee stuks en de vraag is welke vind je het lekkerste klinken? En mogen we dus straks helemaal draaien even na 22:30. Beide uit de jaren 60. En dit is vandaag keuze 1. Egbert Douwe.

Nou, we gaan er maar eentje draaien van deze twee. Die met de meeste stemmen. Dus Egbert Douw of Ben Kramer gaat het om. Dat kun je weer even laten horen in onze app. Mag het ook mailen studio@rtvutrecht.nl. En kijk omhoog. Vandaag zien we heel veel wolken, maar we horen wel Nick en Simon.

Dit is Toet Stielemans. Een vergeten zomerhit die even boven kan drijven uit 1978. Frans van Ingen en Maarten Stopendaal. FM, zeg je dan ook. Dus heeft niets met de radio zelf te maken. Gewoon de eerste letters van hun namen. Eerder zaten ze bij de Continental Uptight Band. Ook vanuit Utrecht. Dit dus ook van heel dichtbij. In the Valley Back Home was dat op radio en niet Utrecht. Even een eendags vliegje dus in deze zomer. Dat komt ook wel vaak voor. En nu de M van Martin Morero. Spijt is voor later.

0: Uitgooise vrouw, hè? Martin Morero was dat. Spijt is voor later. Zometeen het nieuws van nu en ook. Uitgooise vrouw, hè? Martin Morero was dat. Spijt is voor later. Zometeen het nieuws van nu en ook. George Becker komt eraan. Gezellig in de zomer. En wie heb je het liefst bij de koffie zometeen? Egbert Douwe of Ben Kramer? Je kunt de komende minuten nog even stemmen daarop, op deze twee. In onze app of mail studio@rtvutrecht.nl. De marathon van Amersfoort wordt op een ander moment gelopen vanwege het hete weer. Daar hoor je zometeen meer over, onder meer van Kees.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Auw. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Het nieuws van 10:30 met Kees Dorrestein. Het duurt nog even, maar de marathon van Amersfoort, dat weten we nu al, wordt volgend jaar eerder gelopen.
10: Ja, en daarmee lijkt de marathon dan ook echt te reageren op al de onwelwordingen die dan vorig jaar zijn plaatsgevonden. Ja, de marathon van Amersfoort wordt nu in april gelopen. Op 4 april om precies te zijn, in plaats van mei of juni. De organisatie zegt dat het in die maanden te warm is en dat dat voor de hardlopers minder prettig is.

0: ja, tijdens de editie van dit jaar, eind mei, werden tientallen hardlopers van de marathon in Amersfoort onwel vanwege de hitte. Twee moesten zelfs gereanimeerd worden. De inschrijvingen voor de nieuwe marathon starten dan in november dit jaar. Er is een explosief aangetroffen in Nieuwegein. En daarom zijn meerdere woningen ontruimd. Dat is vanochtend aangetroffen bij een woning aan de Guido Gezellenhoven. Het explosief had een brandbare vloeistof, laat de politie weten. En er wordt onderzoek gedaan. De woningen in de buurt zijn ontruimd, zodat specialisten veilig kunnen werken. Een stilstaande trein in Amersfoort is gisteravond in de fik gevlogen. De NS-sprinter stond rond 8 uur op een rangeerterrein, een plek waar treinen worden gestald. De brandweer had het vuur snel onder controle. De trein liep wat lichte schade op. En ProRail onderzoekt de oorzaak van de brand. Er zaten dus geen mensen in de trein, dus er zijn geen gewonden bijgevallen. Ja, en FC Utrecht supporters betalen dit seizoen 4% meer voor hun seizoenskaart. De goedkoopste seizoenskaart van de club is €259. Maar ja, betalen we dan veel als supporters in de provincie voor onze profclub? Nou, dat valt wel mee. De club is niet een hele dure club, want zit onder het gemiddelde qua goedkoopste seizoenskaarten. Het gemiddelde in Nederland is €266. Van alle clubs heeft Telstar de prijs voor de goedkoopste seizoenskaart het hardst laten stijgen. Bijna 50% meer betaal je voor zo'n kaart. De duurste club is PSV, €350 per kaart. Daarna Ajax en FC Twente. En ben je dan een wat armere voetbalsupporter en zoek je dan toch nog een club? Nou, dan kan je het beste naar ADO. Daar betaal je €185 voor een seizoenskaart. Dus iets goedkoper dan Utrecht, maar Utrecht speelt dan weer iets beter. Dat is dan ook wel weer prettig.
1: Hopelijk wordt het een seizoen om te zoenen, zeg maar. Hè?
0: Precies.
1: En het weer dan?
0: Heerlijk, ook om te zoenen. Ja, 22 graden zo vandaag. Het is wel een beetje bewolkt. Kan af en toe een spatje regen vallen. Zaterdag richting de 26, zondag richting de 30.
1: Dus weer hoog zomer. Dankjewel, Kees. Heb ik nog even wat te melden over de wegen. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Maandenbroek vanwege een vrachtwagen met pech. Verkeer richting Arnhem kan het beste Barneveld Apeldoorn volgen. En er staat ook een flinke vertraging op het traject tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg in de richting Arnhem. Dus de rechte rijstrook is dicht vanwege die vrachtwagen. Die vertraging is ongeveer 20 minuten.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Muziekland Nederland op Radio en Utrecht. Dit was uit het hart van de jaren 80. George Baker over warme oorden. Maar tegenwoordig hoef je niet daar ver meer voor te reizen. Santa Lucia by Night. Wij zijn toe aan de keuze bij de koffie voor vandaag. En er zijn vele smaken bij de koffieautomaat. Hier houden we het bij twee, hè? En oude koek vandaag dus uit de jaren 60. Egbert Douwe, Kom uit de bedsteen mijn liefste. En Ben Kramer met Zij, Zij, Zij. En allemaal lieve berichtjes die ik tegenkwam in de app vanmorgen. Ik voel me echt weer helemaal beter. Al die aardige teksten. Muziek ook als medicijn, dat doet dan de rest. Dat zijn de hits uit Holland. Even een paar namen dan. Anneke, Ineke, Els, Jane, Kees, Arno, Willy, Anton en Antonie. Ik heb ze ook in verschillende smaken. Janni, Klaasina en ook nog eentje helemaal vanuit Maastricht, waar Helma op dit moment vakantie viert en vandaag naar het Drielandenpunt gaat. Iets waar ik naar uitkijk. Het is hier een prachtige omgeving. Het is lekker weer. Het is nog net iets warmer dan bij jullie, maar wij genieten ervan. We hebben de app meegenomen, de telefoon uiteraard. Dus we luisteren ook lekker naar Radio en Utrecht en die fijne hits uit Holland. En we hoefden niet echt vroeg op te staan, want het is vakantie. Maar we zijn toch maar opgestaan uit de bedstee, want het wordt een mooie dag. Ik wens jullie heel veel plezier daar. En dank voor het reageren. Dit is hem geworden. Toepasselijke kan haast niet bij de koffie. Egbert Douwe.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Future World Orchestra uit een ver verleden inmiddels. Maar hoor je nog terug op Radio en Utrecht. Desire was dat. Dit zijn de hits uit Holland. Een schat aan muziek dus. Allemaal gemaakt in dit kleine kikkerlandje uit meer dan 60 jaar. En ik noemde net Helma even, die op vakantie dus lekker in Limburg. Nu we dat ook zijn. Ook vanuit het zuiden al daar deze van Roman Herzen. Dus misschien kom je ze nog tegen, Helma. Ai, ai, ai.

Vroeger hadden we Atje Roland op de radio ook vooral, hè, met het Nederlands lied. Nou, de sfeer zit er ook goed in nu bij Radio M Utrecht. En na Robin Hers ook nog René Karst. En na 11 gaan we door met de Hits uit Holland. En tot die tijd, Tien Chin.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En de ABB meldt op dit moment nog altijd de vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En meer hits uit Holland zijn onderweg ook.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging, specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers.

0: Get Alive, Cara Emerald, ook met een zomerhoedje op.
1: Hits uit Holland.
0: En vrijdag in de volle breedte. 3 uur lang tussen 9 en 12. Ik ben Edwin. Zometeen hebben wij de nationale nieuwe voor de komende dagen. Ik ga hem direct introduceren. En ik kom ook nog even terug bij Journey Kaagman straks. En vanavond hebben we dus ook nog een heel uur lang tussen 7 en 8... een mooie ode aan Journey en Earth and Fire. In een bijzondere aflevering van Hits uit Holland ook. Nou, Peter Faber hebben we ook nog even herdacht in het vorige uur met Siske de Rat, waarin hij koor Vrijmoed speelde. Ja, Nico Haak die trok zijn laatste jas al lang geleden aan, maar gaf ons wel een mooie raad mee. En daar luisteren we nu ook nog even naar vanmorgen. Gelukkig dag was vooral de boodschap.

0: Normaal hebben we altijd 11:15. Maar ja, op vrijdag het Nederlandse lied. Maar zo was hij er toch nog een beetje bij via Jack Jersey. In the Still of the Night was dat deze ochtend. We gaan eens kijken wat wij de komende dagen op ons erepodium hebben.
1: De Nationale Nieuwe.
0: En meteen even een vraagje, want ken je deze nog? Nou, vast wel. Dusty Springfield zong het al in de jaren 60. En nadien hebben vele anderen het ook nog nagedaan. En er is nu weer een nieuw jasje voor dit nummer. En zo wanen we ons een beetje ook in Spanje de komende dagen. Maar ja, dat doen we al een tijdje deze zomer zo hier aan de Costa Hollanda. Op ons erepodium staat namelijk Roelof Johannes Wienk. Beter bekend als...
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Marchar van Rolf Sanchez.

0: Met achter de microfoon bij deze opname overigens niet Piet, maar Kees Veerman. Opgenomen in 1972 en pas later werd het een hit. Toen de Cats uit elkaar gingen in 1980. Maar zo gaat het wel vaker bij Cats. Ze hebben meerdere levens en dat is soms ook heel fijn. En weer zien met iemand die je al lang niet meer hebt gezien of gehoord. Het regionieuws komt er zo meteen aan. Waarom ouders in onze provincie meer moeten betalen voor de kinderopvang. Daar hoor je meer over van Kees. Na Hans de Boy.
1: Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.

0: Pieter de Boer, Hans de Boy was dat. Hij heeft hem 40 jaar nadien in 2023 nog eens een nieuw jasje gegeven. Annabel 2.0. Nou, zometeen in onze hitcarousel.
1: Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan
0: Ronnie en Siska en ook nog een klein eerbetoon direct aan Earth and Fire na het nieuws dus.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het nieuws van 11:30. Kees is er weer. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin. Ja, de organisatie van de Marathon van Amersfoort gooit het roer om na de onwelwordingen van dit jaar. De marathon wordt volgend jaar vroeger gelopen vanwege de hitte. De organisatie maakt bekend dat de marathon nu op 4 april wordt gelopen in plaats van in mei of juni. De organisatie zegt dat het in die maanden te warm is en dat dat voor hardlopers minder prettig is. Ja, tijdens de editie van dit jaar, eind mei, werden tientallen hardlopers van de marathon onwel. Twee moesten zelfs gereanimeerd worden. In november starten ze de inschrijving. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang snapt waarom ouders vaak extra moeten betalen voor de opvang in onze provincie. Dat zei voorzitter Gjeld Jellesma in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
8: We weten natuurlijk allemaal wat er met de prijzen van natuurlijk niet alleen woningen, maar ook van de rest van vastgoed is gebeurd. En denk ook in de grond. En Utrecht is een welvarende provincie. Utrecht is een stad waar heel veel mensen willen wonen. En het betekent dat inmiddels die huisvestingskosten echt aanmerkelijk hoog zijn. En ook een veel groter deel vormen van die huurprijs.
7: Ruim 75% van de ouders in onze provincie betaalt meer voor de opvang dan vergoed wordt door de kinderopvangtoeslag, meldt het CBS. En daarvoor geldt een maximum uurtarief, maar opvangorganisaties mogen meer vragen. In Bunschoten en Renswoude betaalt de ouders het minste extra in Houten en in Nieuwegein. Dan wordt dan weer het meeste betaald. Waterschap Stichtse Rijnlanden gaat twee pompen plaatsen bij de sluis in Koten vanwege de droogte. Die pompen moeten de Kromme Rijn op een minimaal acceptabel peil houden. Het waterpeil in de Kromme Rijn daalt omdat mensen het water gebruiken bijvoorbeeld voor beregening. De pompen bij wijkbeduursteden kunnen de daling niet meer aan, zegt het waterschap. En dus roepen ze ook op om zorgzaam om te gaan met het water in de Kromme Rijn. En het wordt toch wel een spannende avond voor veel topclubs in onze provincie. Want vanavond is de loting voor de eerste voorronde van de KNVB-beker. Daar doen 64 clubs mee. 4 uit de tweede divisie, alle clubs uit de derde divisie en de halve finalisten van de districttoernooien. Spakenburg, GVVV en IJsselmeervogels horen of ze moeten spelen of dat ze vrijgeloot worden. De 4 Utrechtse derde divisionisten, Dovo, Eemdijk, Hercules en Sportlust 46, loten ook mee. En ook de voormalige Utrechtse topclub Elinkwijk, dat vorig jaar degradeerde naar de derde klasse, maar wel de halve finale van de districtsbeker bereikte, die mag ook meedoen in de loting. De loting start om 17:30 vanavond. Het weer dan. Het is een bewolkte dag. Af en toe kan er een heel klein beetje regen vallen. Het wordt zo'n 22 graden. En dit weekend, als we daar naartoe kijken, dan zie je zaterdag 26 en zondag zelfs 30 graden.
0: Dus dat wordt weer een tropisch.
7: Zeker.
0: Tropisch weekend.
7: Ja, en er kan volgende week zelfs een hittegolf aankomen.
0: Toch ook weer. Nou ja, zometeen in ieder geval onze nationale hittegolf weer. Met onder meer aandacht even nog voor Earth and Fire. Ik heb nu nog even wat verkeersinformatie. De A2 meldt de ANWB van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Knoopert Everdingen. Nog steeds die vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. 5 minuten vertraging. En ook op de A12 is dat het geval. Van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechte rijstrook daar dicht.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Zien er genoeg zongs, dat is ook wel fijn in deze tijd. Een oude nationale nieuwe waar het ook heel goed mee gaat. Bente was dat.
1: Dubbel NL.
0: Ik heb er al even bij stilgestaan eerder vanmorgen met Memories. Dat was hun grootste hitsucces. En nu nog een kleine toegift. Nog twee van Earth and Fire neem ik die andere ook nog even mee. Die op één na grootste hit dus uit 1979. Weekend. Een ode aan Johnny Kaagman en sowieso. Vanavond tussen 7 en 8 hebben we een heel uur. Een speciale aflevering van Hits uit Holland. Daar hoor je nog veel meer uit hun oeuvre. Daar gaan we ze bijna allemaal laten horen. En ook nog delen uit interviews met Johnny Kaagman. Laten we dan beginnen met Weekend.

Gelukkig is er radio en Utrecht, dus hoor je dit nog gewoon vaak voorbij komen. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En vanavond dus, tussen 7 en 8, hebben we een heel uur lang een speciale hits uit Holland. En brengen we een ode aan Johnny Kaagman. Daarvoor ook nog Weekend uit 1979. Ja, Johnny werd ook 79.

0: mis vandaag.
1: Hier ging Stef Eckel dus mee aan de haal, vele jaren nadien.
2: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
2: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
1: En alvast even vooruitblikken. We zijn morgen in de zomer van 1991. En zondag in 76. Dan schijnt het zonnetje ook volop door de radio dus. Dus ik zeg alvast to tomorrow. Dit wordt ook helemaal bij de vakantie, hè? Gold Kimono.

niet te missen, toch? Claudia de Breij, en ze werd hierbij gestaan door Waylon uit haar show Hete Vrede. Een jaar of 15 geleden. Tot slot van deze ochtend nog even wat heerlijke gebakken lucht. Onze uitsmijter is dat vandaag. Op weg naar de lunch zometeen met Chris. Heel veel muziekplezier bij hem de komende 2 uur. En de verzoekplaatjes. En dan verlaten we dus deze hitcarousel maar weer na 3 uurtjes. Wel aardig rondgedraaid, dacht ik zo. En dat doen we dan met Siska en Ronnie. Lekker op de kermis van lang geleden. Onze laatste attractie van vanmorgen.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Het werd ermee 3:12. En tegenover mij zit Kees. Hallo Kees.
9: Chris, goedemiddag.
8: Wat zit er in het nieuws van 12:30?
9: Ja, in het uitgebreide regionieuws van 12:30 hoor je meer over de marathon van Amersfoort. Die dus vervroegd wordt. En nu de hoofdpunten. De Belangenvereniging van de Amersfoortse wijk Vathorst stapt naar de Raad van State. De bewoners van de wijk willen geen skeve huizen in hun buurt. Dat zijn huizen voor mensen met psychiatrische problemen. Een fietser en een auto zijn op elkaar gebotst op de Rembrandtlaan in Veenendaal. Dat gebeurde gisteravond rond 8:30. Hoe het met de fietser gaat is niet bekend. En de dassen in Oude Tempel bij Soesterberg houden hun huis nog heel eventjes, want er worden geen dassenrasters geplaatst. Hoe dat zit hoor je dus ook in het uitgebreide nieuws om 12:30.
8: Dankjewel, Kees. Dat is met Marij, als ik goed begrepen heb.
9: Zeker.
8: Oké, goed zo. Kijken we even naar de weg. De verkeersinformatie. 3 files. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 8 kilometer. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer. En de laatste, de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar staat een file van ongeveer 7 kilometer. Doe je wel 20 minuten over.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
11: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt

Het was al direct een verzoekje voor Sander uit Woerden. Die is de schuur aan het opruimen. En hij is de kozijnen aan het schilderen. Heel goed bezig vandaag. Dolly Parton en 925 bij Radio M Utrecht. Het is 12 uur geweest. En de komende 2 uur zijn voor jou. Ja, voor de muziek waar je de herinneringen aan hebt. Voor de platen die je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. En vooral de verhalen achter die verzoekplaten. Want dat vind ik zo mooi aan dit programma. Een verzoekje is eigenlijk nooit zomaar een verzoekje. Ja, soms zit er een verjaardag achter. Een vakantie, een liefde van vroeger of iemand die je mist. Of gewoon dat één liedje waarvan je denkt, ja, die wil ik vandaag even horen. En vandaag is ook een dag met een beetje een andere lading. Want gisteren kwam natuurlijk het verdrietige nieuws binnen dat Johnny Kaagman is overleden. De stem van Earth and Fire. Een vrouw die bij zoveel mensen onderdeel is geworden van hun muzikale herinnering. Ja, van Seasons tot Memories en natuurlijk ook de enorme hit Weekend. Nou, ik wil eigenlijk aan jou vragen, als je vandaag 1 plaat van Journey nog een keer wilt horen, welke zou dat dan zijn? Vertel het me maar via de app van RTV Utrecht. En dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen regelen met elkaar. En natuurlijk hebben we vandaag nog veel meer muziek voor je. Verzoekplaten en verhalen van de luisteraar, van jou dus. En muziek waarvan je denkt, oh ja, die was ik eigenlijk al vergeten. Nou, het is tijd voor de stem van de bekende stripkat Garfield. Wie zou dat ook alweer zijn? Geniet van muziek en de zomer. Nou, kan het je wel verklappen hoor. Het is Lou Rawls.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Jan.
1: Hey, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
0: Hey, Radio M. Ja, mooi.
1: Zo, hoe gaat het?
0: Nou, gaat. Ja, ik ben herstellend aan mijn knieën.
1: Oh ja.
0: Ja, aan mijn knie geopereerd, hè?
1: En dat is al eventjes geleden, toch?
0: Ja, 16 juli geopereerd.
1: Ja. Oh ja, ja, ja, ja, dat heeft natuurlijk wel herstel nodig, dat klopt, ja.
0: Ja, ik krijg speciale therapie.
1: Ja.
0: Nou, en ja, ik hoop dat ik daar over enige maanden weer kan fietsen en ook kan zwemmen, weet je.
1: Ja, ja, dan kom je er pas achter wat, ja, wat het met je doet, hè, als je beperkt.
0: Zo,
1: dat is wel wat, ja.
0: Ja, dat valt wel tegen, want ik schraap ook beneden, ik heb zo'n hoog-laagbed. Zo.
1: Ja, dat is even andere koek, Jan.
0: Klopt.
1: Ja, ik heb wel een verzoekje van je binnengekregen. Afgelopen maandag is die binnengekomen al. En kun je er iets over vertellen, de inhoud?
0: En waar ging het over, precies?
1: Waar ging het over? Even kijken hoor. Het ging over Peggy viert op 3 augustus haar 76e geboortedag.
0: Ja, die is er ook, ja.
1: En waarmee ik even kijken, van haar van harte geluk wensen wil. Ook haar 5 dochters en 5 schoonzonen en 9 kleinkinderen. Dat is maar wat.
0: Ja, heel wat. Ja, we zijn heel dankbaar dat we gezegend zijn.
1: Ja.
0: Met die 5 dochters, schoonzonen en 9 kleinkinderen.
1: Ja, dat is
0: maar een partij. En Peggy is nu 74 geworden.
1: Ja. Nou, ja, dat is hartstikke mooi. Hé, maar dat is een drukke bedoeling als het allemaal op bezoek komt.
0: Ja, dat klopt. We hebben dat ook zondag gevierd bij mijn...
1: Ja.
0: En mijn dochter, dat is makkelijker. Nou, die was...
1: Ja. Jan, ik hoop dat je heel snel herstelt, want we hebben elkaar al eerder gesproken. Weet ik me nog te herinneren. Ja, toen was het ook met dat knie, dus dat zal inderdaad net na de operatie zijn geweest. Jij vroeg in ieder geval een mooie plaat aan van Buddy Holly en Peggy Sue. Die gaan we voor jou draaien en ik wens je een hele mooie dag.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag Jan.

voor Jan gedraaid. Peggy Sue van Buddy Holly hier bij Radio M Utrecht. En er wordt een auto gewassen op de oprit in Houten. Lekker de muziek van Radio M Utrecht erbij. In het programma Muziekplezier. Fijn dat je erbij bent. En we hebben al wat verzoekjes binnengekregen. Ook wat betreft Johnny Kaagman. Even kijken. Love of Life is aangevraagd door Rob. En Paula vraagt Thanks for the Love aan. Dus nou, die gaan een beetje gelijk op dit moment. Dus wil je inspraak hebben? Ja, laat het even weten via de app van RTV Utrecht. En natuurlijk ook voor alle andere verzoekplaten. Zometeen nog richting het nieuws gaan van 12:30... met de laatste nieuwsfeiten uit de regio. Tot die tijd draaien we Private Dancer van Tina Turner.

0: Terug naar 1966 met Los Bravos en Black is Black bij Radio M Utrecht. Ja, er komen al veel verzoekplaten binnen, dus we moeten een beetje haast maken. En de Dassen in Soesterberg houden hun huis, maar voor hoe lang? Dat is de vraag, je hoort het zometeen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Goedemiddag Marije.
5: Goedemiddag.
0: Ik lees dat de organisatie van de marathon van Amersfoort het roer gaat omgooien.
5: Ja, want vanwege de hitte wordt die volgend jaar eerder gehouden. Dat doet de organisatie vanwege de onwelwordingen dit jaar. De marathon is volgend jaar op 4 april in plaats van mei of juni. Volgens de organisatie is het in die maanden te warm en dat is voor de hardlopers minder prettig. Tijdens de editie van dit jaar, eind mei, werden tientallen hardlopers van de marathon in Amersfoort onwel. Twee moesten zelfs gereanimeerd worden. Bij de marathon van Utrecht diezelfde dag overleed zelfs iemand. De organisatie van de Amersfoortse marathon is de eerste die aankondigt om hem te vervroegen. Belangenvereniging Belang van Vathorst stapt naar de Raad van State. De bewoners van de Amersfoortse wijk willen geen skeve huizen in hun buurt. Skeve huizen zijn huizen voor mensen met psychiatrische problemen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. De Belangenvereniging zegt de gekozen locatie niet geschikt te vinden. Ook twijfelt de vereniging of alles juridisch wel zorgvuldig is gegaan. Daarom stapt ze naar de Raad van State. De gemeente Amersfoort zegt inhoudelijk niet te kunnen reageren tot de zaak is afgehandeld. Eerder liet de gemeente weten de plek juist geschikt te vinden voor skeve huizen vanwege de rust en natuur. Een fietser en een auto zijn gisteravond op elkaar gebotst op de Rembrandtlaan in Veenendaal. Dat gebeurde rond 8:30. De voorruit van de auto heeft nu een flinke barst en de auto mist een kentekenplaat. Hoe het met de fietser gaat en de bestuurder van de auto is niet bekend. En er komen voorlopig geen dassenrasters bij de oude tempel in Soesterberg. Dat heeft de rechter gezegd na een kort geding over de nieuwe woonwijk die daar komt. De gemeente wilde er rasters, zodat de beschermde das op afstand zou blijven en er gebouwd kan worden, maar dat kan nu niet. Tegenstanders, waaronder Stichting Ontwikkeling en Behoud Erfgoed Soesterberg, hebben bezwaar gemaakt. Zij vinden dat de nieuwe woonwijk kostbare natuur vernietigt en vinden dat de vergunning niet gegeven had mogen worden. De rechter beslist op 20 augustus of de vergunning correct is verleend. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog, het is bewolkt en het wordt zo'n 22 graden. Op een spetterend buitje na blijft het droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 10. En het weekend verloopt dan een stuk warmer en zonniger met temperaturen van 26 à 30 graden.
0: Zijn nou 10 graden vannacht?
5: Ja.
0: Dat is
5: best fris, hè?
0: Ja, best wel. Dankjewel, Marije, tot straks weer. We hebben nog één verkeersinformatieberichtje voor je. Dat is wel een lange file, hoor. Hij duurt 20 minuten, 7 kilometer lang. Die staat op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knopend Waterberg. 7 kilometer totaal lang. En daar staat een kapotte vrachtauto.
6: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
7: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er daar. Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

Uit het jaar dat Margaret Thatcher de eerste vrouwelijke premier werd van het Verenigd Koninkrijk. 1979 was dat. En Paula, dankjewel voor je verzoek van Earth and Fire. Gaan we zo meteen in deel 2 eens even kijken welke het gaat worden. En dat geldt ook voor Rob. Je vraagt aan Love of Life. Dat brengt me terug naar de laatste weken van de zeezenders in augustus 1974. Maar je kunt sowieso al een uurtje vullen met al dat moois. Nou, dat is vanavond ook. Hè. Na 7 uur hebben we een extra uurtje. Een ode aan Journey Kaagman met Edwin Meerman. Even kijken, we gaan verder met Ineke. Die wil graag iets horen van Soldaat van Oranje. Natuurlijk Peter Faber, die overleden is gisteren. Of vandaag, vandaag. Ja, er zijn er zoveel mensen. Tony Scott is ook nog overleden. Nou, zometeen gaan we dat allemaal even regelen. En het titellied, ja, wat zeg ik nou weer? Het titellied komt er ook nog aan voor Bas Pinto. Nou, die gaan we zometeen eens even bellen, wat daar de bedoeling van is.

0: Met Bas Piet. Oh, goeiedag, hallo.
1: Goeiedag, stoor ik je?
0: Nee hoor, nee okay. hoor.
1: Nee, ja, ik kreeg een hele lange mail van jou deze week binnen. Afgelopen zondag was dat. En toen dacht ik, ik ga jou eens even bellen hierover.
0: Waar ging het over? Over van op bezoekplaats.
1: Ja, over Oscar van der Horst hier staan. En ook ja? een stukje over het titellied. Dus toen dacht ik, oké, ik moet jou even bellen, Oscar, Bas.
0: Ja, Oscar van der Horst is de broer van Elise.
1: Ja, oh, van Elise. En zij heeft natuurlijk gezongen, dat klopt, ja.
0: Ja, ja, en daar volgen van kinderen van kinderen.
1: Ja.
0: Oh, maar zijn zus is dat. En hun moeder heeft ook gezongen, ook zangeres geweest.
1: Wat is het, een muzikale
0: en,
1: familie dus?
0: Oscar ja. is een vriend van mij en zijn vriendin. Die heeft vroeger bij BNL gewerkt en bij het Jeugdjournaal en allerlei vaart-tv, allerlei tv-programma's.
1: Ja. ja, ik zal het laten lezen. Ja, je wil in ieder geval het verzoek indienen voor Oscar van der Horst staat hier. Want het is een vriend van mij. En nou ja, daar staat inderdaad in beschreven over de voetbalzenders. Hè, en Voetbal International gewerkt. En nog steeds trouwens.
0: Ja, of misschien hij doet wel iets met voetbal. Of voor Eredivisie Live. Allemaal, ja. Ik heb mijn tijd niet moeten sproken, wat die nou doet, weet ik niet precies. Maar wel in de sport of zo.
1: Ja, en dan is Laura de zus van Elise. Dat klopt dan toch?
0: Nee, Laura is de schoonzus. De vriendin van Oscar, die heet Laura Hogendoren.
1: Oké, zo. Maar als het nou helemaal samenvat, hè, dan zou het leuk zijn natuurlijk om het titellied even te draaien, toch?
0: Ja, dat kan ook goed. Ja, leuk.
1: Bij Radio M Utrecht moet dat best kunnen. Hé, gaan we dat doen, Bas? Bas Pinto, wat een mooie naam heb jij. Uit Utrecht, titellied. Gaan we voor jullie draaien? Is dat een goed idee?
0: Dankjewel, meneer Chris.
1: Oké, dag. Goeiedag. Doei, doei.
0: Dag.

0: zat even te luisteren stiekem naar Gitaal of ze mee aan het zingen was. Maar...
1: Ik ken dat nummer niet.
0: Dat meen je niet.
1: Nee, echt serieus niet, nee.
0: Je kent toch wel Kinderen voor Kinderen?
1: Kinderen voor Kinderen ken ik wel.
0: Oh, maar dit
1: ja,
0: is
1: zeker.
0: Echt wel van Elise heeft ze dit. Nou, en het grappige is...
1: Wat een leuk lied.
0: Ja, het is gewoon een heel leuk lied.
1: Ja, zeker.
0: En een collega van mij, die heeft dus meegezongen met dit liedje... als mannelijk achtergrondkoortje.
1: Oh, ja.
0: Het was die een jaar of 5, denk ik, 6 of zo. Ja. Kinderen voor Kinderen, dus.
1: Leuk. Ja,
0: ja, dat dacht ik. Nou, even kijken. Wij moeten toe naar het weer. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja, wij draaien hier echt van alles bij muziekplezier. Ja. Ook het titellied. Ja.
1: Ja, nou.
0: Zo, Gita.
1: Ook weer wat geleerd. Ja.
0: Ja, ik was vanmorgen aan het wandelen. Dat doe ik dan om de dag. Zo'n kilometer of 10. Lekker even. Nou, verstand op 0. En daar gaan we dan. Met mijn t-shirtje aan. En toen dacht ik, verkeerde inschatting toch.
1: Grappig, hè? Ja, ik was zo net ook buiten en denk van... Hey, ja. Ik krijg een beetje kippenvel. Omdat ik merk dat ik daar ook wel weer van geniet.
0: Ja.
1: Zo van, oh ja. Maar ja, die wolkenvelden zijn wat uitgestrekter, langduriger... dan ja, we eigenlijk hadden voorzien. Er valt lokaal een beetje regen uit. Dat is nu het geval in de buurt van Amersfoort-Soest. Een beetje geluksbuitjes, zullen we maar zeggen, die daar passeren. En de bewolking die onderdrukt ook de temperatuurstijging. We zitten nu op 19 of 20. Graden. En het gaat dus allemaal best wel traag met die temperatuur. Dus ik snap wel dat je vanochtend dacht... Heb ik wel de juiste kleding aan? Het is toch de zomer van 2026?
0: Ja, dat was dus niet zo, vond ik.
1: Nee.
0: Nee, maar als je die 10 kilometer gaat naderen... dan is het natuurlijk heerlijk om te lopen. En de temperatuur steeg al snel, vond ik, hoor. Gedurende
1: ja, en als
0: uurtjes.
1: Je helemaal bezig bent... en met weinig wind natuurlijk, wat we vanochtend en ook vanmiddag hebben... is het gewoon volgens mij prima buiten. 22, misschien 23 graden als maximum temperatuur. En de opklaringen, ja, ik verwacht dat ze in de loop van de middag... wat gaan verschijnen. Zal zich een beetje dat wolkendek zal zich wat transformeren... naar meer stapelwolken. Maar ook die klonteren nog wat aan elkaar, maar laat vanmiddag... ja, dan komt vanuit het westen steeds meer de zon erbij... en vanavond wordt het ook nog een tijdje zonnig.
0: Kijk, kijk, kijk. En over de zon gesproken en het aankomende weekend. Nou, zeg het maar. Ja.
1: Ja, dat is voluit zonneschijn. Ja. Geen buitje in de verste verte te bekennen. Als er wolken zijn, dat zijn dat wolken hoog in de lucht. Wat sluierwolken. En morgenochtend misschien een mistbank als je in het buitengebied bent. Frisjes ook. Kippenvel nacht. Met voor wie in een tentje vannacht overnacht. Ja, temperatuur denk ik rond de 10 graden of iets daaronder. En dan gaan we naar 6, 27 graden toe met weinig wind morgen. Dus echt weer zo'n op- en topzomerdag. Waarvan we er al echt een heleboel achter elkaar hebben gehad. En zondag even weer een piek. We gaan richting of rond de 30 graden uitkomen. Ook dan veel zon en weinig wind. En natuurlijk een lange zomeravond.
0: Mooi. Ja, het is toch lekker. Ja,
1: ja nee, zeker.
0: Even los van alle zorgen omtrent de droogte.
1: Nee, we mogen er ook wel van genieten hoor. Het is er toch. Ja.
0: Blikje naar volgende week, even kort.
1: Ja, het lijkt erop dat maandag en dinsdag even de Noordzee weer in de spel komt. Net zoals vandaag. Dat je eventjes een tempering krijgt van de temperatuur met wat wolkenvelden. Nog geen neerslag van betekenis. En dat je dan woensdag, donderdag, vrijdag juist weer een piek hebt met tropische temperaturen.
0: Hmm. Okay.
1: Even golven echt zo door de zomer heen.
0: Ja, inderdaad. Ja. De zomer die in de boeken kan hoor, dit.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Gita. En vanmiddag ben je er weer, hè?
1: Zeker.
0: Oké, fijne dag.
1: Doei.
0: Doeg.

Ik ben wel fan hoor van deze Stella Lefty. Boston bij Radio M Utrecht. Zo dadelijk het tweede deel van Muziekplezier. En blijf gewoon die verzoekplaten insturen. We hebben nog een heel weekend, hè, dus dan kunnen we dat morgen of zondag ook nog doen. Even kijken hoor, maar het plaatje van Earth and Fire, die komt er wel aan. En ik denk al dat ik het weet. Blijf lekker luisteren. Dit is Neil Diamond en Skybird. Tot zometeen na het nieuws.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
6: M Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: Het is 1:03. Tegenover mij Marije met hoofdpunten uit het regionieuws.
8: Goedemiddag. De Belangenvereniging van de Amersfoortse wijk Vathorst stapt naar de Raad van State. De bewoners van de wijk willen geen skeve huizen in hun buurt. Dat zijn huizen voor mensen met psychiatrische problemen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. Er komen 2 pompen bij de sluis in Koten vanwege de droogte. Die moeten de Kromme Rijn op een minimaal acceptabel peil houden. Het waterpeil in het gebied daalt, omdat mensen het water onder andere gebruiken voor beregening. En ouders in onze provincie betalen vaak extra voor de kinderopvang. Door opvangorganisaties die mogen meer rekenen dan je terugkrijgt. Dan betalen ouders dat uit eigen zak. Nou, ruim 75% van de ouders met kinderen op een opvang in onze provincie betaalt meer. Nou, belangenvereniging Boink snapt dat wel. En die legt zo meteen uit waardoor dat komt.
7: Dankjewel Marije, tot straks.
8: Half 2.
7: Ja, half 2 wordt dat. We hebben een 3-tal files in de regio. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 5 kilometer. Daar doe je 10 minuten over. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. 4 kilometer, 10 minuten stilstaan. En de laatste, de A12, Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 6 kilometer. Doe je 12 minuten over, daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En dat gaat naar verwachting duren tot 4 uur vanmiddag.
9: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: Vanessa Paradis uit 1992, Be My Baby. Geschreven en geproduceerd door haar toenmalige vriend Lenny Kravitz. Wat leidde tot haar internationale doorbraak in het Engels. Ja, en Lenny die speelde vrijwel alle instrumenten op de plaat zelf. Hoe knap is dat, hè? Lieke uit Vleuten, goedemiddag. Ik ben de voorraadkast aan het herindelen. En wat een heerlijke, relaxte plaat is dat toch eigenlijk? Ja, dat vonden wij ook. Lieke, sorry. En we hebben nog wat verzoekplaten. Die gaan we allemaal achter elkaar draaien, dacht ik. Mooi is dat, hè? Rob, Earth and Fire, Love of Life. Dat is hem geworden. Die hoor je zo meteen. Ineke, Soldaat van Oranje. Van het Metropool Orkest. Onder leiding van Rogier van Otterlo. Komt er ook aan. En Barry, jouw plaat moet nog even wachten. Ik ga mijn best doen. En Frans wil graag horen The Animals. Met Bring It Home To Me. Nou, ik zou zeggen, snel beginnen.
1: Eén kwartier.
2: Muziek plezier.
0: Eerst nog even een lekkere Franse deun.

Ja, mooi is dit, hè? Wordt al een aantal keren aangevraagd. Love of Life van Earth and Fire bij Radio M Utrecht. Er zijn zoveel goede hits van haar. Johnny Keugman dus, Kruigman. Even kijken hoor, Earth and Fire dus, ja. En vanavond hebben we een mooie ode daarvan. Hallo? Oh, toen werd het ineens heel stil. Ja, wordt het denk ik niet opgenomen. Ik was op zoek naar Pieter. Pieter, ben je er nog? Nee, Pieter is er niet. Nou, jammer dan. Dan moeten we gewoon verder met de muziek natuurlijk, hè? Ja, want daar zijn we voor. Verzoekplaten. Pieter had een heel mooi verhaal geschreven. Pieter van den Berg. Een lang verhaal ook, maar ja, ik wou er eens even over hebben. Onderweg naar het regionieuws van 14:30. En FC Utrecht heeft iets extra's om voor te spelen dit Eredivisie-seizoen. Een unieke prijs namelijk. Wat het is, dat hoor je zometeen in het regionieuws met Marije.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ja, ik begrijp dat de Raad van State bezoek krijgt van de belangenvereniging Belang van Vathorst. Wat is er aan de hand, Marije?
8: Nou, de bewoners van de Amersfoortwijk Vathorst die willen geen skeve huizen in hun buurt. Skeve huizen zijn huizen voor mensen met psychiatrische problemen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. De Belangenvereniging zegt de gekozen locatie niet geschikt te vinden. En ook twijfelt de vereniging of alles juridisch wel zorgvuldig is gegaan. Daarom stapt ze dus naar de Raad van State. De gemeente Amersfoort zegt inhoudelijk niet te kunnen reageren tot de zaak is afgehandeld. Eerder liet de gemeente weten de plek juist geschikt te vinden voor skeve huizen vanwege de rust en natuur. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, BOINC, snapt waarom ouders uit onze provincie vaak extra betalen voor die opvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma tegen RTV Utrecht. Opvangorganisaties mogen meer rekenen dan je terugkrijgt. En dat is dus vaak het geval. Ruim 75% van de ouders in onze provincie betaalt meer voor de opvang dan vergoed wordt door de kinderopvangtoeslag. Volgens BOINC komt dat onder andere doordat Utrechtse opvangorganisaties meer geld kwijt zijn aan het huren van een pand.
9: We weten natuurlijk allemaal wat er met de prijzen van natuurlijk niet alleen woningen, maar ook van de rest van vastgoed is gebeurd. En denk ook in de grond. En Utrecht is een welvarende provincie. Utrecht is een stad waar heel veel mensen willen wonen. En het betekent dat inmiddels die huisvestingskosten echt aanmerkelijk hoog zijn. En ook een veel groter deel vormen van die huurprijs.
8: In Bunschoten en Renswoude betalen de minste ouders extra. In Houten en Nieuwegein dan weer het meest. Waterschap Stichtse Rijnlanden gaat 2 pompen plaatsen bij de sluis in Koten vanwege de droogte. Die pompen moeten de Kromme Rijn op een minimaal acceptabel peil houden. Het waterpeil in het Kromme Rijngebied daalt omdat mensen het water onder andere gebruiken voor beregening. De pompen bij Wijk bij Duurstede kunnen de daling niet meer aan, zegt het waterschap. En die roept dan ook op om zuinig om te gaan met het water uit de Kromme Rijn. En FC Utrecht heeft net iets extra's om voor te spelen dit eredivisieseizoen. Want de club die kampioen wordt, krijgt een gouden schaal. De KNVB in Zeist gaat die geven in plaats van de zilveren variant, omdat de eredivisie dit jaar 70 jaar bestaat. Nou, op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo met 24 karaat goud ingelegd. Nou, normaal, op de reguliere schaal, worden de letters gegraveerd. Zo'n gouden schaal is trouwens niet voor het eerst, want in het seizoen 2016-2017 werd er ook eentje uitgereikt. Toen was dat voor de 60ste verjaardag. Nou, het nieuwe seizoen start dit weekend. FC Utrecht speelt uit tegen Groningen. En de wedstrijd is natuurlijk te volgen via de stream op de app en site van RTV Utrecht. En daar vind je ook meer nieuws. Het weer dan nog. Het is bewolkt vandaag. Het wordt zo'n 22 graden. Op een spetterbuitje na blijft het droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Het weekend verloopt een stuk warmer en zonniger. Met temperaturen van 26 à 30 graden.
7: Dat is best warm. Dankjewel, Marije. Tot later. kijk even naar de weg. Twee files. Eén lange, die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe 14 kilometer doe je 66 minuten over. En een file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 7 kilometer lang door een kapotte vrachtauto.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers

Nou, je ziet het gewoon gebeuren op de werkvloer. De redactieleden, die lachen allemaal nu. Sommigen bewegen ook, dus dat is heel mooi. James Lloyd en Keep On Smiling. Hij was de leadzanger, ook van de bekende groep, de Les Humphreys Singers. En het was het jaar 1982 dat de eerste cd-spelers en compact discs hier werden commercieel verkocht. Chantal uit Lopik, goedemiddag. Ik ben de tuinmeubels aan het schoonmaken met deze vrolijke noot. Helpt mij dat enorm. En Jeroen uit Zeist, ik zit achter mijn bureau op kantoor. Ik moet nog even wat klusjes afmaken. En ik luister lekker mee naar muziekplezier. Dat is een goeie. En ik heb ook een bekentenis trouwens. Ja, ik was gisteren in zo'n, wat is het, een bouwmarkt. Eigenlijk was het meer hoe noem je dat? Waar je planten kunt kopen, een plantenwinkel, tuinwereldachtig iets. En daar liep ik rond en toen waren de hallen allemaal leeg. Maar daar stonden dozen en kratten met daar opgeschreven kerstartikelen. En kerstbomen. Oh, toen dacht ik, dat is natuurlijk ook zo. Die gaan er nu aan beginnen. Toen dacht ik, laat ik mezelf nou trakteren. Want die kun je al vinden in de supermarkt. Op een zak met borrelnootjes. Nee, geen borrelnootjes, maar kruidnootjes. Pepernoten. En die heb ik gisteren gewoon opgegeten. Dan voel ik me toch minder schuldig. Ook gewoon met een Sinterklaasje erop en zo. Nou, dus eigenlijk de vraag aan jou. Wanneer heb jij de allerlaatste pepernoot tot je genomen?

0: Mirjam uit Amersfoort aan het stofzuigen. En dit plaatje helpt me goed mee. En Bart uit Utrecht die schrijft: ik ben de vaatwasser aan het opruimen. Dat doe je toch niet een hele dag over, denk ik. Even kijken, maar stiekem sta ik zelf wel te dansen in de keuken. Lekker plaatje, toontje lager en stiekem gedanst.
1: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
0: Dat
1: laat
0: is nou jammer,
1: achter, hè? Na de toon.
0: Dat was die voor Anneke. Anneke, hallo. Jij schrijft, ik lus helemaal geen pepernoten en ook geen banketstaaf. Toen dacht ik moet jou even bellen, maar je neemt niet op. Dat is jammer, dat heb je in een live-uitzending. Het is 14:15, zometeen het uitgebreide weerbericht hier bij Radio M Utrecht. Dit is Rod Stewart. And you are in my heart.

zijn heel veel stipjes, zie ik voor me. Ja, kleding. Rod Stewart en You're in My Heart bij Radio M Utrecht. Gelukkig heeft ze het niet gehoord. Vandaag is het in Utrecht en de rest van het land wisselend bewolkt. En in het noorden en midden valt een lichte regen. Dat is misschien wel fijn voor de tuin, al mogen we dat niet zeggen. Terwijl in het zuiden vaker de zon te zien is. En die zon die zal in de rest van het land meer te zien zijn. Temperatuur rond de 23 tot 25 graden. Vanavond een graadje of 10 in de nacht is dat dan. En vanavond wordt het gewoon een zomeravond. Dus het wordt een frisse nacht. Zaterdag en zondag temperaturen oplopend tot 30 graden. Radio.

Het zijn allemaal broers en zusjes van elkaar. The Course en Radio bij Radio M Utrecht. Daarmee werd het 5 voor 2. Is het weer een lekkere pluk de platen, Erwin? Die we kunnen... Ja, ben ik weer nieuwsgierig naar. Ik mag hem zometeen weer even voorbeschouwen. En kijken of die niet al te moeilijk is. Dat is veel plezier zometeen met Erwin Peters tussen 2 en 5.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Je begint eraan te wennen, heb je dat ook? Dat je s'nachts dat het warm is of zo, maar dat je er toch op de een of andere manier aan gaat wennen. Dan de verkeersinformatie. Even kijken, er zijn een aantal meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, daar vertraging van 29 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 11 minuten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterbergen zat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en zorgt voor 22 minuten extra reistijd.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

vroeger uren achter elkaar buiten spelen. Elk kind had een harde grens van paal of maat tot een lantaarnpaal of de hoek. Wat had jij? Tot mocht je de grote weg oversteken, of niet? Niet voorbij het rioolpuntje op het plein, maar ja, weet je, wat lag er nou net achter die grens waar je stiekem toch naartoe wilde, hè?

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Chris die vertelde me net een bizar gerucht over Michael Jackson. Dat hij in de opnamestudio een doos met levende babykuikentjes op een tafeltje eiste. Omdat het gepiep van de donsjes hem een blij gevoel gaf bij de uithalen. Vind ik grappig.
1: Ja, zo heeft iedereen wat.
0: Ja,
1: ja. Dat wist je nog niet, hè?
0: Babykuikentjes. Is dat niet een pleonasme? Ronde cirkel natte water. Babykuikentjes. Is dat niet?
1: Puppies.
0: Puppies, ja.

0: programma overneemt van Joost, dan is hij een soort van ballotagecommissie. Als Chris hem raadt en zijn brillenglazen beslaan niet, dan is het te doen. Chris, maar was deze...
1: Ja, deze was mooi.
0: Ja, deze was mooi. Ja, nee, maar jij zag de titel al. Dus...
1: Is die waar?
0: Nee?
1: Nee, is zeker niet waar. Nee, ik heb hem echt binnen 10 seconden of zo, zoals altijd.
0: Ja. Ja. Ja, dus pluk de plaat. Ik neem een heel, heel, heel bekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet. In een andere taal, op een andere melodie. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Dus, en wat is dan het originele nummer? Wat is het originele nummer en de artiest? Hè? Daar komt hij aan. Ik had eerst You Can Call Me L van weet ik weer, Paul Simon. Dat was niet te doen. Dat is dus niet deze. Wat het wel is, originele...

is de originele nummer, titel en artiest graag. Oké, Marijn, ja, dat klopt. Marijn, ja, je bent de eerste. Ja, wat is de originele titel en artiest? Sturen berichten naar de studio van Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht. Hebben rechtsboven een Eponza.

0: heet het.
1: Ja, ik hoor een grap. Laatst. Vrouwen weten niet waar het elastiekje van hun haar is gebleven, wat ze een uurtje daarvoor op hadden. Maar wel wat je 3 jaar geleden op 26 februari deed om 30:30 snel via smet uit. Ja, dat. Tino Martin, en zij weet het. Ja, ze onthoudt alles. Ja.

0: Nou.
1: Ik krijg een bericht binnen van Claudia, die reageerde ook op een plukte plaat. En die zegt, geantwoord, allemachtig, wat een versie, ik schrik me kapot. Nou, zo erg niet, want we zijn dus op zoek, hè, een heel bekend liedje. Ik heb de tekst echt in een compleet ander jasje gezet, in een andere taal, op een heel andere melodie, dat is waar. Jij raadt het originele nummer en de artiest, heb ik je zo meteen aan de telefoon. En je hebt het goede antwoord, dan mag je uitzoeken.

0: Zometeen en ook hoor je bij met Marije zometeen. Marije Drent is dan het regennieuws daar in de waterschap Stichtse Rijnlanden. Die neemt maatregelen tegen de droogte. Dat en meer over een paar tellen in het regennieuws met Marije.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: En het is precies 1:30. Marije zit hier. Marije, bewoners in de Amersfoortse wijk Vathorst, die stappen naar de Raad van State. Vertel.
6: Ja, ze willen geen skeve huizen in hun buurt. En skeve huizen zijn huizen voor mensen met psychiatrische problemen die in een gewone buurt of instelling overlast veroorzaken. De Belangenvereniging zegt de gekozen locatie niet geschikt te vinden. En ook twijfelt de vereniging of alles juridisch wel zorgvuldig is gegaan. En daarom stapt ze dus naar de Raad van State. Nou, de gemeente Amersfoort zegt inhoudelijk nog niet te kunnen reageren tot de zaak is afgehandeld. Eerder zei de gemeente de plek juist geschikt te vinden voor skeve huizen vanwege de rust en natuur. Nou, daar gaat even wat mis met de computer. Maar we zijn er nog helemaal niet.
0: Ik wou het zeggen. We zijn begonnen, kom.
6: Ja. Het is nog niet duidelijk of de Utrecht Marathon volgend jaar, net als de Marathon van Amersfoort, eerder wordt gelopen. De organisatie van de Marathon van Amersfoort heeft het evenement op 4 april gepland vanwege de hitte in mei en juni. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, werden tientallen lopers onwel. Twee mensen moesten gereanimeerd worden. De organisatie van de Utrecht Marathon zegt nog niks te kunnen zeggen over een vervolging. We kijken per jaar, laten ze weten. Nou, het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Bij de Marathon van Utrecht werd dit jaar een loper onwel en hij stierf kort daarop. Waterschap Stichtse Rijnlanden gaat twee pompen plaatsen bij de sluis in Koten vanwege de droogte. Dat doet het waterschap om voldoende water beschikbaar te houden voor onder meer natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de Kromme Rijn in wijk Beduurstede, maar daar is het waterpeil inmiddels zo ver gedaald dat de pompen daar geen water meer kunnen opzuigen. Voor het Kromme Rijngebied geldt geen onttrekkingsverbod. Wel vraagt het waterschap aan boeren en fruittelers om zuinig om te gaan met het water en beregening zoveel mogelijk onderling af te stemmen. En FC Utrecht supporters betalen dit seizoen 4% meer voor hun seizoenskaart. De goedkoopste seizoenskaart is €259. Maar daarmee is het niet een hele dure club, want ze zitten onder het gemiddelde. Van alle clubs heeft Telstar de prijs voor de goedkoopste seizoenskaart het hardst laten stijgen, want dat is bijna 50% duurder geworden. Ja, dat is wel fors.
7: Zo, ja. Ja. Dat is heel fors.
6: Maar het is het duurst om PSV-supporter te zijn met bijna €350 per kaart. En daarna komen Ajax en FC Twente. Nou, mocht je nou niet zo heel veel geld hebben, dan kun je het best voor ADO zijn. Want daar betaal je €185 ja, voor zo'n kaart.
0: Dat de reden zijn voor om je fan bent van de voetbalvereniging. Je kunt ook nog de amateurs kiezen.
6: Precies, dan betaal je helemaal niks. Nee. Dat was het, tot zover. En meer nieuws op de app van RTV Utrecht. En dan nu wel het weer. Het is bewolkt en vandaag maximaal 22 graden. Eind van de middag komt er zon. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. En het weekend verloopt dan een stuk warmer en zonniger dan vandaag. Want het wordt zo'n 26 à 30 graden.
0: Wow, dankjewel. En dan de verkeersinformatie met twee meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. 15 minuten vertraging. Er staat nog steeds een vrachtwagen met pannen. En dan bedoel ik niet het kookgerij, maar met problemen op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen. En knooppunt het Waterberg en daar is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je een 28 minuten langere reistijd.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Claudia, moet je een glaasje water hebben?
1: Hallo. Nee, ik ben er alweer overheen.
0: Ben je er overheen? Ja, je mag het antwoord niet geven hoor, maar wat...
1: Nee, ik zeg niks.
0: Het was een iets andere versie, hè? Ietsjes anders.
1: Ja, een klein beetje.
0: Ja, jij gaf het antwoord en daaronder zeg je dan van allemachtig, wat een versie. Zeg, ik schrik me kapot!
1: Ja, ik dacht, wat is dit?
0: Wat is dit? Nou ja, je hebt het goede antwoord. Dat is inderdaad dat. Ik ben blij dat het weer gaat. Een klein stukje van de opgave. Niet schrikken, hè? Daar komt-ie hoor. Daar komt-ie hoor.

0: Nou, grap, ja.
1: Het is een hevige stroming.
0: Een hevige stroming, ja. Nou, wat is het origineel? Vertel.
1: Mississippi natuurlijk, van Pussycat.
0: Ja! Chris gaat helemaal uit zijn dak. Ja. Zet hier nog eventjes die...
2: Maar ik schrok ook een beetje, hoor.
0: Ja. Ja, je dacht dat het makkelijk was om mijn stoelpoten te zagen.
2: Nee, hoor.
0: Nee. Chris, die aanstelt mijn programma altijd. Zo leuk.
2: Ja, binnenkort weer, hè?
0: Ja,
2: je bent toe aan vakantie.
0: Ja. Ja, als ik zo met dat zagen van mijn stoelpoten, beloof ik zo even achterover kukkel. Ja, Claudia, gefeliciteerd. Ja, wat schrok je nou zo van?
1: Nou, omdat ik hoorde die rivier gaan, maar ik was gewend natuurlijk aan een beetje kabbelend water. En deze kwam met een aantal stroomversnellingen.

0: Ik heb mijn gezicht nog niet eens gezien.
1: Jawel hoor, ik heb je opgetocht.
0: Oh, daar schrik je kapot. Ja, wat zei je?
1: Nee, dat ligt al lang achter me.
0: Nou, dit is dan de volgende therapie-sessie. Nou, je blijft kapot schrikken. Nou, je schrik je kapot van onze prijzenkast. We hebben er 3 op dit moment. Je mag kiezen, een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje.
1: Oh, weet je het zeker? Want ik heb niet zo heel lang geleden iets gewonnen door jou.
0: Dat is echt heel lang geleden hoor.
1: Oh, is dat al heel lang geleden?
0: Ja joh, man, dat is al heel lang geleden.
1: Oh, het is al bijna versleten, dat klopt, want ik gebruik het veel.
0: Wat gebruik je veel? De oordoppen? Nee,
1: dat koeltasje.
0: Koeltasje. Ja, nou, een koeltasje. Je mag kiezen, een shopper, puzzelboek of een notitieboekje. Het is heel erg...
1: Stuur maar een notitieboekje.
0: Een notitieboekje. Kun je al de keren opschrijven dat je kapot gezocht hebt. Net als je het programma hoort. En ik heb hem ook opgezocht, die MWP.
1: Ja, reken maar.
0: Heb Chris Brink wel eens opgezocht. Nou. Geef ik ook eens telefoonnummer van de Stichting Correlatie zometeen.
1: Ja, ik blijf me roeren.

Tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? De grote weg, het einde van de straat, niet verder dan het pleintje. En wat lag er dan net achter die grens waar je natuurlijk heel graag naartoe wilde? Want dat is de vraag. Dankjewel voor je bericht is alvast. Even een klein tipje van de sluier. Even wat reacties die binnenkomen. Dat, ja, tot waar mocht je dan buiten spelen? Henk het Nieuwegein zegt, ja, wij mochten tot het einde van de straat. En daar stond een grote kastanjeboom. En verder mochten we niet. Heel soms gingen we natuurlijk een stukje verder. En mijn moeder hoefde maar één keer te roepen. En dan wist ik genoeg. Marja uit Zeist zegt, ja, bij ons was de grote weg echt de grens. Echt de grens. Aan de overkant zat een snoepwinkeltje. En juist daar wilden we natuurlijk altijd heen. En dan stond je met z'n vieren aan de kant van de weg te kijken. Alsof aan de overkant Amerika begon. Als iemand een dubbeltje had, gingen we toch. Kees IJsselstein zegt, wij mochten niet verder dan het voetbalveldje achter de huizen. Alleen daarachter liep een sloot en daar kon je met planken en oude deuren vlotten bouwen. Mijn moeder die dacht dus dat ik keurig aan het voetballen was. Ik kwam alleen regelmatig thuis met natte sokken en dat was op een gegeven moment natuurlijk wel verdacht. Ria uit Wijk bij Duurstede zegt, ja, mijn vader zei altijd tot aan de kerk er geen meter verder. Maar achter die kerk begon een weiland met een oude schuur en juist daar gingen we naartoe. We hadden daar een hut gemaakt waar werkelijk niemand vanaf wist, dachten wij. Jaren later vertelde mijn vader dat hij precies wist waar die hut stond. En dan ging ik soms kijken of onze fietsen er nog lagen. En Bert uit de Meerndam, die zegt, ja, wij mochten absoluut niet over het bruggetje. Want achter het bruggetje stond een boerderij en daar liep een enorme kalkoen los. Dus wij natuurlijk over dat bruggetje om dat beest uit te dagen. Nou, één keer kwam die achter ons aan. Wij met 5 jongens terug naar dat bruggetje. Allemaal tegelijk 2 fietsen in de sloot. Mijn vriend René, die verloor een klomp. En ik kwam zonder jas thuis. Mijn moeder vroeg, waar is je jas? Ik zei, bij René. En René was nog niet eens thuis. Ja. Dankjewel. Wat is de vraag is van waar... Tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? De grote weg, het einde van de straat, die verder dan het pleintje. En wat lag er dan net achter die grens waar je natuurlijk toch naartoe wilde? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht via de RTV Utrecht app. Rechtsboven staat de

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krapte zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zometeen staat voor je klaar in de line-up. Matthew Wilder, Break My Stride. Eerste verkeersinformatie bij 2 meldingen vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Een vertraging van 11 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. Daar staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is nog steeds dicht. En de vertraging is ongeveer 26 minuten.
10: Dit is Martijn van Beek. Met het...
11: Ja, die hebben we gehad. Ja, nee, Martijn. Nee, Martijn hebben we gehad. Matthew Wilder over een paar tellen.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
13: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Wilder.
1: Matthew Wilder bij Radio Utrecht. En Break My Stride. Goedemiddag, ik ben Erwin. En dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag. Nee, deze wil ik hebben. Deze, want... Dankjewel voor het super hilarisch, hoor. De dingen die zo binnenkomen. De vraag is namelijk... vraag die ik je heb gesteld op via Facebook. En ik hoop dat je daar ook, als je zit te luisteren en niet op Facebook zit. Tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? Is dat de grote weg? Was dat het einde van de straat? Niet verder dan het pleintje? En wat lag er dan net achter die grens waar je natuurlijk toch naartoe wilde? Nou, om een voorbeeldje te geven wat er zo binnenkomt. Els uit Amersfoort die zegt, ja, wij mochten niet voorbij de bakker op de hoek. Want daarachter was een bouwterrein en daar mochten we dus echt niet komen. Wij gingen daar dus hutten bouwen. En op een middag zagen we ineens mijn moeder aankomen. Paniek. Iedereen verstoppen. Ik kroop in een grote betonnen rioolbuis. Prima verstopplek. Totdat ik aan de andere kant niet meer uit kon, omdat daar inmiddels een andere rioolbuis tegenaan was gelegd. Ja, mijn moeder die heeft uiteindelijk een bouwvakker moeten halen. En die kende haar al.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Rolf Sanchez en de nationale nieuwe Marchaar. Bij Radio M Utrecht wordt elke vrijdagochtend in Hits uit Holland wordt hij bekendgemaakt. Uit de nationale nieuwe. En de man heet eigenlijk gewoon in zijn paspoort staat Johannes Wink uit Ede, Gelderland. Ja. Zijn moeder is Dominicaans, zijn vader een echte ras-echte Nederlander. En over Hits uit Holland gesproken, vanavond tussen 7 en 8 uur hoor je een extra Hits uit Holland. Dat heeft alles te maken met Johnny Kaagman. The best of interviews, alles. En een ode aan Johnny Kaagman is overleden natuurlijk van Earth and Fire. En vanavond tussen 7 en 8 is er daarom een special van Hits uit Holland. Vanavond tussen 7 en 8 uur. Dankjewel voor je reactie. Tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? Dankjewel, dankjewel. Nou, bij Sera de Groot was dat dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zij schrijft dat ze tot haar 11e niet op straat mocht spelen, omdat het in Indonesië te gevaarlijk was. En op school achter een muurtje blijven tot de baboe haar kwam halen. Thuis ging het hek weer dicht. Ja, dat is weer even een ander vertrekpunt dan. Niet verder dan de lantaarnpaal. Jaap, die groeide in Maartensdijk op tussen de boerderijen, de weilanden, de bomen en de sloten. En hij schrijft heel droog, ja, boompje klimmen, er dan weer uitvallen en dan in de bagger tussen de varkens neerkomen. Ja, dat heette toen gewoon buitenspelen. Nu heb je daar 3 verzekeringen en een helm voor nodig, hè? En slootje springen, dat ging ook niet altijd goed. Dan zat je volgens Jaap een uur in je naki in het weiland, tot je kleren weer een beetje toonbaar waren. Gerard, die woonde aan een dijk op een weg met van die hoogovenslakken. En als het geregend had, begon die weg zelfs te roesten. En tot je 6e bleef je op het erf, want dan weer beperkt was vanwege de ongebluste kalkputten. Ja, wacht even, dus je mocht niet te ver vanwege de kalkputten op het erf. Vroeger hadden ze toch een wat andere definitie van kindveiligheid, hè? En Marion Brouwer moest in zicht blijven. Haar moeder die wilde haar kunnen zien en roepen als het eten klaar was. En 2 hoeken verder lag een speeltuintje. Dat mocht dan weer wel, omdat oma daar toezicht kon houden, ja. Dus hadden ze eigenlijk al een soort van GPS. Het heette alleen moeder bij het raam, oma om de hoek. Anneke die mocht in haar dorp overal komen en heeft nog steeds contact met vriendinnetjes van de lagere school. Dat is dan weer mooi. En je begint samen met elastieken op straat, 60 jaar later. Een beetje nog steeds wie de vals speelde. Bijvoorbeeld Reinie Vossenstein, die had rond de boerderij in de beeld ruimte zat tot aan de openbare weg tussen de dieren. Dat is ook zo'n jeugd, hè? Waarbij je moeder niet vraagt waar ben je, maar in welk eiland, welk weiland. En dan schrijft Corrie van de Dijk uit Bunnik, ja, wij mochten tot aan de molen, daarachter absoluut niet. Dus gingen we altijd achter de molen zitten, want daar kon mijn moeder ons niet vanuit huis zien. Ja, dat is dus precies hoe een grens werkt op een kind, hè? Niet, daar mag ik niet heen, maar interessant, wat zou daar zijn? Nou, Ineke uit Soest die zegt, ja, wij mochten tot aan het tunneltje onder het spoor. En daarachter begon voor mijn ouders blijkbaar het buitenland. Maar daar stond wel de speeltuin met zo'n hoge metalen glijbaan. Dus we gingen daar regelmatig toch heen. En als er een trein over het tunneltje reed, wachten we even. En dan konden we later zeggen dat we de waarschuwing van mijn moeder niet hadden gehoord. Ja, zo werkt het ook. Radio M Utrecht, leuk dat je reageert.

0: Elvis Presley bij Radio M Utrecht. Zometeen hoor je... The Rhythmics, There Must Be an Angel. We spelen ook het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En hoor je zo meteen Marije Drent met het regionieuws. En daarin dat FC Utrecht iets extra's heeft om voor te spelen dit Eredivisie seizoen. Een unieke prijs namelijk. En wat het is, dat hoor je over een paar tellen van Marije in het regionieuws.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: de bank die het een tikje anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: En het is precies 1:30 alweer. Er is meer bekend over het geweldsincident in Baren gistermiddag.
6: Hè? Ja, er ging een ruzie aan vooraf. Dat zegt de politie. Die hield gisteren een man aan in een huis aan de Laanstraat. Agenten waren afgegaan op een melding van een steekincident. Twee mannen bleken dus ruzie te hebben. Ze raakten daarbij allebei gewond. De een aan het gezicht, de ander aan zijn armen. Of er daadwerkelijk gestoken is en waar die ruzie over ging, wordt nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of de Utrecht-marathon volgend jaar, net als de marathon van Amersfoort, eerder wordt gelopen. De organisatie van de marathon van Amersfoort heeft het evenement nu op 4 april gepland, vanwege de hitte in mei en juni. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, werden tientallen lopers onwel. 2 mensen moesten worden gereanimeerd. De organisatie van de Utrecht-marathon zegt nog niets te kunnen zeggen over een vervroeging. We bekijken het per jaar, laten ze weten. Het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Bij de marathon van Utrecht werd dit jaar een loper onwel. Hij stierf kort daarop. Waterschap Stichtse Rijnlanden gaat 2 pompen plaatsen bij de sluis in Koten vanwege de droogte. Dat doet het waterschap om voldoende water beschikbaar te houden voor onder meer de natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de Kromme Rijn in de wijk bij Duurstede. Maar daar is het waterpeil inmiddels zo ver gedaald dat de pompen daar geen water meer kunnen opzuigen. Voor het Kromme Rijngebied geldt geen onttrekkingsverbod. Wel vraagt het waterschap aan boeren en fruittelers om zuinig om te gaan met het water en de berekening zoveel mogelijk onderling af te stemmen. En FC Utrecht heeft net iets extra's om voor te spelen dit Eredivisie seizoen. Want de club die kampioen wordt, krijgt een gouden schaal. De KNVB in Zeist gaat die geven in plaats van de zilveren schaal, omdat de Eredivisie dit jaar 70 jaar bestaat. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo met 24 karaat goud ingelegd. Op de reguliere schaal worden letters gegraveerd. Nou, zo'n gouden schaal is trouwens niet voor het eerst, want in het seizoen 2016-2017 werd er ook eentje uitgereikt, toen voor de 60ste verjaardag. Het nieuwe seizoen start dit weekend. FC Utrecht speelt uit tegen Groningen. En die wedstrijd is natuurlijk te volgen via de stream op de app en site van RTV Utrecht. En dan vind je ook meer nieuws. Het weer, het is bewolkt en vandaag maximaal 22 graden. Eind van de middag komt de zon. Nou, ik zie hem nu al hier een beetje schijnen trouwens.
5: Ja, inderdaad.
6: En vannacht koelt het dan wel even af naar een graad of 10. Maar het weekend wordt een stuk warmer en zonniger. Dan wordt het 26 of zelfs wel 30 graden zondag.
5: Heerlijk, dankjewel. En dan de verkeersinformatie met 1 vertraging. Dat is de A12, dat is Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar is de rest de rijstrook dicht. Daar was straks van alles gevallen, geloof ik. Door opruimwerkzaamheden is dat, even kijken, dat zorgt dat voor 17 minuten extra reistijd.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Pluk de middag met Erwin Peters.

There Must Be An Angel, Playing With My Heart. There Must Be An Angel, Eurythmics bij Radio M Utrecht. Ja, dit is hem dan. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. Bij Radio M Utrecht, we spelen het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. 3 platen, dat wil zeggen 3 aanwijzingen noemen we dat. Ben je er klaar voor? Dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. En 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan dus overal in zitten. Hè. En hetzelfde woordje kan ook in de namen van de groep of de artiest zitten. Mocht je een idee hebben, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app. Gratis te downloaden. Heel handig app. Kun je nog veel meer mee doen. Maar je kunt ook communiceren met de studio. Rechtsboven app ons, dan komt het hier binnen. 3 platen, 3 aanwijzingen. Je hebt er eentje gehad. Dit is dan aanwijzing. Ja, nummer 2.

2 bij Radio Utrecht in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem al te pakken? App het dan als het naar de studio van Radio M. Dat kan via de app, via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. En dan doen we de rest gewoon voortaan zoals echte vrienden doen via de WhatsApp. 3

0: En dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Ja, en als het even mee zit. Mike, goedemiddag.
1: We gaan de boodschap in.
0: Hallo.
1: Tot later.
0: Oh, Mike. Oh, Mike. Nog één keer proberen. Mike, neem. We hebben je geselecteerd. Altijd twee keer proberen. Ik hoop dat je opneemt. En anders dan gaan wij. Gaan wij. Mike. Kerel. Even kijken. Uh-oh. Ja, probeer het. Ik probeer het altijd twee keer, hè. En anders dan. Ja. Nee. Ja, dat gaat hem niet worden. Nou, dan gaan we naar de volgende. Daar komt hij dan. Nou, vind ik altijd zo sneu. Maar ja, er is niks aan te doen. Hopen dat deze beller wel opneemt. Ja. Ja.
2: Met Giel Schildmaaier.
0: Hey Giel, met Erwin, Radio M Utrecht.
2: Hallo.
0: Hallo. Daar had je niet op gerekend, denk ik.
2: Nee, dat zeker niet.
0: Nee, Mike, ik probeerde Mike te bellen en die nam niet op. Ja, dan probeer ik alle twee keer. En, en die nam niet op, dus daar heb ik jou aan de telefoon. Giel, goedemiddag. Okay. Hey, Giel.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, mag ik een vraag? Wat was je aan het doen? Nou, de radio aan het luisteren onder andere, maar wat nog meer?
2: Of? Nou, ik zat even een kopje thee te drinken. Daar was ik mee bezig en toen zat ik te luisteren naar het spelletje.
0: Ja.
2: Daar een overeenkomst en die hadden we gauw achter de peiling. Dus.
0: Oh, je denkt van, ga ik even. Ja, kopje thee? Is dat de rustpauze? Is dat om iets te laten of te gaan doen? Of moet je nog iets.
2: Nee, ik ben net samen met een vrouw even wezen winkelen op de fiets.
0: Oh, daar ben ik ook.
2: Even naar Nieuwegein.
0: Oh.
2: En toen zijn we teruggekomen en toen hebben we een kopje thee genomen.
0: Oh.
2: Met een koekje erbij, uiteraard.
0: Oh, heerlijk. Ja. Giel, we hebben het ook over. Tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? Wat mocht jij vroeger? De grote weg, einde van de straat of zo? Heb jij dat nog op je netvlies?
2: Nou, wij mochten best wel ver van huis af spelen. Vroeger was het toen ik jong was.
0: Ja.
2: Ik ben in 54 geboren, dus. Toen was het even anders dan nu. Veel anders. Wij gingen gewoon de polder in, slootjes vingen en vlot maken. Ja, dat soort dingen. Dat kan tegenwoordig niet meer, want die gelegenheid is er niet meer om dat te doen.
0: Nou ja, weet je, er is een onderzoek geweest naar de bewegingsvrijheid van kinderen. Die laat zien dat de afstand die kinderen zelfstandig van huis afleggen door de generatie heen sterk is afgenomen. Dat vind ik wel bijzonder, want een opa kon als kind kilometers van huis zijn naar de rivier vissen wegwezen. Een generatie lager mocht je nog naar het bos. Daarna werd het tot het einde van de straat. En tegenwoordig is het voor kinderen, blijf maar een beetje hier in de buurt. Terwijl je vroeger volgens mij pas begon te spelen als je huis niet meer kon zien. Toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Je kon vrij bewegen. Je kon doen en laten wat je wilde.
0: Dat heb je wel even mooi meegemaakt. En dan,
2: ik ben blij dat ik dat meegemaakt heb.
0: Ja, dat snap ik. Ja. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Vertel Giel, wat is de overeenkomst?
2: Wonder.
0: Wonder, ja, dat is hem. Ja. Applaus. Het publiek wordt gek hier, ja.
2: Oh ja, nee. Maar je zegt, oké. Ja,
0: maar even, Giel, weet je nog welke plaat je hebt gehoord? Of kun je dat
2: nog? Even kijken. Laatst hoorde ik Stevie Wonder.
0: Ja.
2: En Boogie Wonderland.
0: Ja.
2: Heb ik gehoord. En laat me zeggen, de Sandy Coast.
0: Ja, inderdaad.
2: True Love, That's All.
0: Ja, dat zijn ze alle 3. Nou, je mag huis zoeken. We hebben 3 prijzen op dit moment. We hebben een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor je inschenken?
2: Een shopper.
0: Een shopper. Nou, helemaal goed. Die gewoon komt eraan. Blijf even hangen. Ga ik even je gegevens noteren. En dan gaan we de shopper sturen.
2: Helemaal goed.
0: Oké. En mag ik jou vast een heel fijn weekend wensen?
2: Ja, ik wens jou ook een fijn weekend.
0: Nou, dankjewel. En dit is Paul Simon bij Radio M. A man

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Het is Gino Vanelli en de Wild Horses bij Radio M Utrecht. Zo mooi. We hebben het over tot waar mocht jij buiten spelen. De grote weg, het einde van de straat. En niet verder dan het pleintje. En wat lag er dan net achter die grens? Waar je natuurlijk toch naartoe wilde. Jan uit Veenendaal die stuurt een bericht. Hij zegt, mijn grens was de vijver aan het einde van de wijk. Niet eromheen en absoluut niet naar het eilandje in het midden. Dus, alleen wij hadden dus ontdekt dat er achter een schuurtje een oude roeiboot lag. En op een middag zaten we met 3 jongens op dat eiland. En de boot die dreef weg. En we hebben daar bijna 2 uur gezeten voordat een buurman ons zag. En mijn vader stond aan de kant met mijn fiets in zijn hand. En toen wist ik, zwemmen was misschien toch de betere optie geweest.

La Bianda bij Radio Utrecht. En one for you and one for me. Alles zullen wij eerlijk delen. Tot waar mocht jij vroeger buitenspelen? Weet je dat? Dat is interessant, hè? Dat is ook onderzoek gedaan naar buitenspelen. Laat zien dat kinderen vaak juist worden aangetrokken natuurlijk door rommelige, avontuurlijke plekken waar ze zelf iets kunnen ontdekken en verzinnen. Dus hè, dan wordt er een hele keurige speeltuin aangelegd. Glijbaan, een wipkip, een schommel. Allemaal hartstikke verantwoord. En waar willen kinderen heen? Natuurlijk naar het terreintje erachter waar ze absoluut niet mochten komen. Opgespoten zand, planken, buizen, modder en een diepe plas waarvan niemand weet, waarvan niemand wist hoe eigenlijk diep die nou eigenlijk was. Ja, natuurlijk. Glijbaan is een glijbaan, maar zo'n betonnen rioolbuis, ja, dat kon een onderzeeër zijn. En tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? Nou, daar wordt wel flink op gereageerd. Yvonne de Vries uit Rotterdam-Overschie, die had één heel duidelijke grens. Beslist niet door het tunneltje onder de Apsweg. En ze zette meteen achter waar ik me niet aan hield. Ja, dat scheelt een hoop analyse. Abby Bannik, die kreeg vroeger steeds achter zich aangeroepen: in de buurt blijven hoor! En vlak voor het eten moest ze op roepafstand blijven. Dat wordt alleen al, hè? Roepafstand. Geen telefoon, geen appje, gewoon een moeder die ergens in de straat Abi riep en 7 kinderen dachten tegelijkertijd, oh ja, eten. Dat was natuurlijk, naar huis was als de lantaarnpalen aangingen. Heini Gulje, die zegt precies hetzelfde. Geen echte beperking, alle kinderen uit de buurt die waren er, alleen die straatlantaarns, ja, dat was de avondklok. En Rivka, Romein Spier, die herinnert zich ook nauwelijks grenzen. Een stad, maar wel veel sociale controle, weinig auto's, kinderen overal. Om de hoek wel bussen en een tram, dus vrij spelen kon prima. Zolang je dan niet per ongeluk met lijn 7 meeging, natuurlijk. Hè. Ja, en Loes, die speelde in Amsterdam tussen de Prins en de Leidsegracht in de Kerkstraat. Toen nog, zegt ze erbij, een rustig straatje achter de grens lag de Leidsestraat. En dat is natuurlijk meteen het probleem. Achter die grens lag iets veel interessanters. Het is nooit een leeg grasveld. Nee, een winkelstraat, tunneltje, een sloot. Iets waar je absoluut niet mocht komen, natuurlijk. Hè? En Wim uit Vleuten die schrijft: ja, wij mochten tot aan de brievenbus op de hoek. Mijn broer niet, want die had een fiets. En ik dacht eerst, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar Wim die schrijft verder, die was binnen 5 minuten 3 dorpen verder. Ja, dan snap ik ineens waarom sommige ouders vroeger geen kinderfiets kochten, maar gewoon wachten tot je 18 was. Ja, dankjewel voor je verhaal. Dus de vraag is, ik heb nog heel eventjes, tot waar mocht jij vroeger buiten spelen? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat zou ik leuk vinden.

0: Le Poppies, non, non, rien, chance bij Radio M Utrecht. Zo meteen staat voor je klaar. Geef de al kopjes zelfs. George Benson, Give Me The Night. Eerst geven we hier zo meteen Marije Drent met het regionieuws. En daarin dat de brandweer dankzij vliegtuig Charlie al meerdere beginnende natuurbrandjes heeft opgespoord.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het is 4:58. Marije zit hier. Marije, 2 mannen zijn gisteren gewond geraakt aan ruzie in een huis in Baren. Vertel.
6: Ja, dat zegt de politie. Die kreeg rond 5:30 een melding van een steekincident. 2 mannen bleken ruzie te hebben in een huis. De een raakte daarbij gewond aan het gezicht, de ander aan zijn armen. Of er nou daadwerkelijk gestoken is en waar die ruzie over ging, wordt nog onderzocht. 1 van de mannen is aangehouden. Nou, de computer doet een beetje vreemd weer vandaag. De brandweer die heeft deze zomer al meerdere beginnende natuurbranden opgespoord in onze provincie. Dat deed de brandweer met brandweervliegtuig Charlie. Dat zegt natuurbranddeskundige Marcel Geluk van de veiligheidsregio Utrecht. Tijdens warme en droge periodes vliegt het toestel boven natuurgebieden om rook- en brandhaarden snel te ontdekken. Volgens Geluk zijn daardoor al meerdere kleine branden dus op tijd gemeld en kon erger worden voorkomen. De veiligheidsregio oproept bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. De meeste natuurbranden worden veroorzaakt door de mens, bijvoorbeeld door een weggegooide sigaret, barbecues of open vuur. In de Ronde Venen wachten ruim 15 gezinnen op hulp van Stichting Leergeld. Die geeft kinderen uit arme gezinnen een fiets, een laptop voor school of springt bij voor de kosten van zwemles. Nou, geld is niet zozeer het probleem, wel een tekort aan vrijwilligers, meldt de lokale omroep. De stichting hielp dit jaar ruim 100 gezinnen en bijna 300 kinderen in de gemeente. En in een loods op industrieterrein Strijk Viertel in de Meern heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Toen de brandweer aankwam, bleek het om een klein brandje te gaan op de begane grond. Dat was snel geblust. Er raakte niemand gewond, wel is er veel schade. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, het is zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Het weekend verloopt een stuk warmer en nog zonniger, met temperaturen van 26 tot wel 30 graden.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekker.
11: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.
0: Goedemiddag.

0: Charlie Boogie, Boogie Rock and Roll, Rock and Roll.
1: Het is George Benson. En Get Me The Night.
2: Get Me The Night.
1: Bij Radio M Utrecht luister je naar. En zometeen na het nieuws van 5 uur is niet Aard hier, maar wel Joost Brouwer. Joost, goedemiddag.
3: Ja, hallo.
1: Zometeen. Hallo. Ja, hallo Joost. Hey, hoe is het?
3: Ja, lekker.
1: Ja. Jij hebt...
3: Nou, het is eind van de week. Het voor velen, hè. Het is gewoon weekend. Maar ik zou nog wel gewoon echt dagen achter elkaar radio kunnen
1: maken. Nou ja, morgen...
3: Morgen is Christen. Ja, die is... Ja. En dan maandag ben ik weer... Ja, het is soms een beetje een ratje. Dat snap ik ook, maar... Hè?
1: Hey, maar ja, ik ben heel benieuwd. Hoor. Je gaat de vraag stellen zometeen. Wat doe jij het liefst voor een sport in de zomer en waarom? Doe jij überhaupt... Ik zie jou niet sporten.
3: Zie je het?
1: Nee. Je hebt van die mensen, weet je meteen... Nee, die houdt er gewoon niet van.
3: Nou, ik ben thuis heel vaak in de tuin bezig. In en om het huis, zeg maar.
1: Nee, sporten. Oké, ik had het niet over lichaamsbeweging, maar sporten. Heb jij vroeger een sport gedaan?
3: Ja, judo.
1: Heb jij gejudo'd?
3: Ja, ik heb gejudo'd, ja.
1: Welke band?
3: De gele band met de oranje slip. Dat is helemaal niet zo hoog, hoor. Maar...
1: Hoe lang heb je het volgen? Ja, dan moet je toch wel wat volhouden.
3: Maar ik vond het leukst de lessen zelf. Gewoon van die valoefeningen, weet je wel. Oh, ja. Zo'n mat naar achter. Huh? Ja. En dan lekker relaxed neerkomen zonder dat je iets breekt.
1: Maar hoe lang is dat geleden?
3: Wedstrijden vond ik echt helemaal niks. Dus,
1: maar hoe lang is dat geleden?
3: Nou, dat is basisschooltijd.
1: Oh, basisschooltijd. Ja. Oké, ik pas helemaal niet. Het is niet dat er iets mis is of zo. Maar bij sommige mensen weet je gewoon. Ja, want ik geloof, suppen. Wie heeft er gesupt, zei je? Iemand had gesupt van ons team.
3: Nou, nee, Anna heeft vanochtend in Utrecht. Is wakker en natuurlijk gesupt.
1: Ik heb
3: instructies gekregen. Volgens mij is dat wel heerlijk gegaan.
1: Zo'n plank, dan moet je er blijven staan met zo'n paddle.
3: Ja, en dat schijnt een van de populairste watersporten te zijn. Of buitensporten in Nederland op dit moment. Dus,
1: ik kan ook over de graag. Dat is ook leuk, denk ik. Ja. Wat ga je doen? Dus, behalve
3: dat. Dus als je nog graag buitensport en suppen bijvoorbeeld. Komen hele leuke reacties nu al binnen, hoor. Maar laat het even weten. Als jij nog een leuke sport hebt die nog niet voorbij is gekomen.
1: Veel je hebt
3: gekke sport, field jappen. Ja, dan moet je voor naar een andere provincie denken.
1: Nee hoor, dan wordt het slootje springen. Dat wordt hier ook wel gedaan.
3: Dat kan, ja.
1: En wat ga je nog meer doen?
3: En ik ga even contact zoeken met de voorzitter van de Earth and Fire fanclub. Want ja, het nieuws dat Johnny Kaagman is overleden. Ja, de schrik is toch wel groot. Ook hier bij de luisteraar merkte ik gisteren ook al veel reacties daarover. Ja. Dus even herinneringen ophalen en zo.
1: Het is wel heel sneu, inderdaad. En vanavond, na je programma tussen 7 en 8, is er een speciale Hits uit Holland met Edwin Meerman. Dat is een uur lang even herinneringen en de muziek.
3: Ja, zo, hè, zeker.
1: Van Johnny Kaag.
3: Genieten, ja. Mag ik nu nog even verder
1: Je mag
3: rechtzetten en zo?
1: Ja, rennen, vieren. Je hebt het.

Het is Nancy Boyd bij Radio M Utrecht en Let's Hang On. En daarvoor hoorde je de klassieke Queen en Bohemian Rhapsody. Oké, even heel iets anders. Dit liedje, het scheelde dus echt gewoon niet veel, of het liedje was er gewoon niet geweest. Want er was één probleem. Het paste eigenlijk helemaal niet bij de band. Je moet je voorstellen, gitaren, drums, toetsen en vooral die enorme blazers. Dat is zo'n band die een nummer binnen kon komen alsof er in één keer een soort van complete fanfare door je woonkamer liep. En dan komt de bassist met iets totaal anders. Een heel klein liefdesliedje. Geen spierballen, geen muzikaal vuurwerk, gewoon iemand die voelt, als jij nu weggaat, dan zijn we iets kwijt wat we misschien nooit meer terugkrijgen. En de rest van de band, die wist het niet. Ze speelden het wel, ze deden hun best, maar ja, echt overtuigd waren ze niet. En dat vind ik dus achteraf heerlijk, hè? Want het werd ook nog eens een keer op het laatste moment opgenomen. En het scheelde heel weinig, of het kwam dus niet eens op die plaat. En toen gebeurde er iets geks. Ze maakten het niet groter, juist kleiner. Die enorme blazers die doen in één keer een stap opzij. Strijkers komen erin, een Franse hoorn. En die stem hoog, bijna breekbaar. En in één keer hoor je dus geen grote band meer. Je ziet gewoon één man. Zij heeft haar jas al aan. Misschien haar tas al in haar hand. En hij weet, als die deur zo dicht gaat, dan was dit het. Dus geen stoere praat meer. Geen gelijk willen hebben. Alleen nog, blijf nou. En uitgerekend dat nummer, waar ze dus zelf zo over twijfelden, werd hun allereerste nummer 1 hit in Amerika. En dat gaat over dit liedje.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ismaël, dankjewel. Marije gaat hier verder met de regio nieuws hoofdpunten. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De brandweer heeft deze zomer al meerdere natuurbranden vroegtijdig opgespoord. Tijdens warme en droge periodes vliegt de brandweer met brandweervliegtuig Charlie boven natuurgebieden om rook- en brandhaarden snel te ontdekken. Nou, zo kon de brandweer deze zomer al vaker erger voorkomen. Het is nog niet duidelijk of de Utrecht-marathon volgend jaar eerder wordt gelopen. Dat bekijken ze per jaar, zegt de organisatie. Nou, vandaag liet de organisatie van de marathon Amersfoort weten dat het evenement volgend jaar vanwege de hitte begin april is in plaats van eind mei of juni. Bij de editie van dit jaar, eind mei, werden tientallen lopers onwel. En twee mannen zijn gisteren gewond geraakt bij een ruzie in een huis in Baarn. De een raakte daarbij gewond aan het gezicht, de ander aan zijn armen. Of er daadwerkelijk gestoken is, want zo kreeg de politie de melding binnen. En waar die ruzie over ging, dat wordt nog onderzocht. Een van de mannen is aangehouden. Tot zover de hoofdpunten.
8: Dit is de verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken, daar is een ongeluk gebeurd. 16 minuten langer onderweg. En plus 10 op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten, lekker zomer.

0: Bert op Radio M Utrecht en Soul Sister.
1: Utrecht komt thuis.
0: Dit viel mij op vandaag. Bij FC Utrecht betaal je voor de goedkoopste tribuneplek in het nieuwe Eredivisie seizoen €259 voor een heel jaar. €10 duurder dan vorig seizoen. Nou, een hele grote stijging is dat niet. De club zit daarmee in de middenmoot van de Eredivisie. We hebben op webinar van RTV Utrecht ook even een overzicht gezet. En dan kan je jouw favoriete voetbalclub eventjes opzoeken en hoeveel dat dan kost. Maar ik ga ervan uit dat jouw favoriete voetbalclub gewoon FC Utrecht is natuurlijk. En ik doe even net alsof het 7 augustus 2012 is. Ik neem je mee naar de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Daar worden de inwoners verrast met een zeldzame gebeurtenis op dat moment. Luister maar eens eventjes. En door de wind herken je het geluid van verse sneeuw wellicht. Krakend sneeuw. En dat werkt dan ook weer verkoelend met deze hittegolfachtige dagen. Nou, of er dan weer nieuwe warme dagen aankomen. Nou, dat heb je al een beetje van Ismaël gehoord. Het weekend wordt weer warm, zondag 30 graden. Gita Spannenburg kan dat zo meteen gaan verklaren natuurlijk in Utrecht komt thuis. En na Ella Langley en Jim Gilstrap spreek ik de voorzitter van de Journey Kaagman fanclub. En de schrik zit er nog goed in natuurlijk over haar overlijden.

0: Mrs. Langley, Ella Langley om precies te zijn. Choosing Texas. Het overlijden van zangeres Journey Kaagman doet mij en zeker ook jou veel. Vele reacties in de app ook gisteren hier bij Radio M Utrecht. Toen het nieuws dus door de familie naar buiten werd gebracht. En Ronald Platier uit Veenendaal is voorzitter van de fanclub rond Journey. En ook Earth and Fire. En daar worden volgens mij nog overuren gemaakt, Ronald.
1: Nou, ik heb een Earth and Fire promo site. Yeah. Met 2,7 miljoen kijkers per 4 weken. En gisteren was het echt ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping de hele avond door. Dus echt niet normaal.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is nog nauwelijks te bevatten voor je, denk ik, hè?
1: Dat klopt. Ik zit nu nog eigenlijk een beetje in de fase van shock. Ik ben eigenlijk al jaren voorbereid op dat Journey zou gaan overlijden. En het laatste wat ze heeft meegemaakt en wat heel, heel bijzonder is, is dat 9 juli was ze jarig, is ze nog 79 geworden. En ik heb een boek gemaakt samen met fans, beroemdheden, verzorging van 400 pagina's. En het heet Journey 79 jaar. En de fans hebben de kans gehad om dat boek ook te kopen en allemaal gelijktijdig open te staan met Journey op 9 juli. Dus dat heeft ze nog gelukkig nog kunnen meemaken. En dat, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor.
0: Ja, wanneer heb jij haar voor het laatst gezien, zeg maar?
1: Gezien. Ik ben, het is niet zo dat ik bij Journey echt op bezoek ga.
0: Het is nog wel een ontmoeting, denk die je heel erg bijstaat, die je nooit meer vergeet, toch?
1: Ja, ik heb tijdens een optreden met Journey samen Weekend gezongen, bijvoorbeeld. Oh. En dan hield ze echt de arm om je heen. En dat was heel bijzonder. Ik zong dan wel knettervals, maar het is ook nog wel opgenomen, zeg maar. Je kan het nog horen. Maar dat vergeet je natuurlijk nooit meer. En dus ik heb ook, ben samen met op de foto geweest. En ik heb ook op de fanclubdag van heel lang geleden, toen ik 18 was, ik ben nu 56. Toen heeft ze mijn plakboeken gezien. En toen was ik nog zo stom om alle mannen van uit te knippen en weg te gooien. Oh. Dus daar moest ze enorm om lachen. Maar ze heeft al toen mijn plakboeken gesigneerd. En achteraf ben ik helemaal niet blij dat ik dat gedaan heb. Want toen ben ik de hele band gaan waarderen. En want zonder die band was heb je geen Earth and Fire natuurlijk. En geen muziek.
0: Ja, en met die arm om jou heen, zeg maar, dat is dan ook haar uitstraling dat het zo bijzonder maakt. Echt een mensenmens.
1: Journey is een heel warme persoonlijkheid. Echt heel toegankelijk. Als je met op de foto wil of je wil een handtekening of wat dan ook, zegt ze nooit nee. En kreeg ik terugkoppelingen van de films, van de verrassingen enzovoort. Dus dat was altijd heel, heel erg lief en attent. En een van de hoogtepunten was toen ik op mijn trouwdag op 7 juli 2023, toen kreeg ik een hele grote kaasplank, maar daarin gegraveerd zo ook de naam van Journey en de felicitaties voor onze trouwdag. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Dat is wel heel bijzonder. Dat kun je naast die herinnering van meezingen met Weekend natuurlijk leggen. Was zij eigenlijk belangrijker voor de Nederlandse popmuziek dan mensen tegenwoordig misschien beseffen?
1: Nou, Journey Kaagman is veel populairder. Gisteren kon je er misschien iets van merken, maar ik had veel liever gehad dat dat bij leven aan bod was gekomen.
0: Als je nog één ding tegen Journey zou zeggen, wat zou dat dan zijn?
1: Nou,
0: zijn we dan zeg maar een half uur lang bezig?
1: Nee, ik hou van jou.
0: Ja, dat zegt alles.
1: Maar dat weet ze wel. Dat is dus niet de eerste keer dat ik dat tegen haar heb gezegd. En ze heeft een keer samen met haar man hebben ze hun favoriete top 10 doorgegeven. En toen heb ik ook tegen hun gezegd, ik hou van jullie. Dus dat was gewoon recht uit het hart.
0: Nou, mooi gesproken, Ronald. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel, hè. Dag.

Oh, dat was een abrupt einde. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Ik wilde wat nummertjes laten horen van Earth and Fire. En je hebt je ook zeker gehoord. Maar vanavond, na deze Utrecht komt thuis, om 7:00... dan presenteert Edwin Meerman een hit uit Holland. Speciaal gericht op Earth and Fire. Dus,

Gene Pitney in Utrecht komt thuis. It hurts to be in love. Vanavond dus een extra hit uit Holland in memoriam. Een uur lang dus Earth and Fire. En ook delen uit interviews met Johnny Kaakman. Edwin is er dus vanavond vanaf 7 uur hier. Na Utrecht komt thuis. Dat wordt genieten. Met het oeuvre dus van Earth and Fire. Laat je lekker onderdompelen wat dat betreft. En de vraag die wij vandaag stellen. Wat doe jij het liefst voor sport in de zomer? En dan natuurlijk ook graag waarom? Of heb je misschien wel moeite met sporten als het warmer is? Nou, onze Anne die heeft lekker gesupt in de Utrechtse grachten. Dat was leuk om te horen vanochtend in Utrecht is wakker. Misschien heb jij ook wel eens gesupt.

0: half zes geworden al. Tijd voor het nieuws met Marije zo. De marathon van Amersfoort is vanwege de hitte verplaatst naar april. Andere evenementen volgen nog niet.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En zo gaan we een beetje rappend naar het nieuws. Er is een update van dat geweldsincident in Baarn gistermiddag, Marije.
2: Ja, daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 6:30 een melding van een steekincident in Baarn. 2 mannen bleken ruzie te hebben in een huis in de Laanstraat. De een raakte daarbij gewond aan het gezicht, de ander aan zijn armen. Nou, of er daadwerkelijk gestoken is en waar die ruzie over ging, wordt nog onderzocht. 1 van de mannen is aangehouden. De brandweer heeft deze zomer al meerdere beginnende natuurbranden opgespoord in onze provincie met brandweervliegtuig Charlie. Dat zegt natuurbranddeskundige Marcel Geluk van de veiligheidsregio Utrecht. Tijdens warme en droge periodes vliegt het toestel boven natuurgebieden om signalen op te sporen die kunnen wijzen op een brand.
3: Vooral op beginnende rookontwikkeling, dat is de eerste indicator dat we hebben. Nou, samen met de piloot vliegen we dan recht over de brand heen. En dat geven we door aan de meldkamer. Die kan dan de aanrijroutes en de dichtstbijzijnde eenheden alarmeren. En wij zullen dan blijven om de eenheden op de grond te ondersteunen.
2: Op die manier heeft de brandweer al meerdere keren erger kunnen voorkomen. De veiligheidsregio roept bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Want de meeste natuurbranden worden veroorzaakt door de mens. Bijvoorbeeld door een weggegooide sigaret, barbecues of open vuur. Het is nog niet duidelijk of de Utrecht-marathon volgend jaar, net als de Marathon van Amersfoort, eerder wordt gelopen. De organisatie van de Marathon van Amersfoort heeft het evenement nu op 4 april gepland vanwege de hitte in mei en juni. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, werden tientallen lopers onwel. 2 mensen moesten worden gereanimeerd. De organisatie van de Utrecht-marathon zegt nog niets te kunnen zeggen over een vervroeging. Dat bekijken we per jaar, laten ze weten. Het is niet duidelijk wat dat precies betekent. Bij de Marathon van Utrecht werd dit jaar een loper onwel. Hij stierf kort daarop. En in een loods op industrieterrein Strijk-Viertel in De Meern heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Toen de brand weer aankwam, bleek het om een klein brandje te gaan op de begane grond. Dat was gelukkig snel geblust. Er raakte niemand gewond, wel is er schade. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, het is zonnig en een graad of 22 nog steeds. En vanavond blijft het zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Het weekend verloopt een stuk warmer en zonniger. Want dan lopen de temperaturen op tot 26 à 30 graden.
1: Dankjewel Marije. Dit is de verkeersinformatie op Radio M Utrecht. Waar je zo meteen ook nog Diana Ross hoort trouwens. Maar dat is dus na het verkeer 1 melding die ertoe doet. Dat de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar zijn bergingswerkzaamheden op dit moment. 8 minuten op en dan.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Utrecht komt thuis met Joost.

0: Het is een heerlijke sportplaatje, Zan, of niet?
1: Ik hou alleen niet zo van vrouwelijke zangers.
0: Oh, god. Nou ja, je bent wel eerlijk in ieder geval. Dat maakt niet uit. Er komen nog genoeg mannen aan. Eros Ramazzotti ga ik ook nog draaien. Vind je dat wel mooier?
1: Ja, geloof ik wel. Ja.
0: Oké, nou mooi. Hey, we hebben het over sporten vandaag. Vooral over zomersporten. Jij hebt 30 jaar getennist.
1: Ja.
0: En waarom doe je dat nu niet meer?
1: Omdat ik werd heel duizelig een keer. En ik, daarna ben ik nog op een tennisbal gestapt. En toen ging ik onderuit. En toen dacht ik, nou, ik ben hartstikke oud inmiddels. Ik stop er lekker mee. Maar het is heel erg gewoon leuk geweest.
0: Oké. Ga je nog wel eens kijken dan?
1: TV wel, ja. Dat hou ik allemaal wel bij.
0: Oké. Dat is wel mooi. Ja, er zijn volop toernooien te volgen. Dat kan allemaal heel mooi. Maar wat dat betreft zit je niet stil, want je hebt een nieuwe sport gevonden volgens mij, of niet?
1: Ja, lopen en wandelen elke dag. Ja, heerlijk.
0: En dan kun je nog discussiëren over het feit of dat een sport is, ja of nee, maar...
1: Is het geen sport? Ja, je bent in beweging.
0: Nou ja, de wandelsporten, hè. We hebben de Vierdaagse van Nijmegen achter de rug.
1: Ja, ja.
0: Ik vind wandelen een sport, eerlijk gezegd. Maar goed.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel.
0: Ja. En hoeveel kilometer dan? Elke dag?
1: Zes. Ik heb het nagemeten.
0: Oh, nagemeten. En dan ben je toch een uurtje onderweg elke dag, zo'n beetje, toch?
1: Inderdaad, een uur. Maar soms wel 3 uur, want dan kom ik leuke mensen tegen, snap je?
0: Ah, mooi. Dus net als radio, dan klets je ook een beetje met...
1: ik woon in een dorp en ik ken bijna het hele dorp.
0: Ja, want dat is dan ook waar je gaat in de buurt wandelen. Ja, het is niet dat je de auto pakt of de fiets of zo... En dan ga je ergens een wandelgebied in of zo.
1: Nee, altijd in mijn eigen dorp.
0: Oké, en dan zie je elke keer weer nieuwe dingen.
1: Ja, ook.
0: Ja,
1: er zijn heel veel routes en een mooie plas hebben we waar ik omheen loop. Spiegelplas.
0: Ken
1: je de Spiegelplas?
0: Ja, daar ben ik wel eens geweest, ja.
1: Oh, ja.
0: Nee, dat is mooi. Oké, dat is goed om te weten dat ik jou daar dan wel eens tegenkom. Want ja, Anne heeft natuurlijk gesubt vanochtend, hè. In Utrecht is wakker. En zou je dat wel eens willen doen? Of moet je daar niet aan denken?
1: Nee, vreselijk. Doodeng. Doodeng en wiebelig. Ik kon vroeger niet eens met Gim op de evenwichtsboot lopen.
0: Oh ja, nee, dan moet je dat niet doen.
1: Als ik het een keer goed deed, dan werd ik van de applaus.
0: Ja, nou ja, er zijn wel mensen die hebben gereageerd in de app en via de mail. Esther bijvoorbeeld, die zegt, nou wat leuk dat Anne heeft gesubt ontspannend. En dan vooral ook lekker langs die bootjes varen. Zou het graag door de grachten van Utrecht doen, hoor. Jij moet er niet aan denken.
1: We hebben wel gevaren door Utrecht. Dat was leuker.
0: Nou, dat is leuker, ja. Maar dat is dan weer niet sportief, hè? Dus,
1: nee, toen hadden we nog een boot.
0: Nou ja, goed, daar kunnen we uren over verder kletsen. Hey, aerobic heb je ook nog gedaan, schreef je ook nog.
1: Ja, dat was echt heel erg leuk. Want dat was eerst gym een uur. En dan was het in de zaal ernaast, daarna, aerobic. Dus je kon gewoon een deurtje door. Maar altijd naar het gym dacht ik, oh, gaat nou dat nog? En dan had ik dat aerobic gedaan. En dan ging ik toch fit naar huis.
0: Oh?
1: Ja, altijd weer.
0: Heerlijk. Maar ja, dat doe je nu ook niet meer, begrijp ik dan.
1: Nee. Nee. Ik ben heel op leeftijd, hoor. Ik ben wel op leeftijd.
0: Oké, nou ja, daar hoef je verder niet over te hebben op de radio. Want zo klinkt het namelijk niet. Maar zeg ik dan eigenlijk vrijwel altijd. Maar je moet de beweging zoeken die bij je past. En jij hebt de liefde voor het wandelen helemaal gevonden.
1: Ja, exact.
0: Ja, en dat deed je natuurlijk niet toen je nog fanatiek aan een tent... Of deed je misschien wel, maar minder dan, denk ik.
1: Hè? Nou, dus... bijna nooit.
0: Nee, oké.
1: Nou, vogels kijken gingen we. Dan liepen we wel naar vogels te kijken. Met een groep.
0: Ja, zeker. Oké. Hey, Eros Ramazzotti ga ik zeker voor je draaien. Komt voorbij. En eerst nog even een ander plaatje en het weer en zo. Blijf gezellig bij. Janne, dankjewel, hè.

0: Olivia Dien, was dat Man I Need. En dit is Gita. Goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost. Hi.
0: Ja, dat is zo'n heerlijk zwoel liedje. En ja, dat kan je opzetten op zondag. Dan is het volgens mij echt warm. Hè?
1: Klopt, tropisch. Zeker.
0: Maar daartussen zit dan nog vanavond en morgen en zo. En ja, nou, daar kan jij wat over vertellen.
1: Nou ja, het was vandaag natuurlijk best wel frisjes. Voor ja, veel mensen. Zeker tot een uurtje of twee. Bewolking voerde de boventoon. En ja, dan zag je toch dat die temperatuur niet echt wilde. Maar toen vanuit het westen de zon doorbrak. Ja, zag je ook dat we naar 2, 23 graden zijn gegaan. Toch nog. En die zon brengt gelijk de warmte. En ja, vanavond is het grotendeels helder. Die laatste wolken boven het oosten en zuiden, die trekken weg. En dan krijgen we een windstille avond en nacht. En dan gaat het aardig afkoelen. Voor degenen in een tentje is het denk ik best wel fris. Met, nou, 8 tot 10 graden als nachttemperatuur. Morgenochtend misschien een paar van die mooie feerieke mistbanken, laaghangend. Dat is toch nog het vocht dat aanwezig is. En verder is er morgen gewoon heel veel ruimte voor de zon. De wolkenvelden van vandaag zijn helemaal verdwenen. En de enige bewolking die er morgen nog is, zijn van die hoge, ja, wolkenvelden, windveren. Die op zo'n 8 tot 10 kilometer hoogte hangen. En die dus soms een beetje flats maken. Maar voor de rest, ja, zonnig. En dan temperaturen morgen. Duurt eventjes, want we moeten even opstarten. We moeten natuurlijk uit die 9 graden komen. Dus dan is het rond het middaguur waarschijnlijk 21. En daarna koersen we door naar een graad of 26. Met veel zon. En dan ook weer een hele mooie zomeravond.
0: Oké, ik bleef hangen bij het woord feerieke eigenlijk. Maar dat was alweer even geleden.
1: Dat was het.
0: Feerieke mistbanken, wat
1: ja,
0: zijn nou?
1: Feerieke ja, mistbanken. Ja, dat ja, vind ik dan zo lekker als je dan 's ochtends vroeg op pad bent en je ziet ja, van die grondmistvelden. Maakt, ja, maakt gewoon dat het er allemaal nog wat mooier uitziet. Eigenlijk net als bij sneeuw.
0: Ja, en daar denk je eigenlijk niet aan bij dat warme weer. Tenminste, ik
1: niet.
0: Maar door jou hebben we daar nu weer wat meer leven in de brouwerij gebracht op dat gebied. En dan dank ik je voor nu. Dan gaan we het volgend uur nog even hebben over zondag en misschien begin van de week. Want daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, Gita.
1: Helemaal goed. Gaan we
2: en
1: doen. Tot straks.
2: Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
3: En of samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Electric Light Orchestra, ILO, Shine a Little Love. En ILO staat ook nog op 1 in de vakantie 100, hè. Dan met een ander nummer. Ja, je weet het, je weet het. En Janne weet nu dat haar Eros Ramazzotti... Nou, nu doe ik net alsof ze er verliefd op is, maar dat zal niet het geval zijn. Dat hij nu op de radio is in Utrecht komt thuis. Want ze wilde wat meer mannenstemmen horen. Nou, ze wordt op

0: En zometeen in Utrecht komt thuis een hoofdrol voor deze beestjes.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. En daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd 1,5 jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. Die overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras op die dijken beschadigd. De kans bestaat dat de dijk daardoor verzwakt. Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. De container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. En ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivea Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het toch wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Hier vrijwel nooit een achterstand. We zijn altijd bij de tijd. Hier ook met het nieuwste regionieuws hoofdpunten krijg je van Marije.
11: Goedemiddag, goede avond inmiddels. De marathon van Amersfoort is vooralsnog de enige die vanwege de hitte wordt vervroegd. De organisatie van andere grote evenementen, zoals de Utrechtse marathon, zijn dat vooralsnog niet van plan. Vandaag liet de organisatie van de marathon Amersfoort weten dat het evenement volgend jaar vanwege de hitte begin april is, in plaats van eind mei of juni. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, werden tientallen lopers onwel. Twee mannen zijn gisteren ongewond geraakt bij een ruzie in een huis in Baarn. De een raakte daarbij gewond aan het gezicht, de ander aan zijn armen. Of er daadwerkelijk is gestoken, daar was sprake van. En waar de ruzie over ging, wordt nog onderzocht. Een van de mannen is aangehouden. En de brandweer heeft deze zomer al meerdere natuurbranden vroegtijdig opgespoord. Tijdens warme en droge periodes vliegt de brandweer met brandweervliegtuig Charlie boven natuurgebieden om rook- en brandhaarden snel te ontdekken. Nou, zo kon de brandweer deze zomer al vaker erger voorkomen. Tot zover, meer om 6:30.
10: Dankjewel, je hoort de Stylistics zo direct.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
13: Heijn. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: meegezongen, geef het maar toe, met de Stylistics. Can give you anything.
1: Utrecht komt thuis.
0: Een hoofdrol voor de krekels, de natuur in, zoals ze elke vrijdag. Dat wordt genieten. En je hoort ze nog een keer. Ja, goed, blijf luisteren, want, nou ja, van ver af. Nou, je gehoor moet goed zijn in ieder geval. En het Eredivisie-seizoen start natuurlijk weer. Hoe staat het ervoor met FC Utrecht? Je hoort het ook nog deze uitzending. En suppen, ja of nee? Oftewel, de buitensporten die zijn ontzettend populair. En ik ben wat dat betreft wel benieuwd of jij een beetje van de zomersporten bent. Nou, we hebben het al gehad over aerobics, tennissen en wandelen. En dan niet met drie verschillende personen. Nee, Jeanne die heeft die sporten allemaal gedaan en nu wandelt ze graag. Dus ja.

0: ABC, bijna 17:15 geworden. Dit is Utrecht komt thuis en straks nog na 19:00 Edwin hier met een speciale editie van Hits uit Holland. En dan natuurlijk ruim baan voor de carrière van Johnny Kaagman en Earth and Fire. Dat wordt genieten. Dat dus straks. Nu aandacht voor Olga Ekelenkamp. Over de natuur natuurlijk. Boswachter Olga, goedenavond.
1: Goedenavond, Joost.
0: Ja, en dit is toch wel een mooi geluid.
1: Oh, heerlijk. Lekker, hè? Oh, dit is echt mijn favoriete zomergeluid.
0: Ja, waarom hoort dit toch bij de zomer eigenlijk, hè, dit geluid?
1: Ja, je hebt nog niet gezegd dat we nu naar sprinkhanen zitten te luisteren, hè? Naar krekels en zo. Maar dat geluid, dat hoor je inderdaad in de zomer. Omdat de meeste sprinkhanen namelijk volwassen worden in de zomer. En dan pas kunnen ze geluid maken.
0: Oké. Maken die sprinkhanen eigenlijk allemaal hetzelfde geluid?
1: Nee. Sowieso maken alleen de mannetjes geluid. Hè? Net als met mannetjesvogels die luidkeels zingen, maken de sprinkhanen geluid om de dames te lokken. En dat geluid dat noemen ze striduleren. En hoe sprinkhanen geluid maken, dat hangt een beetje van het type af. Je hebt langsprietige sprinkhanen en kortsprietige sprinkhanen. Nou, die langsprieten, zoals bijvoorbeeld de grote groene sabelsprinkhaan, die wrijven hun voorvleugels over elkaar. En één van de vleugels heeft een soort harde rand, een beetje te vergelijken met een rasp of een vijl. En de andere vleugel wordt een beetje gebruikt als een soort klankkast. En dan heb je dus ook nog die kortsprietige sprinkhanen, die pakken dat anders aan. Mannetjes van dat type hebben aan de binnenkant van hun achterpoot een rij kleine tandjes. En die rij tandjes die bewegen ze op en neer over een richel of een verdikte ader op hun harde vleugels. Dus een beetje alsof je met een kam over de rand van een doos strijkt.
0: Nou, dat klinkt allemaal gezellig, maar het heeft ook een functie, lijkt mij, dit allemaal.
1: Ja, ik zei het al eigenlijk, hè, de mannetjes trekken zo de vrouwtjes aan, want er moet gepaard worden. Heel belangrijk. En dat doen veel sprinkhanen aan het eind van de zomer. En wat na de paring volgt, is dan ook wel weer spectaculair. Als sprinkhanen gepaard hebben, dan gaan de vrouwtjes eitjes leggen. En dan gaan ze eerst op zoek naar een geschikte plek. En dat kan bijvoorbeeld een zachte bodem zijn, of iets tussen de plantenstengels of tussen boomschors. Nou, als ze een plekje heeft gevonden, dan gaat het vrouwtje een gat boren. En als je dat toch eens kon zien, dat is echt fantastisch. Daarvoor heeft ze een speciale legboor aan haar achterlijf. En dan boort ze een diep gat en legt daar een aantal eitjes in. Nou, afhankelijk van het soort zijn het er 10 of soms een paar 100. En veel sprinkhanen leggen hun eitjes in pakketjes op verschillende plekken. En toevallig, dat vond ik ook zo leuk, toevallig zag ik vorige week een sabelsprinkhaan die met haar legboor een geschikt plekje zocht op een putdeksel bij ons in de straat. Maar dat was natuurlijk een minder groot succes. De eitjes bijvoorbeeld van zo'n grote groene sabelsprinkhaan, die kunnen wel een centimeter lang zijn. En die grote groene sabelsprinkhaan is best groot, maar nog steeds een heel klein beestje. Het zijn flinke eieren.
0: Zo, welke sprinkhanen komen er bij ons voor?
1: De Natuurmonumenten die inventariseert elke 6 jaar welke sprinkhanen er in onze gebieden voorkomen. En dat zijn natuurlijk de sprinkhanen die zich lekker thuis voelen in het laagveen. En met stip op 1 is dat de moerassprinkhaan. Die komt het allermeeste voor in onze gebieden. En is ook gelijk een van de mooiste sprinkhanen van Nederland. En bij die moerassprinkhaan moet je vooral naar zijn dijen en naar zijn achterpoten kijken. Hij heeft een geel-groene dij en zijn schenen zijn geel met zwarte doorntjes. Maar hij heeft ook nog rood en zwart aan zijn poot. Het is echt een heel kleurrijk beestje.
0: Oké, en die sport je niet alleen in de avond, hè, Olga?
1: Nee, want die zijn eigenlijk vanaf de middag al actief. Die zijn al vanaf de middag te horen. Dus ik zou zeggen, mijn advies, wandel bijvoorbeeld het Vredevoetpad in Tienhoven op een zonnige dag. En dikke kans dat je dat tikken van die moerassprinkhaan hoort. En misschien heb je de mazzel dat je hem ook nog gewoon live kunt zien.
0: Nou, dat is weer een mooie tip. Dankjewel, hoor.
1: Ja, jij ook.

hebben het over zomersporten. In Utrecht komt thuis eigenlijk de hele dag al. Want onze Anna die is gaan suppen in de grachten van Utrecht. Dat was mooi te horen. In Utrecht is wakker. Maar hou jij nog een beetje bezig met de zomersporten? Laat het even weten in de RTV Utrecht app. En misschien spreek ik je zo meteen dan nog wel. Na Cher bijvoorbeeld. En ook Casey and the Sunshine Band.

0: Cher helemaal uitgezongen. En Gypsy, Strand and Thieves. Zometeen is Marije nog niet uitgesproken voor het regio nieuws. Goed nieuws voor bewoners van een warm appartementencomplex in Maarsen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: 6:30, bijna. En de brandweer heeft in onze provincie al meerdere natuurbranden in de kiem gesmoord, Marije.
6: Ja, dat was dankzij brandweervliegtuig Charlie. Dat zegt natuurbranddeskundige Marcel Geluk van de veiligheidsregio Utrecht. Tijdens warme en droge periodes vliegt het toestel boven natuurgebieden om rook- en brandhaarden snel te ontdekken. Volgens Geluk zijn daardoor al meerdere kleine branden dus op tijd gemeld en kon erger worden voorkomen. De veiligheidsregio roept bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. De meeste natuurbranden worden veroorzaakt door de mens. Bijvoorbeeld door een weggegooide sigaret, barbecues of open vuur. Vanwege de hitte wordt de Marathon van Amersfoort volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Afgelopen editie werden meerdere mensen onwel en dus wordt de marathon vervroegd. Een minder warm parcours is alleen niet genoeg, zegt de organisatie.
7: De afgelopen editie hadden we al een heel schaduwrijke parcours gezocht. Maar ja, blijkbaar is dat dan toch onvoldoende om dat het dan de problemen afneemt. En het lijkt er ook op, dat is eigenlijk bij alle organisaties zichtbaar, dat er vooral jonge getrainde mensen in problemen komen.
6: De Marathon van Amersfoort is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege de hitte. Of de Utrecht Marathon volgend jaar ook eerder wordt gelopen is nog niet duidelijk. De organisatie van de IJsselsteinloop in mei zegt vooralsnog niet aan het vervroegen of verlaten van het evenement te denken. Bij het geweldsincident in een woning in Baarn gistermiddag zijn 2 mensen gewond geraakt, zegt de politie. Die kreeg rond 6:30 een melding van een steekincident. 2 mannen bleken ruzie te hebben in een huis aan de Laanstraat. De een raakte daarbij gewond aan zijn gezicht, de ander aan zijn armen. Of er daadwerkelijk gestoken is en waar de ruzie over ging, wordt nog onderzocht. 1 van de mannen is aangehouden. En de eigenaar van een appartementencomplex in Maarsen, Holland to Stay, erkent de hitteproblemen in het pand en belooft met oplossingen te komen. In de woningen waar veel buitenlandse studenten wonen loopt de temperatuur regelmatig op tot boven de 30 graden. De ramen van het gebouw kunnen niet open en het ventilatiesysteem koelt de ruimtes niet genoeg af. Volgens de verhuurder wordt gewerkt aan extra koeling en wordt ook gekeken naar tijdelijke maatregelen. De bewonerscommissie is daar nog niet gerust op en zegt een concreet plan van aanpak te missen. Wanneer de problemen zijn opgelost, is nog niet bekend. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het blijft vanavond zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10. Het weekend verloopt warm en zonnig. Morgen maximaal 27 graden. En zondag nog 3 graden warmer.
0: En dan zijn we weer bij. Dankjewel, Marije.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen. Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: van Casey en de Sunshine Band. Toen dacht ik, oh, ik heb Jaap nog niet gebeld. Maar hij is er, hallo.
1: Hey, Joost, goedenavond.
0: Ja, jij neemt het altijd wel op. Vriend van de show. Dat sub is niks voor jou.
1: Nee, sub is echt niks voor mij. Nee. Ik heb het één keer geprobeerd. En dat was met de feest van een neef en een nicht van mij. Dat was eigenlijk op een soort binnenzee. Maar goed, het was vrij kalm en vrij vlak. En te proberen erop te staan, maar nee. Ik ben maar gaan zitten en zitten de zee opgegaan. Want ik kreeg het niet van elkaar.
0: Oh, je kan ook gewoon zitten. Ja, dat geldt dan niet als suppen.
1: Nee, dat suppen, dat is... Ik heb sowieso evenwichtsbalken en evenwichtsdingetjes. Dat is dan wel een dingetje bij mij. Hoor. Ik hou het dan liever wat steviger onder mijn voeten.
0: Ik ben daar ook heel slecht in een evenwicht bewaren. Maar je hebt een andere sportroeping gevonden. Ik heb je er volgens mij al eerder over gehoord, maar je houdt heel erg van fietsen.
1: Ja, wij zijn helemaal verslingerd aan fietsen. Dat doen we mijn hele leven al. En eigenlijk sinds corona is het eigenlijk alleen nog maar meer geworden. Zelfs zodanig dat we onze vakanties op de fiets doorbrengen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon heerlijk. Echt lekker hoor.
0: En er staat er nog één op de planning dit jaar.
1: Ja, klopt. Eind augustus dan gaan we nog 2,5 week op stap gaan met de trein, met de fietsen naar Duitsland. En dan fietsen we langs de rivier de Weser. Naar Bremen toe. En dan met een grote boog weer terug naar de Groene Kant toe.
0: Oké, heb je jouw vrouw ook wel eens bewogen om andere dingen te doen dan fietsen? Bijvoorbeeld dat suppen, bijvoorbeeld? Of,
1: Nee, suppen is zeker ook voor Sil helemaal niks hoor. ze was er ook bij, maar ze was toen heel wijselijk aan de kant blijven staan. Want ze zegt, die ziet het ook niet zitten. Ook die is, fietsen en wandelen. Alleen wandelen heeft wat fysieke beperkingen voor ons allebei op het ogenblik. En we hopen toch met een jaartje of zo wel weer vanaf te zijn. Wandelen, maar vooral fietsen. Als het droog weer is, we pakken van alles de fiets, joh. Heerlijk.
0: Ja, en dan maakt het ook niet uit als het bijvoorbeeld 30 graden is.
1: Nee, dan proberen we wel een beetje te blijven fietsen. Dat je een beetje de rijwind hebt. En als je stopt, een schaduwplekje of zo, weet je wel.
0: Okay.
1: Met die ervaringen die hebben ook. En dan zoek je een schaduwplek op en dan ga je daar even heerlijk zitten. En wat drinken enzovoort. Dus,
0: en heb je vroeger, even voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om wielrenfietsen, hè? Het is niet dat je Tour de France...
1: Nee. Die hebben we vroeger wel gehad. Toen we elkaar net kenden. Toen hebben we ook al allebei op de tourfiets met sportstuur, zeg maar. Een soort semi-racefiets. We hebben ook al toertochten gemaakt. Ook al lange toertochten gemaakt. Maar op een gegeven moment, dan ga je werken. En dan heb je druk en dan heb je er geen tijd meer voor. Maar goed, we zijn nu allebei gepensioneerd. En het is gewoon heerlijk als droog is fietsen.
0: Ja, je kan ook tijdens het fietsen denken dat je aan het suppen bent.
1: dan gaan we daar. Ik probeer er even een voorstelling bij te maken. Ja. een lange peddel erbij. Ik ga het eens even proberen, Joost.
0: Oké. Hey, Jaap, dankjewel. Ik wens jou een fijn weekend.
1: Ja, voor hetzelfde, Joost. Goed weekend. Goed.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Marchar van Rolf Sanchez.

0: Gary Puckett en de Union Gap en Lady Willpower. Dat was muziek hier in Utrecht Komt Thuis. De klassiekers zoals je die vaker hoort natuurlijk bij ons. En nu tijd om nog even de sport mee te nemen hier. De voorbereiding zit erop. De oefenwedstrijden zijn klaar, want zondag begint het echte werk voor FC Utrecht. De ploeg uit de Domstad begint het Eredivisie-seizoen met een toch wel lastige uitwedstrijd denk ik, tegen FC Groningen. En Bert Kaus blikt vooruit met verdediger Siebe Horemans.
1: Er verandert altijd heel veel als er een andere trainer komt, Siebe. Wat is er allemaal veranderd in de afgelopen zomer?
2: Zoals je zegt, heel veel. Veel nieuwe gezichten, veel nieuwe energie. En energie is ook wat we willen leveren, dus dat vooral.
1: De intensiteit wordt er altijd gezegd met Correa. Is dat ook wat er veranderd is? Harder, zwaarder trainen?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel waar hij de nadruk op legt. En daar begint alles bij, met energie brengen. Dus dat is waar. Ja.
1: En daarbij dan ook nog een keer een ander speelstijl.
2: Ja, een andere speelstijl. Dus ik herken het nog wel een beetje van in België. Heb ik dat ook gespeeld. En ik kan er mij wel in vinden.
1: Is het heel anders dan wat jullie vorig jaar deden?
2: Laag blok denk ik niet. Dat is sowieso wat we vorig seizoen ook gedaan hebben. Of toch vaak. En in het midden van het veld is het ook een beetje hetzelfde. Dus in dat geval komen er wel dingen overheen. Ja.
1: Dan zou je zeggen, dan heb je in de voorbereiding niet heel veel tijd nodig om dat nieuwe systeem erin te slijpen.
2: Ja, het is toch wel ietsje anders, hè, met buitenspelers aan de binnenkant. Maar daar moet veel wisselwerking zijn. En dat is prima overal trouwens. Dat is ook wat de coach wilt. Dus zijn altijd wel nieuwe details.
1: Zijn jullie er al helemaal?
2: Nee, zeker niet.
1: Wat markeert er nog?
2: Doelpunten maken. Nee, er zijn iets te weinig doelpunten gemaakt misschien in de voorbereiding. Maar we hebben de kansen wel gehad. En de mogelijkheden om tot kansen te komen. Dus het zijn gewoon details. En daar zijn we mee bezig.
1: Toch lijkt het er wel op. Hè? We hebben het dan over een nieuw systeem dat wordt ingevoerd. Dat wordt geïmplementeerd waar je een hele voorbereiding mee bezig bent. Afgelopen zondag tegen Sevilla leken jullie weer terug te vallen op 4-3-3. Of heb ik dat verkeerd gezien?
2: Nee, dat was omdat Sevilla niet echt een diepe spits had. Zodat Joris hoefde niet echt tussen mij en Eert of tussen mij en Nicolas te komen. Dus dat was het enige. Maar voor de rest is dat wel wat de bedoeling was op voorhand. Maar ja, we passen ons ook aan een beetje. Dus,
1: dus zondag wordt het wel gewoon het nieuwe systeem in Groningen?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: dan noemen we Groningen. Dat is, de Eredivisie kent geen makkies. Waar worden jullie voor gewaarschuwd in Groningen?
2: Ja, we hebben Groningen geanalyseerd en heel goed voetballende ploeg van achteruit. Keeper die goed kan voetballen, dus, maar ze nemen ook risico. En daar moeten wij bloeren en daar zullen we op inzetten.
3: Utrecht Komt Thuis.

0: I love de mondharmonica, de Dirt Band, An American Dream. Als ik droom over het weer, dan droom ik wel een beetje over cool weer. Nou, dan hebben we geluk gehad vandaag. Gita.
1: Ja, dat zag er aardig uit, hè, Joost? Ja, zo vandaag met 1,22 graden op veel plekken. En veel bewolking. En nu dan die brede opklaringen, waardoor we zo'n fraaie zomeravond hebben, die natuurlijk wel vrij snel wat killetjes wordt.
0: Zeker. De koelte is een beetje voorbij, hè? Want in het weekend wordt het weer warm.
1: Ja, in het weekend wordt het weer warm. We zitten nog steeds in de cadans van deze grote zomer van 2026. Met de oprispingen van warmte uit Centraal- en Zuid-Europa. En dan weer eens de wind die waait naar het west-noordwesten. En dan komt er weer koele Noordzeelucht met wat bewolking onze kant op. Dat wisselt zich zo steeds een beetje af. En nu gaan we weer de warme kant op met morgenmiddag na een kille ochtend met temperaturen tussen de 8 en de 10 graden, denk ik. Bij zonsopkomst is het morgenmiddag uiteindelijk een graadje of 26. Met veel zon, weinig wind, net als vandaag. En ook de zondag is een hele rustige dag. Het zijn beide dagen waarbij we onder een hoge drukgebied vertoeven. Dus eigenlijk in een windluw gebied zitten. Nou ja, en als je eenmaal die 6, 27 graden op zaterdag hebt gehad, koersen wij zondag door naar de tropische 30 graden.
0: Ja, en dan zwakt het weer een beetje af. Aan het begin van de week, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, het lijkt erop dat je op maandag en deels dinsdag, dat die twee dagen dat er een noordwestelijke of noordelijke wind opsteekt. En hup, zie je gelijk wat koelte, voel je binnenkomen vanaf de Noordzee. Misschien ook wel met extra wolkenvelden, misschien met een spatterbui. Nou ja, dat is dan een geluksbui weer. En dan vanaf woensdag zie je weer, hup, aflandige winden. Temperaturen gaan weer vrij snel. En met name donderdag en vrijdag zijn er dan weer tropische temperaturen bij ons. Nou ja, 30, 31. Maar Zuid-Nederland zou ergens in de periode van donderdag, vrijdag zouden ze de 35 kunnen gaan halen.
0: Oké, ja, het weer is toch een beetje humeurig, hè? Wispelt u afwisselend, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, het enige grote wat we natuurlijk missen is de neerslag. Want het wisselt dan wel een beetje af. Maar zelfs als we van hoge drukgebied wisselen, altijd heb je dan eigenlijk een stukje vaak tussen de twee hoge drukgebieden in, waarbij er eventjes neerslag valt. Maar zelfs dat is er inmiddels allemaal uitgeknepen.
0: We hebben het vandaag over sporten op het water. Jij bent ook graag op het water, volgens mij.
1: Zeker.
0: Hebben mij laten influisteren, door jouzelf namelijk, eerder vandaag. En ik krijg ook een berichtje van Erwin nog. Erwin Clotida, dankjewel voor jouw appje. Hij woonde in de jaren 90 in Huizen en hij speelde daar op het schoolplein. Maar hij deed dus ook aan viljeppen, verspringen.
1: Oh, ja.
0: En dat is wel echt zo'n zomerspot. En hij heeft ook discuswerpen gedaan.
1: Oh, cool. Ja, dat is ook mooi.
0: Nou, dat is niet aan mij besteed, maar aan jou wel misschien? Of toch die waterdingen dan? Verspringen misschien?
1: Ik ben meer van de water, maar ik weet wel van vroeger op de middelbare school met sporten. Als we dan het buitenseizoen hadden, vond ik eigenlijk discuswerpen en speerwerpen wel een van de leukste dingen. Niet dat ik er goed in was, maar ik vond dat wel leuk om te doen. Ja,
0: het is inderdaad zo'n ding. Ja, je denkt dan van tevoren, het gaat heel ver. En dan valt het ontzettend tegen na die worp. Hè?
1: Dus, jammer. Je moet het nog een beetje goed mikken natuurlijk. Het is levensgevaarlijk eigenlijk.
0: Ja. Toen dacht ik echt, ik moet mijn spieren maar gaan kweken. Of zo, op de een of andere manier. Maar goed, Gita, we zijn weer bijgepraat over het weer. Fijn weekend, hè?
1: Zelfde. Groetjes.

0: Veel plezier met de hits uit Holland in memoriam. Journey Kaagman staat centraal en Earth and Fire. Edwin is er zometeen dus na zevenen. En ik wens je verder ook een heel fijn weekend, hoor. Dank voor het meereageren de hele week. Het Utrecht komt thuis natuurlijk.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
9: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
8: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hafjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
10: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrenmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
8: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Hits uit Holland. In memoriam met Edwin.

0: Love of Life. We blikken dit uur terug op het leven van Journey Kaagman. Geboren 9 juli 1947 in Den Haag als Christina Henriette Kaagman. Ze begon in het schoolkoor en werd later het meest sexy meisje van de Nederlandse popmuziek genoemd. Later ging ze als vakbondsvrouw moederen over de popmuzikanten van Nederland in de BV Pop. En weer later werd ze nog PM-manager bij een radiostation. En in 2000 directeur van de stichting Konamers, dat zich bezighield met de ondersteuning van de Nederlandse muziek. Maar velen zullen haar ook herinneren als het stoïcijnse jurylid in Idols.
1: Nou, ik vind helemaal niks. Ik vind het heel gezellig voor in de kroeg, maar ik zie in jou geen popidool.
0: In dit uur, in memoriam, Journey Kaagman.

0: memoriam Johnny Kaagman op Radio M Utrecht. Aan het begin van deze eeuw vertelde ze aan Harry de Winter van het programma Wintertijd op RTL 5 over haar jaren, vooral als zangeres bij Earth and Fire, waar ze in 1969 bij kwam. En in het begin verzorgde ze het voorprogramma van optredens van The Golden Earring. Ze werd bekend vanwege haar strakke pakjes op het podium. Was ze rock'n'roll, vroeg Harry aan Journey.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het voor iedereen wat anders is. Maar ik ben inderdaad, ik ben opgegroeid in een milieu waar het niet gebruikelijk was voor meisjes om zo'n kant op te gaan. En ik had ook een baan die zich daar ook niet helemaal verleende. Nee. Ik was gewoon een werkend meisje, een directiesecretaresse.
2: Ja. Maar betekent dat dat jij rock'n'roll speelde en dat het andere echt was? Of?
1: Nee, het was allebei echt. Ik leerde op een gegeven moment een andere kant van het leven kennen. En die vond ik ongelooflijk interessant. En daar heb ik heel veel plezier aan beleefd.
2: Dus eigenlijk vind je dat je hoeft niet 100% rock'n'roll te zijn om op het podium echt rock'n'roll te kunnen zijn?
1: Nee, ja, ik denk dat ik gewoon mijn gevoel nagestreefd heb. Ja. Gewoon, ja, waar de muziek mij leidde. En,
2: maar de muziek leidt vaak tot seks, drugs en rock'n'roll. Ik bedoel, driekwart van onze collega's of van jouw collega's uit de 60 jaren leeft niet meer vanwege drugsgebruik.
1: Ja, en alcohol, vergeet dat niet.
2: Veel alcohol en daarna drugsgebruik.
1: Of samen.

0: De hits van Earth and Fire op Radio M Utrecht. In memoriam, Johnny Kaagman. In het programma Wintertijd van RTL 5 vertelde ze in 2000 ook uit wat voor gezin ze kwam.
1: Ja. Wat stel ik me voor? Vader en moeder?
2: Ambtenaargezin.
1: Ambtenaar, ja.
2: Mami thuis, met de thee voor de kinderen klaarzitten als ze op school kwamen.
1: Ja, en papi werkte bij?
2: Bij de Waterstaat.
1: Mm-hmm. Rijkswaterstaat.
2: Provinciale Waterstaat.
1: Een provinciale Waterstaat. Ja. Was dat een gezin waar je wel eens een plaatje mocht draaien als kind?
2: Wel eens, maar het was wel het handigste als pa en ma dan niet thuis waren.
1: Een van je eerste muziekgroepen die volgens de publiciteit die ik gelezen heb jouw carrière beïnvloed heeft, is de Jefferson Airplane.
2: Ja, daar was ik wel een grote fan van.
1: Ja, van Grace Slick dus.
2: Grace Slick,
1: is dat een inspiratiebron van je?
2: Absoluut. Ja.

0: Herinneringen aan Journey Kaagman op Radio M Utrecht. En wat was de specialiteit van Earth and Fire? Ook die vraag werd gesteld in Wintertijd van RTL 5.
1: Want jullie maakten...
2: Underground.
1: Hit na hit. Ja, underground. Maar toch hits maken, dat is toch wel bijzonder.
2: Ja, dat was het gekke van die band. Dat kregen we natuurlijk ook wel eens door van de platenmaatschappij, dat dat een beetje moeilijk was. Want waren we nou een singleband of een albumband?
1: Ja.
2: We kregen hit na hit.
1: Ja, dat is niet echt underground ook, toch?
2: Nee, maar dat overviel ons ook. Want Sjors die schreef het eerste liedje, Sjors Kooijmans.
1: Ja.
2: En dat werd een hit. En de hearing zat in Amerika. En een manager, Freddy Haaien, die belde ze op in Amerika. Nou, natuurlijk helemaal juichend.
1: Ja.
2: En 16 weken in de hitparade gestaan. Met je eerste plaatje.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk wel waanzinnig.
1: Alleen in Nederland of deed het ook wat in het buitenland?
2: Seasons heeft ook 2 gestaan in Japan.
1: Mm-hmm. En de sound van, het is een beetje raar, want underground betekent underground. En betekent dat je gewoon ergens in een schuur zat te oefenen en onverstaanbare en niet te verkopen muziek
2: maakte. Daar kwam het wel vandaan. The Family in Buffalo Springfield en Birds en dat soort muziek. Dat was toch niet voor een hele grote groep mensen weggelegd. En dat werd wel gespeeld bijvoorbeeld in van die Provatja tenten. En daar speelden wij ook vaak.
1: Fantasio in Amsterdam.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ik heb even naar het lijstje van jouw favoriete artiesten gekeken. En qua zangeres kwam ik bij Dusty Springfield terecht.
2: Ja.
1: Was dat ook zo iemand die een voorbeeld voor je was?
2: Nou, ik kan niet zingen zoals Dusty Springfield. Maar ik vond het altijd wel inspirerend wat zij deed. Ze heeft zo'n ongelooflijk speciaal geluid.
1: Vond je haar beter dan jezelf? Nee, toch?
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Absoluut. Niet aan te tippen, werkelijk.

0: hartstikke veel hits. Wild and Exciting, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Love of Life. Kon die op, hè?
1: Nou, het was een hele rij, ja.
0: Ja, ja. En werd je daar in die tijd nou wel een beetje rijk van?
1: Of, nou, wij verdienden goed geld. Maar je verdient het meeste geld eigenlijk als je veel speelt. Ja. Veel optreden.
0: Ja. Ja. En dat deden jullie toch ook?
1: Ja, heel veel.
0: Het ging mis met de band. Want de boys gingen iets anders doen. De tweeling.
1: Eén.
0: Eén van de tweeling ging iets
1: maar
0: anders doen.
1: Maar ze zaten wel bij Weekend. En dat was 1979.
0: Ja. Ja. Waarom gebeurde dat?
1: Nou, Chris die kreeg een soort geestelijke nood. In die zin dat dat optreden, dat vond hij niet meer leuk. Nou, jezelf alsmaar herhalen, vond hij dat.
0: Ja.
1: En hij wilde zich graag creatief verder ontwikkelen. En hij ging studie muzikologie beginnen.
0: Ja. Wat is er
1: Daar
0: van
1: was hij al een tijdje mee
0: wat
1: bezig.
0: Wat is er van hem terechtgekomen?
1: Hij heeft die studie afgemaakt. Ja. En hij heeft in de muziek gewerkt. En ze hebben nog, Chris Geert hebben nog producties thuis gemaakt. En ze hebben ook nog een album uitgebracht. Earth and Fire Orchestra.
0: Ja. Met het eruit gaan van Chris kwam er wel een beetje een einde langzamerhand aan de band, hè? We hebben nog een jaar getoerd. En toen, wat gebeurde
1: er
0: toen?
1: In 83 hebben we gezegd. Nou, toen wilde Gerard ermee ophouden.
0: Ja.
1: En dat is toch zoiets van een tweeling die hangt aan elkaar.
0: Ja.
1: En Chris die was eruit gestapt en Gerard bleef alleen over. Tenminste met ons dan.
0: Ja.
1: Maar zonder Chris. En er kwamen niet echt meer grote successen. En toen zei Gerard op een gegeven moment, jongens, ik houd het voor gezien.
0: Ja.

denken. En dit uur terug op Radio M Utrecht aan Journey Kaagman, de leading lady van Earth and Fire. De begintijd was dus in 1970 met Seasons. Dat was ook de eerste hit die dus werd geschreven door George Kooijmans van The Golden Earring. Geproduceerd door Fred Haaien, manager van de band waar ze dus in de eerste tijd ook veel mee werkte. De tweede hit was deze en ook weer een productie van Fred Haaien. Ruby is the One.

0: Het werd 7 jaar na Memories hun tweede nummer 1 hit. En toch wel een nieuw geluid voor Earth and Fire. Weekend was dat. Begin 1980 zond de Veronica Omroeporganisatie een aflevering uit van het popprogramma Countdown, waarin de uitslag bekend werd gemaakt van een poll die was gehouden over de muziek van 1979. Met ook een opvallende vraag daarin. Behoren Lex Harding.
1: In de Countdown Poppol stond ook een vreemde, wat intieme vraag. Ben je dit jaar verliefd geworden op een popartiest of artieste? En zo ja, op wie en waarom? Jurny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, veroorzaakt dus de meeste slapeloze nachten. En hoe kan het anders? Want Jurny en haar groep beleefden vorig jaar een grootse comeback. Earth and Fire staat ook nu nog nummer 1 in de top 40 met Weekend. En wordt daarom ook bekroond met de top 40 award.
2: Hits uit Holland, in memoriam.

Uit de nadagen van Earth and Fire. Begin jaren 80, toen het succes afnam. 1982 was er ook nog 24 Hours. En niet veel later ging Journey zich bezighouden met vooral het ondersteunen van de Nederlandse popmuziek. In dit uur dachten we terug aan deze zangeres van Earth and Fire op Radio M Utrecht.

0: Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. En daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Douche bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Douche zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hopsakee, meteen de liefde gevierd. Aan het begin van deze uitzending. Peter Cetera en The Glory of Love. En ja, we zijn dus nog maar net begonnen. En in mijn tombola zitten weer een heleboel liedjes die ik er één voor één uit ga halen en aan jou cadeau ga doen. Ik kan wel even stiekem een beetje kijken. En dan weet ik dat Barbra Streisand en Celine Dion in duet gaan met elkaar. Dat Elton John voorbij komt. Maar ook dat heerlijke gezelschap met die toeters en die blazers. Earth, Wind en Fire. Wat er verder komt, laat het gewoon over je heen komen. Laat het gewoon gebeuren. Het is tenslotte vrijdagavond. Jouw avond.

Toen ik dit leerde kennen, associeerde ik het helemaal niet met een liefdesliedje, maar met een reclame voor een blauw-witte vliegtuigmaatschappij. Dan weet je misschien nog wel waar ik het over heb. Maar nu is het puur liefde. Bird of Paradise.

0: blijft toch een beetje pijn doen om te zeggen dat de muzikale erfenis van Chris Rea gelukkig groot is. En dat je één liedje daarvan hebt gehoord vanavond. Josephine. Veel te vroeg gestorven natuurlijk. Vorig jaar. Zo rond kerst. Op Radio M Utrecht hoor je nu Gilbert O'Sullivan en We Will.
1: It's over now. You've had your fun.

Over de onleesbare vrouw hoorde je Roy Orbison op Radio M Utrecht. En ligt het dan aan een vrouw of ligt het dan aan een... Nou, laten we die discussie maar niet opzetten. Die laten we gewoon even lekker in het midden. Je gaat luisteren naar Nazareth.

Lekker flaneren met de muziek van Dionne Warwick, Walk On By. Een bijzonder goedenavond. Je luistert nog steeds naar de Love Songs en terecht. Want zometeen Earth, Wind & Fire.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.